0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond enige tijd onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand even meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. En aan het eind van de avond was iedereen weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. Het onderzoek naar de dodelijke schietpartijen over Asselt gaat komende dag weer verder. De politie heeft de oproep aan inwoners om binnen te blijven wel weer ingetrokken. Zwaar bewapende agenten liepen gisteravond over straat om uit te zoeken of er nog verdachten in het dorp rond zouden lopen. Maar er zijn volgens de politie uiteindelijk geen aanwijzingen meer voor gevonden. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn compleet weggevaagd en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het grootste deel van de bewoners werd meegesleurd door de modder. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep gisteren op tot boven de 1000. En Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de stad. Het weer droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: praten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel gisteravond het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Ze zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. Maar is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs engwegen en in dorpen zijn de prijzen vaak lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond, heeft korpschef Jannie Knol gisteravond in het programma Eva gezegd. De agent is 2 keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. En schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor 8e groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999. Het gaat over Akkie uit groep 8. Die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Een platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Het betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriens werd met de prijs verrast in het Delamar Theater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer, het is een droge nacht met een graad of 12. Alleen later vannacht vanuit het westen wat meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook

0: vandaag.
1: Hallo Drenthe, ik ben Anita Wits hier en op dinsdag 8 september ben ik de gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld G.M. Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus dinsdag 8 september van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: We'll make it to the morning light.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog verdachten rondlopen in de omgeving van Overasselt, waar gisternacht een dodelijke schietpartij was, zegt de politie. Inwoners krijgen daarom ook niet meer het advies om binnen te blijven. Wel gaat het onderzoek van de politie de komende ochtend weer verder in het dorp. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Weigen om het leven en twee agenten raakten gewond. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in de Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer. En daarom mocht tijdelijk niemand ook het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug.

0: De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen twee Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het is de grootste transfer in het voetbal dit jaar daarmee. Fernandez deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen. Toen voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden onderzoek en daaruit kwamen geen aanwijzingen dat de verdachten nog in het dorp zijn. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook vannacht elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg gisteren het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020, toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog in een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het binnenland in de middag. Het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend in iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67... En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen met drones. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. En drummer Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij en zijn broer Eddie waren bijna 50 jaar actief met hun band, totdat Eddie in 2020 overleed. Ze groeiden op in Nijmegen voordat ze naar de VS vertrokken. Alex Van Halen zei dat hij zich nog steeds met de stad verbonden voelt. Het weer is momenteel droog en een graad of 12. In het westen wel wat meer bewolking en mogelijk ook wat regen. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
2: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
3: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
4: Nieuw bij Marktkauf Meppen. De Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
5: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
6: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
7: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leadwinkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
2: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
3: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair. De onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
6: Aanstaande vrijdag om 8 uur is het weer zover op de Oude Meerdijk. Na 2 overwinningen in eigen huis wacht FC Emmen nu een echte kraker. FC Emmen tegen FC Volendam. Zorg dat jij erbij bent en beleef de sfeer vanaf de tribune. Vrijdag 4 september. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
8: Michel Koenen met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij gisteren over Asselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
9: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen, met alle gevaren voor de omgeving van dien.
8: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte 2 agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Er zijn 34 mensen opgepakt. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dichtbij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En Alex van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg een lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. De drummer groeide op in Nijmegen en was speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Hij voelt zich vereerd met de onderscheiding.
10: I'm very grateful. I think institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do.
8: Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
11: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
12: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit en je hoofd? Dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
13: Aan tafel!
14: Zo.
15: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
14: Ik heb niet gekookt. Dat heeft echt met Jan gedaan.
15: Heb je een nieuwe vriend, oma?
14: Ach,
5: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
14: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, cool en vers.

0: bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
1: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Radio Drenthe.
3: Goedemorgen Drenthe.
2: Met Judith Regendorp.
4: Drenthe, een heel goedemorgen. Woensdag 2 september is het. David, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Het is de derde en laatste dag van het hoge beroep in de zaak Wijterveen. Het is de dag waarop de verdediging aan het woord komt. Verdachte Richard K. het laatste woord heeft. Want zo gaat dat. Nou, we blikken vanochtend terug op de dag van gisteren. Wat heeft die allemaal opgeleverd? En we kijken vooruit naar de dag van vandaag. Want wat kunnen we verwachten van dat laatste woord bijvoorbeeld? En hoe ga je om met mensen die jaren na de schoolgijzeling in Bovensmilde kampen met de naweeën daarvan? Nou, werkgevers en zorgverleners die krijgen daar hulp bij. Er is een soort handboek voor gemaakt blijkbaar, gaan we het over hebben. De spanning stijgt bij mensen achter de Adventskerk in Assen. Ken je die kerk een beetje? Jij komt hier uit de regio, hè?
5: Sterker nog, ik ben daar vroeger heen geweest.
4: Ja, joh.
5: Mijn ouders gingen daar wel eens heen, ja. Maar dat is heel lang geleden dat ik daar voor het laatst ben geweest.
4: Ja, en dat is dat bijzondere witte pand eigenlijk, hè?
5: Ja. Ja, het is een heel mooi gebouw, inderdaad. Ja.
4: Nou, en niet voor niks dat ze dus kans maken op de titel Mooiste Kerk van Nederland. Dus ja, de spanning stijgt daar wel een beetje. En je hoort ook wat het wolvendebat gisteren in de Tweede Kamer heeft opgeleverd. Dat alles met lekkere muziek, natuurlijk verkeersinformatie als dat er is. En het weer.

0: en Golden Years. Het is 7:10. Het Openbaar Ministerie heeft gisteren opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. voor het doden van Sem en Ineke in januari 2024 in Wijteveen. Eerder veroordeelde de rechtbank in Assen K. al tot levenslang, maar hij ging hiertegen in hoger beroep. Nou, vandaag is de derde en laatste dag van dit hoger beroep. Verslaggever Stefan Klomp volgt de zaak al die dagen voor ons. Stefan, een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat kunnen we verwachten van de dag van vandaag?
1: Ja, nadat gisteren het Openbaar Ministerie aan het woord kwam met de eis en de nabestaanden hun zegje mochten doen, is het vandaag de beurt aan de verdediging. Richard K. is levenslang veroordeeld voor moord. Hij is dus in hoger beroep gegaan, omdat hij zegt dat de moorden in een opwelling te hebben gedaan door de gevolgen van hersenschade. En hij zegt de moorden niet met voorbedachte raden te hebben gepleegd. Dat betekent geen moord, maar doodslag dus. Ja, en het is dus vandaag aan de verdediging om het gerechtshof hiervan te overtuigen.
0: Hoe gaan ze dat doen, denk je?
1: Ja, nou, 2 dagen geleden, toen het hele hoger beroep al begon, vroeg de advocaat om een volledig nieuw medisch onderzoek. Omdat ze nieuwe aanwijzingen zouden hebben dat de hersenschade die hij heeft opgelopen bij een beroerte en meerdere TIA's een rol zou hebben gespeeld. Nou, dat verzoek werd destijds afgewezen. Het hof vond dat er al genoeg deskundigen naar hebben gekeken. En de conclusie van al die medische onderzoek is eigenlijk dat de hersenschade niet of nauwelijks van invloed is geweest op zijn handelen. En een vorm van dementie, waar de verdediging ook steeds naar wijst, die is ook niet op scans te zien. Nou gaat de verdediging waarschijnlijk zeggen dat die dementie niet te zien is op scans, betekent niet dat het er ook niet is. Het zou best ergens nog kunnen zijn. Maar ja, het zal vooral inderdaad willen proberen te wijzen dat alles in een opwelling is gebeurd en niet van tevoren bedacht is en gepland.
0: Ja. Gisteren is het Openbaar Ministerie aan het woord geweest, heeft de eisen ook geformuleerd. Wat zegt de advocaat-generaal hierover, waar de verdediging mee komt?
1: Nou ja, het OM is inderdaad van mening dat het allemaal wel met voorbedachte raden is gebeurd. En de advocaat-generaal noemde de werkwijze van Richard K. gisteren kil en moedwillig. En hij wijst ook op de medische onderzoeken die zijn gedaan en de conclusie die daaruit worden getrokken. Maar het OM verwoordde het gisteren als volgt. Het ligt voor de hand om te stellen dat iemand die 2 mensen doodschiet een stoornis moet hebben. Maar dat blijkt in dit geval nergens uit. Ook gezonde mensen kunnen tot het ergste in staat zijn, blijkbaar.
0: Ja. Je zit nu nog in Meppel, je gaat zo die kant weer op. In Leeuwarden dient dit hoge beroep. Maar het is even een andere dag dan de andere twee. Want je zou zomaar honderden trekkers vanuit Drachten tegen kunnen komen daar in Leeuwarden. Hè? Wat is er aan de hand?
1: Ja, dat klopt. Er staat voor vandaag een grote boerenprotest op het programma. Er worden ongeveer 400 trekkers verwacht. Die komen inderdaad vanuit Drachten naar Leeuwarden. Die gaan zich verzamelen op het plein van het Hoge Gerechtshof, wat daar toevallig dan ook zit. Dus er is al 2 dagen geleden voor in het hoge beroep door het hof op gewezen aan iedereen. Mensen, er komt een boerenprotest aan woensdag. En dat heeft betekend dat voor vandaag de zitting een uur is uitgesteld. Het zou om 9:00 beginnen, maar dat is dus nu 10:00. Waarbij wel het hof zei, ga gewoon als jullie vertrekken, hou er rekening mee dat het eigenlijk gewoon om 9:00 begint, zodat iedereen een uurtje extra de tijd heeft. En daarbij komt bij dat verdachte Richard K. is tijdelijks overgeplaatst naar de PI in Leeuwarden, zodat ook hij minder ver hoeft te reizen. En nou ja, het is dan wel een vraag natuurlijk hoe het allemaal gaat lopen, maar duidelijk is wel dat deze zaak sowieso vandaag afgerond gaat worden. Het zou best kunnen dat het later begint als er heel veel overlast is, maar ze gaan in ieder geval door.
0: Wij horen het van je. Stefan Klomp, dankjewel voor nu.
2: Dit is Radio Drenthe.
3: Goedemorgen Drenthe.
2: Met Judith Regendorp.

0: liggen.
1: Bij Radio Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
2: Het nieuws uit de regio.
1: Muziek in de Drentse taal.
2: En leuke prijzen.
1: Volgende week maak je kans op
2: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
2: Dit is Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Sister Sledge. En All American Girls en daarvoor Suzanne en Freek en halverwege.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 2 september, we gaan eens even terugblikken op deze dag in het verleden. Nou, in 1945 geeft Japan zich over, waarmee officieel een einde komt aan de Tweede Wereldoorlog. De ondertekening van die overgave is op het Amerikaanse oorlogsschip Missouri.
3: The battleship Missouri, 53,000 ton flagship of Admiral Halsey's Third Fleet, becomes the scene of an unforgettable ceremony, marking the complete and formal surrender of Japan.
0: In eigen land begint Willem Drees 7 jaar later aan zijn tweede kabinet. En 2 september 1956 gaat de boekje in als de dag van het eerste officiële doelpunt in de Eredivisie. Tony van der Linden van DOS maakt dat doelpunt. En als hij later overstapt van de profs naar de amateurs, ziet hij duidelijke verschillen.
4: De snelheid van handelen is dus lager. Het gaat allemaal veel langzamer. Je kan eens op je gemak kijken en denken. Je wordt niet zo scherp afgedekt. Er is één hele grote overeenkomst. Ze kletsen net zoveel als bij de Eredivisie.
0: Gaan we naar 1967, want dik 4 maanden na zijn geboorte wordt prins Willem-Alexander gedoopt.
5: Prinses Beatrix, die zelf in 1938 in deze kerk gedoopt werd, draagt haar zoon nu naar de doopvont. De Peters en de Meters, onder wie de moeder van prins Klaus, voegen zich bij het prinselijk paar.
6: Willem, Alexander, Klaus, George, Ferdinand. Ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heiligen geestes.
0: En of hij er 9 jaar later op danst en het meezingt, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar in 1976 zijn we wel allemaal gek op dit nummer.

0: You're the greatest lover van Love op 1 in de hitlijst. Blijft daar 4 weken staan. Gaan we naar Amsterdam, want die stad is in 2008 in de ban van The Queen of Pop.
1: Madonna. Vanavond staat ze op het podium van een niet helemaal uitverkochte Amsterdam Arena. Met de Sticky and Sweet Tour hoopt Madonna haar laatste wereldtournee te overtreffen. Die tour leverde haar 131 miljoen euro op.
0: En 3 jaar later, in 2011, boekte het Nederlandse elftal de grootste overwinning ooit van Oranje.
2: Zo is het een bijzondere avond en ook een historische avond. Want met zulke dikke cijfers won Nederland nog nooit. En dan mag ook een debutant nog meedelen in de vreugde. Wijnaldum met 3 minuten in het veld bepaalt de eindstand op 11-0.
0: Ja, dat hoor je goed. 11-0 tegen San Marino. En vandaag, precies 5 jaar geleden, komt ABBA met een nieuw nummer. De band maakt dan ook bekend dat ze een nieuwe concertreeks geeft waarin de bandleden te zien zijn als hologrammen. Congratulations and celebrations. Zingen voor de jarigen van vandaag, zoals oud-tennisser Jimmy Connors is 74 geworden. Ook Dolly Dot, Esther Oosterbeek is jarig, zij is 67 nu. En Rutje Kot is jarig, die is 66 geworden. Van harte gefeliciteerd, ze maakt er een mooie dag van. En voor de plaats van vandaag gaan we terug naar 2 september 1970. Want dan wordt Phil Collins drummer van deze groep, Genesis. Dit is Follow You, Follow Me.

0: financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
0: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
2: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: 7:55 is het. Het laatste nieuws krijg je van David van der Spoel. David, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Bij de industriële wasserij Elis in Hoogveen wordt vandaag gestaakt. Werknemers hebben volgens vakbond FNV het eindbod van de werkgevers massaal afgewezen. De vakbonden willen een nieuwe cao met onder andere een loonsverhoging van 6% en betere maatregelen om de gezondheid van werknemers te beschermen. Bij Elis worden kleding en linnen voor horeca gewassen. Ook de wasserijen in Bolsward, Hardenberg en Tiel blijven vandaag dicht. In Hollandseveld zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt bij een ongeluk. Ze botsten met hun auto tegen een boom op de Riekshoogtendijk. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. De slachtoffers zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Aan de Krimweg in Coevorden komt mogelijk een megabatterij te staan. Het bedrijf Green Energy Storage wil daar op 1,5 hectare grond een batterijsysteem neerzetten. Dat moet helpen opstoppingen op het stroomnet te verminderen. In totaal zou er 400 megawattuur opgeslagen kunnen worden. En in Assen lopen nepagenten rond die mensen oplichten. Daarvoor waarschuwt de politie. De criminelen doen zich voor als agenten. Ze vragen dan om geld, sieraden of bankpassen in bewaring te geven. Via een bericht op Burgernet worden de mensen gewaarschuwd. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
4: David, dankjewel. Het weer dan, Hans Nienhuis. Goedemorgen.
6: Mooi dit, goedemorgen.
4: Allee, wat verwacht je van de dag van vandaag?
6: Ja, eigenlijk is het helemaal niet zo spannend vandaag. Want we hebben momenteel al een mix van zon en bewolkingen en opklaringen. En dat gaat eigenlijk tot halverwege of tot aan het einde van de ochtend een beetje kappelend zo door. En dan pas beginnen de wolken wat op te bollen. Er groeien stapelwolken en zou er enkele lichte buien kunnen gaan vallen. De temperatuur die gaat vandaag ook naar heel gemiddelde waardes, rond 20, 21 graden toe. Met een matige zuidwest tot westelijke wind. Ja, heel gemiddeld.
4: Ja.
6: Eigenlijk helemaal niet zo'n spannende dag dus.
4: Precies, laten we die dag gauw even vergeten en naar morgen gaan.
6: Ja, er komen wel meer storingen onze kant op. Want later vanavond komt er een regengebied aan. Gaat wat lichte regen brengen, er gaan geen grote hoeveelheden vallen, wat gesputter en zo. En dat gaat eigenlijk vannacht door. Dus een milde nacht met een graad of 14. En dan zien we morgen dat de temperatuur nog wel op peil blijft. Ruim 22 graden, dat ziet er wel goed uit. Maar er komt meer wind te staan. Westelijke wind, vrij krachtig, windkracht 5 ongeveer. Vrij veel bewolking, de zon heeft het echt moeilijk. En de hele dag morgen zijn het van die lichte buien die tussendoor vallen. Die dunne buien die niet veel aanbrengen. Eigenlijk een beetje van dat irritante weer, als ik het zo mag uitdrukken. Want het komt er heel grijs aan op de horizon, maar er valt weinig uit. Nou, is dat de oploop naar weer een nieuwe storing? En die komt vrijdag binnen. Opnieuw de temperatuur redelijk op peil, een graad of 20 tot 21. Vrij krachtige westelijke wind. En het lijkt erop dat een fanatieke neerslagzone, die gaat over het Waddengebied heen slepen, komt wat zuidelijker en tikt vooral Noord-Drenthe aan. Maar later gaat ook het midden en het zuiden van Drenthe wel regen krijgen. Dus vrijdag wordt een natte dag met vrij veel wind. Ook wat windvlagen erbij. Het is echt een heftige dag. En vooral in de middag dan kan het even fanatiek regenen. En dat de vrijdag op de meeste plekken wel 5 tot 10 mm gaat vallen. Wanneer dat dan is vertrokken, kijk, dan hebben we dus 2 iets wat wisselvallige dagen achter de rug. Dan zien we richting zaterdag en zondag dat het eventjes opknapt. Zaterdag nog een enkele bui in de ochtend, daarna droog. Zondag een behoorlijk zonnige dag. Beide dagen ja, gemiddelde temperatuur rond 20 of 21 graden. Met een zwak tot matige wind.
4: Goeie timing voor mensen die het weer te vrij zijn.
6: Ja, dit valt weer precies goed in het weekend.
4: Precies, maar ja, er zijn er ook heel veel die moeten werken gewoon in het weekend. Hè?
6: Ja, dat probleem is dan natuurlijk
4: ook
6: altijd
4: ook
6: nog.
4: Wat, ja.
6: Het komt zoals het komt.
4: Misschien later inderdaad. Hoezo later? Om 8:30 spreken we weer. Tot dan.
6: Tot straks.
4: Hoi. Hoe help je mensen die naweeën hebben van de schoolgijzeling in Bovensmilde? Daar gaan we het zo over hebben.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
9: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
8: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
10: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
11: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.

0: Rick Ashley met een belofte. Never gonna give you up. Ja, hoe help je mensen die nu nog altijd last hebben van de schoolgijzeling in 1977 in Boven-Smilde? Nou, daar is een handreiking voor gemaakt. Die is gisteren gepresenteerd in Boven-Smilde. En die handreiking is zonder meer bedoeld voor hulpverleners, huisartsen, werkgevers, maar ook voor getroffenen zelf. Arjen van Liel is hoofdschrijver ervan en onderzoeker van ARC, Nationaal Psychotrauma Centrum. Een heel goedemorgen.
1: Morgen.
0: Nee. Ja. Waarom is deze handreiking anno 2026 nodig?
1: Ja, dat is een uitstekende vraag. Ja, we hebben een groot onderzoek gedaan. Dat is vorig jaar gepubliceerd. En in dat onderzoek hebben we heel veel getroffenen geïnterviewd. En er bleek eigenlijk dat veel mensen ook wel negatieve ervaringen gehad hebben met zorgverleners in het begin. En dat veel mensen het ook als belastend ervaren, dat ze vaak hun verhaal steeds opnieuw moeten doen. Steeds weer terug moeten gaan naar die gebeurtenissen.
0: Want waar kampen zij dan nu nog mee? Wat is het probleem dan nu? Ja, je kan ook zeggen, nou, ik heb geen zin meer om dat verhaal te doen, ik doe het niet meer. Maar ervaren zij nog echt mentale en misschien wel fysieke problemen naar aanleiding van die gijzeling?
1: Klopt, ja, eigenlijk allebei. We zagen dat veel mensen nog last hebben van klachten van PTSS, van posttraumatische stressstoornis. En door die klachten hebben heel veel mensen bijvoorbeeld ook moeite om hun werk nog goed te kunnen doen, moeite met het onderhouden van relaties. Dus dat is voor heel veel mensen dagelijks nog, heeft dat belemmeringen eigenlijk.
0: Ja, u zegt heel veel mensen. Is dat een groot percentage dan van de kinderen die toen gegijzeld waren?
1: Dat is wel wat moeilijk te meten. Wat wij in ieder geval zien is dat van een heel groot percentage wel heel veel symptomen daarvan nog vertoont, zeg maar. Ja. Maar het kan zich natuurlijk nog op veel meer manieren uit. Hè. Het kan ook te maken hebben met het vertrouwen in mensen, vertrouwen in relaties met de ander. En dat hoorden we heel veel terug in ons onderzoek.
0: Ja, u dacht naar aanleiding van dat onderzoek, met deze uitkomsten moeten we iets?
1: Klopt, ja. We dachten, hier moeten we een verschil in kunnen maken. We moeten eigenlijk een handreiking doen, vrij letterlijk. En die is ook geschreven. En we dachten, als we nou een klein boekje schrijven, dan kunnen we in ieder geval zorgen dat het contact met zorgverleners of met het UWV of met werkgevers, dat we daar iets in kunnen betekenen. Dat die mensen iets kunnen meegeven van dit is er met mij gebeurd.
0: Want hoe moet ik mij dat dan voorstellen? Stel, je komt bij een huisarts of bij het UWV. Wat kun je met dat boekje in de hand dan meer dan zonder dat boekje?
1: Nou, het boekje geeft bijvoorbeeld ook historische context. Nou, wat is er allemaal gebeurd? Wat heeft iemand meegemaakt? Het geeft eigenlijk een indruk van de psychische gevolgen. Wat heeft dat voor een persoon betekend? En daarnaast ook wat handige tips. Van, nou, hoe kun je nou bijvoorbeeld zorgen, waar moet je op letten als zorgverlener? Hoe kun je zorgen dat het contact prettig verloopt eigenlijk?
0: Want wat zou een advies zijn van u aan hulpverleners of het UWV bijvoorbeeld?
1: Nou, dat het bijvoorbeeld heel belangrijk is om de ervaring van vroeger als klein kind ook serieus te nemen. Wat veel mensen toen hebben ervaren is dat werd gezegd van ja, je bent nog jong, het zal wel meevallen. Je groeit er wel overheen. En dat hebben heel veel mensen als heel pijnlijk ervaren. En dat het bijvoorbeeld heel goed is om daar goed op te letten, respect voor te hebben en die ervaring van toen ook al serieus te nemen. Ja. Dat is bijvoorbeeld een van de tips die erin staat.
0: Ja. Hoe is dat boekje ontvangen? Want u heeft het gepresenteerd in Boven-Smilde zelf.
1: Klopt, ja, dat hebben we gisteravond gepresenteerd. Dat was een hele mooie bijeenkomst voor een hoop getroffenen waren erbij. En dat is wordt tot dusver heel goed ontvangen. We hebben positieve reacties gehad. Mensen denken dat ze hier gelukkig iets aan hebben. En dat moet natuurlijk nog even in de praktijk uitwijzen. Dus we zijn ook heel benieuwd naar de eerste reacties straks. Maar tot dusver is het denk ik ook een mooie stap in erkenning ook naar de getroffenen toe.
0: Ja, maar u richt zich dan vooral op de getroffenen die de handreiking meenemen naar een hulpverlener bijvoorbeeld. Of moet ik het ook zien dat u naar die hulpverlener zelf gaat en daar zorgt dat die handreiking daar ligt?
1: Klopt, we doen het allebei. We hebben het in ieder geval aan de getroffenen meegegeven, zodat zij het ook een stukje in eigen hand hebben. Dus zij kunnen bepalen en wie ze dit meegeeft. Maar het is sinds vandaag ook online beschikbaar. En wij verspreiden het ook onder zorgverleners, met name in de omgeving ook. Zodat we in ieder geval zorgen dat het bewustzijn van die context en die nasleep van die gijzeling breder bekend is onder zorgverleners.
0: Ja. En nu, het boekje is er. Blijft het hier nu bij dat onderzoek en het boekje?
1: Nou, het boekje is eigenlijk onderdeel van een groter traject wat al een paar jaar loopt. En dat heeft eigenlijk alles te maken met het zorgen voor meer erkenning en ondersteuning van de getroffenen. Dus dit is eigenlijk één stap. En hierna wordt weer verder gekeken wat we nog meer kunnen betekenen voor de getroffenen eigenlijk.
0: U blijft daar in Bovensmilde nog wel even.
1: Ja, dat is nog even door. Ja. Ja,
0: goed, dank. Arjen van Liel, hoofdschrijver dus van de handreiking en onderzoeker van ARC, Nationaal Psychotrauma Centrum. Dank u wel.

0: Must I see your face again? En daarvoor hoorde je Awesome. Een overzicht nu van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. Eén keer raden waar wij mee beginnen.
1: Nou, zullen we in Overasselt beginnen?
0: Zullen we dat maar gaan doen, ja. Want een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten... die raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zegt korpschef Jannie Knol in het programma Eva. De agenten overleefden het door hulp van collega's.
2: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen... want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd... Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten... Ja, wat deze verwondingen voor de collega's gaan betekenen.
0: Ja, toen ik dat gisteravond zat te bekijken, David... die hele groep aan mensen gewapend door die straat daarin Overasselt... dacht ik echt, jeetje, het lijkt wel of je naar een film kijkt... Nou, in plaats van naar de werkelijkheid, hè?
1: Inderdaad, minstens 30 mensen met zware wapens... die dan zo'n straatje inlopen, inderdaad.
0: Ja.
1: Ja.
0: Uit busjes springend en dan die straat in. Nou, inwoners van Overasselt die hadden te horen gekregen... dat ze ook niet naar buiten mochten, hè?
1: Nee, inderdaad, want ja, het was een beetje onduidelijk... hoeveel van die mensen daar nog rond zouden lopen. Er waren een hele hoop opgepakt, maar ja, het was natuurlijk niet helemaal duidelijk... hoeveel het er precies waren. Sommigen waren ook gevlucht een maïsveld in. Er werden her en der op straat wapens gevonden, dus helemaal veilig was het niet. De politie heeft die oproep om binnen te blijven gisteravond laat weer ingetrokken. En die oproep was dus vanwege al die dreiging die er nog was. Maar gisteravond, voordat die werd ingetrokken... waren er toch al een paar mensen stiekem de straat op gegaan.
3: Ja, klopt. Ja, we moeten toch eten.
4: Nee, ik wil een keer iets.
5: De politie zegt het niet zomaar, toch? Blijf binnen.
4: Moet ik dan 2 weken lang binnen blijven en hoop dat ze een keer weggaan?
6: Ik ben niet zo bang aangelegd wat dat betreft. Ja, wat willen ze doen? Die zijn natuurlijk allemaal al gevlucht. En de politie had de weg goed afgezet, dus ik ben eigenlijk nergens bang voor.
0: Nou ja, over binnen blijven gesproken. Raadsleden in het gemeentehuis van Tholen. Die moesten daar even binnen blijven, hè?
1: Ja, inderdaad. In Zeeland is dat. Betogers demonstreerden daar tegen plannen voor een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Er kwam een extra raadsvergadering en buiten werd het zo onrustig dat niemand het gemeentehuis meer uit mocht. Ook burgemeester Sijbers niet.
7: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
0: Ja, Omroep Zeeland meldt dat er een politiehelikopter boven Tholen vloog. En dat de ME er ook bij kwam. Een besluit over de komst van de opvang is nog niet gevallen. En dan, David, is het een spannende dag voor voetbalclubs. Want...
1: ja, het is deadline day. Tot middernacht mogen spelers nog van club verwisselen in Nederland. In een aantal grote voetballanden zoals Engeland, Spanje, Duitsland en Italië... sloot afgelopen nacht al de transfer window, zoals je dat dan noemt. En in Engeland gebeurde er weer van alles gisteravond. Oranje International Quinton Timber verhuisde van Marseille naar Crystal Palace. Dat is in Londen. En de Argentijnse voetballer Enzo Fernandez... die verkaste voor het schamele bedrag van 145 miljoen euro... van Chelsea naar Manchester City. Ja, in Nederland wordt nog wel wat verwacht vandaag. Bij Ajax, Feyenoord en PSV hopen ze nog wat nieuwe spelers te presenteren vandaag. In Emmen, daar kijken wij natuurlijk naar. Daar lijkt alles rustig te blijven. Maar je weet het maar nooit.
0: Nee, zo is het, zo is het. Hey, tot slot drummer Alex van Helen van de rockband Van Helen. Die is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruis vanwege zijn muzikale carrière. Is allemaal te horen bij de collega's van De Gelderlander.
8: But Nijmegen has also written a remarkable chapter in the history of rock music. If the one hat, the miss, and the miss.
0: Ja, burgemeester Bruls dus die een lintje uitreikt aan Alex van Helen van de rockband Van Helen. Was dat een groep waar jij veel naar geluisterd hebt?
1: Nee, helemaal niet zo. Maar het is wel een bijzonder fenomeen dat zo'n grote internationale rockband eigenlijk gewoon roots heeft in Nederland. Dat is een geinig feitje.
0: En dan met zo'n lintje of zo. Ja, denk je, ja, gaat hij daar ook mee spelen?
1: Zit zo'n man helemaal niet op te wachten, denk je dan?
0: Ja, weet ik niet. Misschien ook wel. Waarom ook niet, hè? Ja, ja, de een wel, de ander vindt helemaal niks. Maar ja, komt daar wel. Dus blijkbaar vereerd met dat lintje. Ja. Nou ja, hoe dan ook. Dat was ook nieuws uit binnen- en buitenland.

0: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
1: Nieuw bij Marktkauf Meppen. De Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Zo willen ze een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Volgens hen gebeurt er nu niet genoeg, terwijl er nog altijd misstanden zijn in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werden neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei de korpschef van de politie in het programma Eva. De agent die overleefde het door hulp van collega's.
6: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
5: De oproep aan bewoners om binnen te blijven in Overasselt is inmiddels ingetrokken. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand waar ze kunnen uitrusten. En na 5 dagen varen ze waarschijnlijk dan weer terug naar de VS. En bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland was het gisteravond onrustig. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Vanwege het protest mochten mensen tijdelijk niet het gemeentehuis uit. Ook burgemeester Sijbers niet.
7: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
5: Volgens de politie was er een vervelende sfeer in Tholen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21 en de komende dagen wordt het een stukje warmer en zien we de zon regelmatig. Dit was het NOS Journaal.
8: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan. Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
9: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
10: Ja, ik lig al uren wakker.
9: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
11: Lekker slapen. Dekker slapen.
12: Dekkerslapen.nl.
13: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
14: Radio Drenthe.
15: Goedemorgen Drenthe.
14: Met Judith Regendorp.
16: Drenthe opnieuw. Goedemorgen op woensdag 2 september. De derde en laatste dag van het hoge beroep in de zaak Wijteveen. De dag waarop de verdediging aan het woord komt. En verdachte Richard K. het laatste woord heeft. Verslaggever Stefan Klomp vertelde net dat de verdediging pleit voor doodslag en geen moord. Omdat K. de twee slachtoffers in een opwelling zou hebben gedood door de gevolgen van hersenschade. Het Openbaar Ministerie

Siri gelooft er helemaal niks van en eist levenslang, gelijk aan de straf die K eerder kreeg van de rechtbank in Assen. De zitting vandaag trouwens is een uurtje later dan gepland. Niet om 9 uur, maar om 10 uur. En dat heeft allemaal te maken met boerenprotest bij het gerechtshof in Leeuwarden. In Bovensmilde is gisteren een boekje gepresenteerd waarin staat dat slachtoffers van de schoolgijzeling in Bovensmilde in 1977 nog altijd kampen met de naweeën daarvan. Er staan ook handreikingen in voor hulpverleners, voor huisartsen en voor werkgevers van deze mensen. En de spanning stijgt bij de mensen achter de Adventskerk in Assen. Want die kerk maakt kans op de titel Mooiste Kerk van Nederland. Je hoort dit uur ook wat het wolvendebat gisteren in de Tweede Kamer heeft opgeleverd. En Ellie is op tjak naar een nieuwe streektaalambassadeur.

15. Het zou zomaar onder een mooi zonnetje kunnen doen. Want eerst droog en ook wat zon. Vanmiddag kans op een bui. Staat een matige zuidwestenwind bij maximaal 21 graden.

0: Billy Joel, wat heeft u toch heerlijke nummers gemaakt? Tell her about it.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Ja, en onze Ellie die staat bij de nieuwe streektaalambassadeur in de gemeente Aanhunze. Die trouwens het stokje volgens mij letterlijk heeft overgenomen. En Ellie, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Ja, ik sta bij Anja Wiegers. Anja, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Nee, je streektaalambassadeur van de gemeente Aanhunze. Gefeliciteerd.
4: Ja, dankjewel.
3: Anja, jij hebt het stokje echt letterlijk overnomen van de vorige. Hoe gaat dat?
4: Ja, dat klopt. Dat is echt een oud gebruik bij Huis van de Taal, dat hij echt het stokje overneemt. Dus dat is met door middel van deze stok, een soort van stoklegging. De alle streektaalambassadeur die legt hem op de grond. En ik pak hem weer op om dan, ja, letterlijk het stokje over te nemen.
3: Ja, ja. Jij hebt het overnomen van Katrien. Hoe is dat gaan? Want ben je al heel lang vrijwilliger?
4: Nee, ik ben nog maar een jaar ongeveer vrijwilliger in deze groep. En eigenlijk heeft Katrien vanaf het begin gezegd van kijk maar uit wat vindt. En ik heb je wel op het oog om opvolger te worden. Dus daar heb ik even over nagedacht.
3: Ja, want zij had wel al de bedoeling om ermee te stappen, hè?
4: Ja, dat klopt. Zij was eigenlijk een soort van tussenpauze en even tijdelijk daar. Dat was al de bedoeling. Ja.
3: Wat moet je doen als streektaalambassadeur?
4: Nou, vooral zorgen dat mensen warm worden van de Drentse taal. En om een beetje aanfieten noemen wij dat, dat mensen de Drentse taal blijft gebruiken.
3: Ja, dat is natuurlijk het gebruik van de Drentse taal. Dat kan wel wat meer, maar ja, weet je, dan moet je al jong beginnen, hè?
4: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk zullen we daar bij de jeugd moeten beginnen. Dat doen we natuurlijk ook wel in de meerd met de Drentse voorlezen op de basisschool. Maar er mag nog wel wat meer.
3: Hoe denk je dat voor elkaar te krijgen?
4: Ja, dat is lastig. Vooral bij de jeugd, om jonge mensen erbij te betrekken. Wij willen toch wat meer op social media ook ons laten zien. Ja, om te kijken of we dat op die manier voor elkaar kunnen krijgen.
3: Ja, want dan kom je ook inderdaad in toch wat andere leeftijdscategorie. Dan moet je er ook vrijwilligers voor hebben. Lukt dat?
4: Dat is ook een lastig ding, vooral in onze groep ook. We hebben een hele mooie groep vrijwilligers in Aanhunze. Maar ja, de leeftijd is wel meestal boven de 60. En we zullen toch wel graag wat jongere mensen er ook bij willen hebben. En jaren 40 zullen al mooi wezen, als we die kant op kunnen.
3: Ja, dat zal zeker hartstikke mooi wezen. Nee, jullie beginnen inderdaad natuurlijk in meer met de basisschool door voor te lezen. Wat stel jij je nou voor wat jij als streektaalambassadeur kunt doen? Waar jij misschien een verschil kunt maken?
4: Ja, dat vind ik een hele lastige vraag.
3: Ik ben hier niet alleen om leuke vragen te stellen.
4: Nee, dat blijkt wel. Ja, vooral ons laten zien, denk ik. En laten zien dat het ook mooi is om de Drentse taal te spreken. En op die manier toch mensen er wat warm voor te krijgen.
3: Ja. Ik ben het hartstikke met je eens. Wij zijn natuurlijk allebei door wel met besmet door de familie. En wij vinden het allebei belangrijk. Dus ik wens jou ook van harte heel veel succes ermee. En maak er wat moois van, zou ik zeggen.
4: Ja, dankjewel. Dat gaat zeker lukken.
3: Goed zo. Dankjewel, Anja.
0: Ellie, dankjewel. Bij de nieuwe streektaalambassadeur dus in de gemeente Aanhunze. Succes.
2: Heb jij ook een tip voor Op Chuck? Mail hem naar opchuck@rtvdrenthe.nl.

0: that I found you. The Foundations.
1: Radio Drenthe. Altijd in de buurt.
0: Radio Drenthe. Het hebben over het wolvenbeleid in ons land. Want de Tweede Kamer sprak daar gisteravond over. En landbouwredacteur Frank Molema volgde dat debat. Frank, een heel goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Werd het een latertje?
2: Zeker, werd het een latertje. Het begon om 5:00 in de middag en het zou om 9:30 ongeveer eindigen. Maar ja, het werd pas tegen 11:30 voordat we klaar waren.
0: En was het zo spannend dan?
2: Nou, het wolvendebat, het onderwerp is gevoelig. Ja. Veel mensen vinden er wat van, dus je kan er ook heel veel over zeggen. En dat gebeurde dan ook.
0: Iedereen doet zijn plasje erover.
2: Ja, precies. Ja. En het schiet natuurlijk alle kanten op. Hè, van de bescherming van vee, tot de effecten van wolven op de natuur. Zowel positief als negatief. Het gevoel van onveiligheid, landelijk gebied. Afschot van wolven, wat zijn daar dan de gevolgen van? Maar wat meest blijft hangen is de vraag: hoeveel wolvenroeders willen we en kunnen we eigenlijk hebben hier in Nederland?
0: Oh ja, daar hebben we van de week ook het een en ander over gehoord, over het aantal wolvenroedels. Want daar is onderzoek naar gedaan, hè?
2: Ja, van de Wageningen University Research. Dat is alweer een tijdje terug. Dat ging erover hoeveel roedels heb je nodig voor een genetisch gezonde wolvenpopulatie, dus om inteelt te voorkomen. Nou, dat gaat dan om minimaal 23 roedels en maximaal 56 roedels. Nou, het was nu wel echt een ecologisch onderzoek en niet per se de vraag wat we maatschappelijk aanvaardbaar zouden vinden. Mm-hmm. Nou, als je doorrekent dat we nu ongeveer 14 roedels hebben en we zouden kunnen doorgroeien naar 56 roedels en in een roedel zitten meerdere wolven, nou, dan moeten we echt nog honderden wolven bijkomen om te voldoen aan een zogeheten gunstige staat van instandhouding. Nou, de staatssecretaris Silvio Erkens van de VVD die heeft gezegd dat hij dat te veel vindt, omdat dan de problemen in Nederland nog groter zouden kunnen worden.
0: En wat wil hij dan wel voor de komende tijd?
2: Ja, hij wil gezamenlijk optrekken met andere landen om te bepalen hoeveel roedels je nodig hebt om de wolven gezond door te laten leven. Mm-hmm. In de plannen kijk je dan niet per se naar de populatie alleen in Nederland, maar juist breder naar de populatie wolven in Centraal-Europa. Ja. Nou, hij hoopt dan dat de Europese Commissie de wolven in meerdere landen als één populatie ziet. En als je dat voor elkaar krijgt, dan zijn er minder roedels nodig in Nederland, ja, ja, verwacht hij. Hij wil een gesprek in Duitsland, maar noemde ook Denemarken. Ja, echt een concreet getal voor Nederland wilde hij nog niet noemen in het debat. Want dan zou het misschien een onderhandeling gaan worden met andere landen. En mogelijk komt hij later in het jaar wel met een getal.
0: Maar Europees aanvliegen in ieder geval. Maar als we eens even focussen op Drenthe, hoe zit het hier met het aantal roedels?
2: Ja, wat we weten van de laatste beschikbare informatie, dan zijn het 4 roedels met in totaal zo'n 35 wolven. Nou, die informatie is alweer van een jaar geleden. Intussen tijd is er natuurlijk ook weer veel gebeurd. Denk aan wolven die worden aangereden in het verkeer, of juist even vertrekken naar Duitsland of hier komen. Er vestigen zich ook weer nieuwe roedels in Drenthe. En bij 12, dat is de organisatie die het aantal roedels bijhoudt. Die komt deze maand met een update. En ja, het zou mij niet verbazen als er weer 1 of misschien wel meer roedels in Drenthe zijn bijgekomen.
0: Ja, veel te doen natuurlijk in onze provincie over die wolvenaanvallen. Hè? Bijvoorbeeld op grazende schapen, ponies, runderen in natuurgebieden. Is daar nog iets over gezegd? Was daar nog aandacht voor?
2: Zeker, want dat die dieren er grazen, dat is belangrijk om de natuur begaanbaar te houden. Meerdere partijen spraken hun zorgen uit over de schaapskuddes en hoe zij hun werk kunnen blijven doen. Nou, het ging bijvoorbeeld over grote honden, kuddebeschermingshonden worden dat genoemd. Die zouden dan de schaaps kunnen beschermen. Nou, dat zou een oplossing kunnen zijn op sommige plekken, maar is niet overal geschikt. Je moet eraan denken dat die kuddebeschermingshonden die beschermen die kudde zo goed dat je ook niet zomaar met je eigen hond daar langs kunt lopen. In ieder geval, feit is dat de begrazing onder druk staat. En de staatssecretaris gaf aan dat er momenteel wel een onderzoek gaande is naar wat het effect is van de wolf op de grazers.
0: Ja. Diezelfde staatssecretaris werd nog even op de vingers getikt, hè? Vanwege een uitspraak van hem.
2: Ja. Die uitspraak deed hij in een interview met de Telegraaf. Dat stond er maandag in. Ja, hij blikte nog even terug op mensen die een tijdje terug een soort van begrafenis hielden voor de afgeschoten wolf Bram in Utrecht. Nou, die mensen noemden de staatssecretaris wereldvreemd, omdat er van alles aan de hand is in de wereld. En ja, volgens een begrafenis, nou, dat vond hij wereldvreemd. Enkele politieke partijen ja, op hun beurt vonden dat maar raar, die uitspraak van de staatssecretaris. Het was polariserend. En zelfs het woord zielig werd in de mond genoemd.
0: Een zielige opmerking van de staatssecretaris.
2: Precies. Ja? En nou, de Erkens, de staatssecretaris, die reageerde daar dan weer op dat hij doodsbedreigingen krijgt vanwege het volgen van dossier. Nou, daar schrokken enkele Kamerleden van. Uit welke hoek die bedreiging dan precies kwamen, dat zei de staatssecretaris er niet bij.
0: Oké. Nou, wordt volgd in ieder geval. In ieder geval als het gaat om dat Europees aanvliegen en dat overleg met onder andere Duitsland en Denemarken. Jij houdt het voor ons in de gaten. Landbouwredacteur Frank Molema, dankjewel.

0: Als hij niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
1: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
0: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Als ik iets te klussen heb, ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een pot verf op kleur laat mengen, een extra sleutel laat maken of een drillboor wil huren, alles is er. En als ik het zelf niet kan, dan doet het klusteam het voor mij. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
3: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
4: Aanstaande vrijdag om 8 uur is het weer zover op de Oude Meerdijk. Na 2 overwinningen in eigen huis wacht FC Emmen nu een echte kraker. FC Emmen tegen FC Volendam. Zorg dat jij erbij bent en beleef de sfeer vanaf de tribune. Vrijdag 4 september. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
5: 1 minuut over 8:30. Hoogste tijd voor het laatste nieuws. Krijg je vanochtend van David.
6: Goedemorgen. Bij de industriële wasserij Elis in Hoogveen wordt vandaag gestaakt. Werknemers hebben volgens vakbond FNV het eindbod van de werkgevers massaal afgewezen. De vakbonden willen in een nieuw cao onder andere een loonsverhoging van 6% en betere maatregelen om de gezondheid van werknemers te beschermen. Bij Elis worden kleding en linnen voor horeca gewassen. Ook de wasserijen in Bolsward, Hardenberg en Tiel blijven vandaag dicht. Werkgevers en zorgverleners in Boversmilde krijgen hulp bij de omgang met mensen die van dichtbij de schoolgijzeling hebben meegemaakt. In 1977 werden ruim 100 leerlingen en 5 docenten gegijzeld door 4 Molukse jongeren. Uit onderzoek blijkt dat de getroffenen nog altijd kampen met de gevolgen. Onderzoeker Arjen van Leel schreef daarom een boekje voor werkgevers en zorgverleners.
7: Nou, het boekje geeft bijvoorbeeld ook historische context. Nou, wat is er allemaal gebeurd? Wat heeft iemand meegemaakt? Het geeft eigenlijk een indruk van de psychische gevolgen. Wat heeft dat voor een persoon betekend? En daarnaast ook wat handige tips. Van, nou, hoe kun je nou bijvoorbeeld zorgen, waar moet je op letten als zorgverlener? Hoe kun je zorgen dat het contact prettig verloopt?
6: In Hollandse Veld zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt bij een ongeluk. Ze botsten met hun auto tegen een boom op de Rieshoutendijk. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. De slachtoffers zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En aan de Krimweg in Coevorden komt mogelijk een megabatterij te staan. Het bedrijf Green Energy Storage wil daar op 1,5 hectare... een batterijsysteem neerzetten. Dat moet helpen opstoppingen op het stroomnet te verminderen. Totaal zou er 400 megawattuur opgeslagen kunnen worden. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
5: Zo is het, David, dankjewel. Het weer dan. We gaan naar Hans Nienhuis. Opnieuw goedemorgen.
8: Mooi Judith, goedemorgen.
5: Het zonnetje is er lekker bij. Tenminste hier in Assen. Geldt dat denk je voor de rest van Drenthe ook?
8: Nou, het is een heel wisselend beeld in Drenthe. Op de meeste plekken is het nu bewolkt, maar er zitten van die opklaringen tussendoor. Soms zijn dat vage opklaringen en denk je van, nou, hangt er nog iets van bewolking of wat is dit eigenlijk? Soms ook een scherpe opklaring en dat wordt in de loop van de dag worden die opklaringen tussendoor wel wat scherper. Maar de bewolking blijft voorlopig in de meerderheid, dus je hebt net even geluk. De temperatuur die is nu een graad of 14 tot 15 en die gaat vandaag naar een graad of 20, 21 toe. Misschien net iets boven 21 in het zuiden van de provincie als het mee zit. En dat gebeurt bij een zwak tot later matige zuidwestelijke wind. Maar de aangevoerde lucht raakt langzamerhand wat onstabieler. En in de loop van de, eigenlijk aan het begin van de middag al, kan er een enkele losse lichte bui gaan ontstaan. Ik verwacht er niet te veel van. Misschien een klein een millimetertje regen. Dat idee van het gaat net aan even regenen. Geen grote dikke buien, maar hier en daar gaat toch wat regen vallen. Maar de meeste plekken houden het wel gewoon droog tot in de avond. En dan loopt er een oud front binnen en gaat het overal een beetje sputteren. Dus het is een vrij modale dag vandaag zonder echte highlights, om zo'n goed Drents woord te gebruiken.
5: Ja, die zullen we niet herinneren, zomaar zeggen.
8: Nee, precies, die gaat op in de eeuwigheid. Ja. Tenminste, laten we hopen dat het zo gaat, want dan gebeurt er niets bijzonders en is het gewoon een goede dag.
5: En morgen dan?
8: Nou, morgen is het een wat minder goede dag als het op het weer aankomt. En we hebben een klein meningsverschil, tenminste ik, met de landelijke weerdienst. Die zegt dat het de komende dagen opknapt en dat er meer zon zou komen. Ja, dan hebben ze het over het weekend. Maar er zitten nog 2 dagen tussen, vandaag en het weekend. Dus ja, goed. We zullen wel even zien hoe het uitwerkt. In ieder geval, morgen gaat er veel meer wind staan. Het is een westelijke wind, die is matig tot vrij krachtig. Wordt er wel windkracht 5 in de middag. Temperatuur is wel in orde. Het is dan een graad of 21, 22. Maar het is vrijwel volledig bewolkt. En uit dat wolkendek kan zo nu dan ook wat lichte regen of een lichte bui vallen. Dus het is morgen geen fraai weerbeeld buiten. In de loop van de middag knapt het eventjes iets op. Dan is het tijdelijk wat droger. Maar in de avond en nacht nadert alweer een nieuwe storing. En die is wat fanatieker. Vrijdag dan gaat er een front over ons heen slepen. Want we zitten op de rand van hoge druk. En een lage drukzone boven Scandinavië. Dus het wordt steeds een beetje aangetikt. Die gaat over ons heen slepen en gaat regen brengen. Vooral het Waddengebied krijgt veel neerslag. Bij ons in de kop van Drenthe zal het wat natter zijn dan in het zuiden. Maar eigenlijk de hele provincie die krijgt wel wat regen te verwerken. Het noorden dus meer dan het zuiden. Overal zal het vrijdag een redelijk nattige, regenachtige dag zijn. En ook gevolg tot in de namiddag. Ik vermoed zo'n 5 tot 10 mm neerslag in de kop. Het zuiden zal wat minder meekrijgen, maar het kan eventjes fel zijn. Ook staat er vrijdag nog een stevige wind bij, opnieuw matig tot vrij krachtig.
5: Dan is het zaterdag Corso-dag in Eelde.
8: Jazeker, en het lijkt net wat te gaan opknappen in het weekend. We krijgen iets meer hoge druk in werking. Er komt een ruggetje van hoge druk die eigenlijk uit de hoge drukzone vanuit het zuiden van Europa omhoog steekt over ons heen. Zaterdag zien we een graad of 20, Zuid-Drenthe 21 graden. Matige tot vrij krachtige wind nog steeds uit het westen. Maar in de loop van de dag gaat die wind afnemen. Dus in de namiddag en avond is de wind ongeveer windkracht 3. En dan is het meest zonnig. Het lijkt dan ook eigenlijk wel droog te zijn. Ochtend nog een spatje, middag is droog, avond is ook droog. En ook op de zondag, een graad of 22, zuidwestelijke wind, veel zon, droog weer. En dan is het eigenlijk opeens weer heel vriendelijk buiten.
5: Lekker. Hey, dankjewel Hans. Hè. Goeiedag en tot later. De spanning stijgt in Assen. Waarom dat zo is, hoor je zo.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.

0: Keith Urban en Mike McDonald en We Go Back. Het is 14 minuten voor 9. Fijn dat je luistert naar Goedemorgen Drenthe. We zijn er tot 9 uur met nieuws, weer en verkeer. En met een genomineerde, want de Adventskerk in Assen die maakt kans op de titel Mooiste Kerk van Nederland. De kerk in Assen-Oost is een van de 7 genomineerden. De voormalige kerk van GGZ Drenthe is inmiddels een ontmoetingsplek voor onder meer kwetsbare mensen, vluchtelingen, muziek- en kunstliefhebbers. Nou, ik ga erover praten met Reiner van der Molen van de stichting Stadsklooster Assen. Een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, gefeliciteerd met de nominatie.
1: Dankjewel. We zijn er nog niet, maar het komt goed.
0: Nou, je hoort toch bij een van de 7 mooiste van Nederland, blijkbaar.
1: Zo is dat, zo is dat. Ja.
0: Maar wat was uw reactie toen u dat hoorde?
1: Leuk, hè? Ja, prachtig. We zijn natuurlijk ook heel trots op de Adventskerk. Zo'n mooi gebouw in Assen. Provinciaal monument en ja, architectonisch en juweel. Ja, dan denk je van, ja, tuurlijk.
0: Want omschrijf hem eens, hè, voor de mensen die hem niet kennen. Wat maakt hem zo bijzonder?
1: Het is tegenover het Wilhelmina ziekenhuis in Assen. Overkant spoor, een kerk die in de jaren 60 gebouwd is voor bewoners en patiënten en personeel van GGZ Drenthe, toen nog Licht en Kracht. Het is een kerk die gebaseerd is, geïnspireerd is op werk van Le Corbusier, die mooie kerk in Frankrijk. En de architect uit Groningen, de Vriezen, die heeft er een kerk van willen maken die de mensen welkom heet en ook omarmt. Het zijn dus 2 ronde muren die als het ware omarmen voor degene die binnenkomt. Dus licht van boven, daglicht, dus prachtig kerkraam met het verhaal van de duif die ontsnapt is uit de Ark van Noach en met een olijfstakje terugkomt, een teken dat er weer land in zicht is. Ja, en de kerk heeft een prachtige akoestiek. Ziet eigenlijk een beetje uit als een Grieks-Romeins theater, doordat het de vloer naar beneden loopt en uitloopt op het podium. Ja, het is een juweel.
0: Ja, maar niet een klassieke kerk zoals velen van ons op een kindertekeningetje maakten.
1: Nee, maar wel weer een kerk. En het bijzondere is, heeft er een toren bij met een luidklok. Nou, hoeveel kerken hebben we nog in de buurt met een klok, met een luidklok?
0: Ja. Die kerk die deed dus diensten in de jaren 60, 70, 80 misschien wel, hoor ik u zeggen.
1: Tot voor kort als kerk van de protestantse gemeente Assen. En die kozen voor om op een gegeven moment naar 1 kerkgebouw te gaan. Ja. En dan hebben een aantal mensen gezegd, ja, maar het is jammer dat die mooie Adventskerk in Assen-Oost, dat die niet meer gebruikt wordt voor religieuze, maatschappelijke, culturele doeleinden. En zo is Stichting Stadsklooster opgericht die de kerk intensief gebruikt, ook laat gebruiken. Zo zijn er ook taalkursussen van mensen van AZC Drenthe, door present gegeven. Ja, er is een overvloed aan activiteiten in deze kerk met heel veel vrijwilligers. Ja, ja, en dat is zo de moeite waard dat we dat gedaan hebben.
0: In hoeverre speelt mee wat er nu nog gedaan wordt in de kerk als het gaat om die nominatie en die verkiezing? Is het ook dat of is het puur en alleen maar de buitenkant, het gebouw?
1: Nee, de adviseurs van Trouw, Dagblad Trouw, die deze prijsvraag hebben uitgeschreven, hebben juist gekeken ook naar wat er gebeurt en ten behoeve van wie. Mm-hmm. En met name is er aandacht voor mensen die steun, hulp en troost nodig hebben en dat in een gebouw zouden kunnen vinden, zoals in de Adventskerk, waar stilte is, waar even een spelletje gedaan kan worden, waar een kaarsje kan worden aangestoken in een stilteruimte, waar aandacht voor het is. We hebben altijd gezegd als die kerk door kan gaan, als Stadsklooster, dan is er veel aandacht voor mensen van GGZ. We staan in feite nog op het terrein van GGZ Drenthe. Ja. En we hebben dus zondagmorgen hebben we een flinke aanloop, maar ook door de week hebben we allerlei momenten voor hen. En dat is voor de trouwe redactie of jury op mede aanleiding geweest om deze kerk te nomineren.
0: Ja, wat zou het betekenen als u de titel pakt?
1: Ach, ja, gewoon zeggen mooi. En tegelijkertijd zeggen, er zijn zoveel mooie kerken in Nederland, dat cultuurbezit moet hoog gehouden worden. Dus niet zo gauw kerken sluiten.
0: Is het puur de titel zelf, of zit er ook nog iets aan verbonden als een check of noem het op?
1: Ik heb geen idee, eerlijk gezegd.
0: Dat meent u niet?
1: Ik weet het echt niet, nee. Maar weet je, het feit dat een kerk in Assen-Oost... Assen-Oost was vroeger de plek waar je eigenlijk zijn... als je de geschiedenis van Assen kent, mm-hmm. over het spoor... en daar staat een van de mooiste kerken van Nederland.
0: Daar wanneer weten we het? Van.
1: Ja, donderdag, hè, donderdag namiddag.
0: Morgenmiddag dus?
1: Ja.
0: Moet u ergens naartoe om het mee te maken in een grote zaal... in de winner is? Gaat het zo?
1: Ik denk het helemaal niet. We gaan even buiten zitten en dan horen we het wel.
0: U gaat gewoon in de kerk zitten, hier in Assen?
1: Dat zou kunnen. Morgenmiddag worden er weer mensen ontvangen. Dus dat is mooier om dan even in de kerk te zitten.
0: Ik zou wat gaan plannen, want het is toch leuk... mocht je de titel winnen om dat samen te vieren, toch?
1: Wat leuk, dat
0: ja,
1: is leuk.
0: Dat lijkt mij
1: ook. We wachten morgenmiddag af. En... Bijbels is van wie de eerste wil zijn, wordt de laatste. Dus we gaan niet gokken op de eerste.
0: Oké, een beetje reserve inbouwen. ik snap het al. Rijden van de Molen van Stichting Stadsklooster. Als we gaan het met u afwachten. Morgenmiddag weten we weer. Dank u wel.

0: Smokey. En I'll meet you at midnight.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Met verslaggever Stefan Klom blikten we even na 7 uur vooruit op de derde dag van het hoge beroep van de dubbele moord in Wijtenveen. Richard K. werd eerder veroordeeld tot levenslang. Daartegen ging die in beroep. Nou, gisteren eiste de advocaat-generaal opnieuw levenslang tegen K. Vandaag komt de verdediging aan het woord. Zij proberen het Hof ervan te overtuigen dat K. niet met voorbedachte raden handelde. Dus geen moord, maar doodslag. Nou, de zitting begint een uurtje later dan aanvankelijk de bedoeling was. Niet om 9 uur, maar om 10 uur. En dat heeft alles te maken met boerenprotest vandaag in Leeuwarden. En dat net voor het gebouw van het Hoge Gerechtshof. En zorg- en hulpverleners, zoals huisartsen, werkgevers, die te maken hebben met slachtoffers van de schoolgijzeling in Bovensmilde, 1977 was die, die krijgen nu anno 2026 een hulpmiddel, een boekje. Want veel slachtoffers van die gijzeling voelen zich onbegrepen, blijkt uit onderzoek. Nou, met dat boekje kunnen die zorgverleners en die werkgevers wat een beter beeld krijgen over die slachtoffers. En aan de hand van het boekje kunnen ze met elkaar in gesprek gaan. Een interessant debat in de Tweede Kamer gisteravond ging over de wolf. Redacteur Frank Molema volgde dat debat. Het debat duurde zo ongeveer van 5 uur tot 11:30 in plaats van 9:30. Dus het mocht even wat langer duren. In Nederland zijn er nu 14 roedels, maar voor een genetisch gezonde populatie moeten er eigenlijk minstens 23 roedels zijn. Staatssecretaris Erkers voelt daar weinig voor. Hij wil de komende tijd met buurlanden in overleg om te kijken hoe het daar zit en of ze Europees bijvoorbeeld een gezonde roedel kunnen krijgen. En je hoorde net nog, de Adventskerk in Assen-Oost is misschien wel de allermooiste van Nederland. Dagblad Trouw heeft die kerk samen met 6 andere kerken genomineerd. En morgenmiddag weten we hoe de uitslag is. Nieuws uit de regio vind je ook altijd online. Kijk maar even op de app en website rtvdrenthe.nl.
1: Koffie en Keuvel.
2: Wim Boer.
0: Die zie je hier, gewoon in levende lijf in de studio. Wim, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoi. En wat ga je zo doen na 9, hè?
3: Ik heb straks in het eerste uur de nieuwe single voor Douwe Bob.
0: Ah,
3: die zijn we misschien wel kwijt, hè? Hij is populair in Amerika aan het worden.
0: Oh, echt waar?
3: Ja, samen met Zac Brown heeft hij erop getreden. Met zijn nieuwe single. Dus wie weet. Het is woensdag, dus ik ga met het Drents Archief in gesprek. We hebben inmiddels een traditie in Nederland van 200 jaar commissaris van de koning en koningin. Hoeveel vrouwen zijn er in die periode geweest?
0: In Nederland.
3: Ja.
0: Oh jee.
3: 9.
0: Dat is niet veel.
3: En 4 daarvan in Drenthe. En we gaan het hebben over de eerste.
0: Over de allereerste?
3: Ja.
0: Haar naam?
3: Tineke Schildhuis.
0: Oh ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Wie was dan de tweede?
0: Die weet ik even. Die heb ik nog wel zo'n
3: Margrethe
0: vrouw. Margrethe Boer, inderdaad. Ja,
3: Jette Kleinsma.
0: Jette en Agnes. En Agnes Mulder. Ja. Ja. Goed, dus wij hebben de 4, joh.
3: Ja, echt.
0: Van de 9 in Nederland.
3: Trots op zijn.
4: Progressief volkje zijn wij ook.
3: Girl power.
0: Zo is het, zo is het. Hé, hey, koffie en keuvelen zometeen. Lekker van genieten. Ik neem ook een bakkie. Tot morgen, hè. 7 uur.
5: Zin in een gezellige fietstocht? Fiets dan mee op zaterdag 12 september met de vrienden van RTV Drenthe. Ontdek de prachtige natuur en bijzondere plekjes in de gemeente Noordenveld. Onderweg beantwoord je leuke vragen, speel je spelletjes en maak je kans op mooie prijzen. De start is bij Café Zwaneveld in Noorg. Inschrijven vanaf 10:30, starten tussen 11 en 12, inclusief koffie of thee met iets lekkers. Kijk voor alle informatie op vriendenvanrtvdrenthe.nl. Fiets je ook mee?
6: Nieuw bij Marktkauf Meppen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen, kijk op marktkaufmeppen.nl.
7: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
8: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop.

0: na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
1: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken: dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
0: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
2: Jordanië heeft het zwaarste verduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
0: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
3: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
4: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
8: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
9: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
10: Radio Drenthe.
11: Koffie en Keuvel.
10: Met Wim Boer.

0: geschreven door Belinda Muldijk, 1981, Rob de Nijs. En dat met Hou Me Vast.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: 8:09, een hele goedemorgen op deze woensdag, de 2e september. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Met TikTok Tammo blikken we terug op de Drentse Doezens. En Airbubble, die zit in de 70s schatkist der Vaderlandse popmuziek. En Jorden, er is nieuwe muziek van Jawel Douwe Bob. Straks hoor je Just For You van Spargo. Maar eerst 3, 2, 1. Dit is Bente.

0: Een van de hits van Spargo, de Amsterdamse band die in de jaren 80 enorm succesvol was. Dit was Just For You.
1: De Drentse Douche
2: bij Radio Drenthe.
0: Mooi tijdstip om weer even een terugblik te geven op de Drentse Duizend. Terwijl trouwens ook al de voorbereidingen voor editie 2026 in volle gang zijn. We gaan straks weer een stem weer krijgen. Natuurlijk ook de laatste week van het jaar hoor je de Drentse Duizend weer voorbij komen hier op Radio Drenthe. Ja, deze week ook weer een thema verbonden, namelijk de start voor het nieuwe culturele seizoen 2026-27. Afgelopen weekend al in Assen hier het voorproefje met het Pruvenement. En komend weekend hebben we dan culinair Emmen en volgende week dan ook het Uitfestival in Emmen. En zo zal iedere Drentse plaats, bijvoorbeeld ook Hogeveen, daar wel rekening mee gaan houden. Nou, daarom deze week in het dagelijkse Nederpopuurtje ook alvast even een vooruitblik. Met elke dag een artiest of een band die komend seizoen ook in het theater te zien zal zijn. Nou, wat te denken van TikTok Tammo. Die gaat weer met zijn voorstelling Tammo zingt volk de theaters in. Onder andere Nieuwe Kolk in Assen, het Atlas Theater in Emmen en ook de Tamboer in Hogeveen. En is natuurlijk ook in de Drentse Duizend eind vorig jaar nieuw. Op nummer 746 met Do Bist Me Maat.

1972. Earth and Fire met Memories hier op Radio Drenthe. Frank Boeiengroep, en dat wel met de titel van het nummer, van de tekst waarmee onze leidinggevende altijd de studio binnenkomt. Als hij weer een inspiratie-sessie heeft, dan roept hij altijd: doe iets.

steeds hartstikke actief, deze Frank Boeijen. En ook het komende seizoen gaat hij weer de theaters in. Dit was hij met Do It. Straks het nieuws uit de regio hier op Radio Drenthe. Tot die tijd, ik wil dat je liegt. Ga ermee, samen met Maxime.

0: nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
2: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
3: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies?
4: Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
5: Het is 9:55. Tijd voor het nieuws uit de regio. Bij het gerechtshof in Leeuwarden gaat straks het hoge beroep verder in de Wijterveense moordzaak. Gisteren is opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. Vandaag komt de verdediging aan het woord. En bij de industriële wasserij van Ellis in Hogeveen wordt er vandaag gestaakt. Vakbonden en werkgevers komen niet uit de onderhandeling over nieuwe CO. Ook in Hardenberg, Bolsward en Tiel wordt bij de wasserijen gestaakt. En in Coevorden zijn plannen voor de bouw van een megabatterij. Die moet ervoor zorgen dat er minder verstoppingen zijn op het stroomnet. Dit en meer nieuws vind je bij tvdrenthe.nl en in onze app. Het weer dan met Hans Nienhuis.
6: Deze morgen hebben we een mix van bewolking en opklaringen. Maar de lucht raakt onstabiel en er vormen zich stapelwolken die tot een plaatselijke lichte bui kunnen uitgroeien. Bij een zwak tot later matige westelijke wind wordt het een graad of 21.
7: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed.
10: Top hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
11: Nu al zin in zaterdag.
10: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Keeper. Ideaal voor elke klusser.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Dit is Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: 17 jaar geleden alweer een hit voor Nick en Simon met De Dag Dat Alles Beter Is.
1: De schatkist van Nederland.
0: Het is tijd om de schatkist der Vaderlandse popmuziek te duiken. En daar hebben we ook een thema verbonden. De hele maand doen we dat trouwens. Deze maand 4 decennia nederpop in de schatkist. En deze week de aftrap met nederpopjuweeltjes. En dat uit de jaren 70. Vandaag doen we dat met Airbubble en Racing Car. Het is een band rond de gebroeders Grote, waaronder bijvoorbeeld een André Grote. En die naam die zegt je wellicht nog iets, want hij werd later bekend van het Radio Veronica-programma Het Zwarte Gat. Dit is Racing Car.

had gezegd, dit is een oud liedje van de Hollies wat nog een keer tevoorschijn is gekomen, had je het wellicht ook wel geloofd. Airbubble was dat, toch echt een Nederlandse groep. En dat in de schatkist de vaderlandse popmuziek van vandaag met Racing Car. Straks gaan we hem draaien, de nieuwe single voor Douwe Bob hier op Ruiderentse. Maar eerst even naar de Friese kast in Nijedij.

6 juni 1997 opgenomen tijdens een megaconcert. En dat al in het Abe Lensta Stadion in Heerenveen. Dit was natuurlijk een Nijedij van de Kast. Het is 10 minuten voor 10. Dit is het tijdstip voor nieuw muziek op Radio Drenthe. En in dit geval doen we dat met de nieuwe single voor Douwe Bob, Note to Self. Nou, hij zong dit liedje in het programma van Eva Jinek. Dat deed hij al voor de zomerstop van dit jaar. Leverde heel veel positieve reacties op, waaronder die van de Amerikaanse zanger Zac Brown. Nou, en dat resulteerde dan weer in een trip naar Nashville, waar Douwe Bob samen met de band van Zac Brown een aantal nummers heeft opgenomen, waaronder deze Note to Self. En dit nummer speelde hij dan ook nog weer een keer tijdens 2 shows van de Zac Brown Band in Pittsburgh en in Columbus, Amerika. Nieuwe single voor Douwe Bob.

0: Hoe vormde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
2: Ja, ik lig al uren wakker.
1: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
3: Lekker slapen. Dekker slapen.
4: Dekker slapen.

0: Vanuit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder. Voor ons allemaal.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Augsburg in Zuid-Duitsland is het treinstation ontruimd na een explosie. Twee mensen raakten licht gewond. En ook liepen mensen gehoorschade op, meldt de omroep in Beieren. Ramen aan het stationsgebouw zijn beschadigd en het treinverkeer ligt stil. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Meer informatie wil hij volgens het ANP niet geven. Na de ramp vorige week raakten er 3 Nederlanders vermist in Nepal en Tibet. Het dodental van de vloedgolven in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. In Overasselt doet de politie ook vanochtend nog onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er nog verdachten in de omgeving zijn. Vandaag wordt geprobeerd om meer bewijsmateriaal te verzamelen. Het weer geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert morgen weinig. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt. Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Radio Drenthe.
10: Koffie en Keuvel.
1: Met Wim Boer.

Hit uit de zomer van 1970 voor Christy. En dat met zijn Yellow River. Nou, het is even na 10 tot 12 uur. Koffie en Keuvel hier op Radio Drenthe. En straks natuurlijk ook zo tegen 11:45 duurde eventjes in gesprek met het Drentse Archief. Gaan we het hebben over de eerste vrouwelijke commissaris van de koningin. Was het toen nog hier in Nederland. En dit is Taylor Swift op Radio Drenthe.

0: muziek van Crosby, Stills, Nash en Young deed even niet mee. In dit geval met de Marrakesh Express. Ben dat kwart over tien. David, goedemorgen.
1: Hallo.
0: Ik zit net even naar de beelden van Ellie te kijken. We hebben nu natuurlijk geen muziek op televisie, maar het is een mooie, prachtige, stralende blauwe dag.
1: Ja, ik dacht dat het allemaal wisselvallig was. En regenbuitje hier, donkerwolkje daar. Maar dat valt er wel mee, zo te zien.
0: Ja, ik reed vanochtend nog naartoe. En de zon kwam rood op. En ze zeggen toch altijd, ochtendrood is water in de sloot.
1: Ja. Maar niets is minder waar.
0: Nee, daarom. Gaat allemaal goed komen. Nou, mooi zo. Hé, er is nieuws over het Songfestival.
1: Oh jee.
0: Ja, natuurlijk. Nederland gaat natuurlijk niet meedoen. Het wordt ook weer niet uitgezonden door de AVRO-TROS in dit geval. En daar hebben ze toch een balletje op gegooid bij Omroep Max. In dit geval bij Jan Slachter, zijn clubje. En die heeft nu gisteravond gezegd, wij gaan het ook niet doen.
1: Oh,
0: het is toch wel domper. Uiteindelijk, of zeg je van, nou, ik ben het er wel mee eens?
1: Nou ja, ik snap wel dat de AVRO-TROS daar in ieder geval zijn handen niet aan wil branden.
0: Ja, klopt. Maar wie zou het
1: ik
0: dan
1: zou het
0: wel
1: ook gek vinden als nu een andere omroep het wel gaat doen.
0: Ja, ik ook. En ik vond uiteindelijk, zoals het dit jaar dan gegaan is, dat de NPO het wel uitzendt. Vind ik eigenlijk ook. Ja, maar dat vond ik al een beetje. Ik denk, dan moet je het ook niet erg gaan zenden.
1: De NOS die zendt het uit.
0: Of de NOS, ja.
1: Goed, dat is natuurlijk ook de taak van de NOS. Hè. Kijk, AVRO-TROS die doet mee aan zo'n feestje. Als je een deelnemer inzendt, dan doe je mee aan zo'n feestje. En als je niet wil dat wat Israël doet, als je daarvan wil distancieren.
0: Ja,
1: dan dat
0: doe je niet. En je levert geen commentator en dat soort dingen meer. En geen
1: maar NOS doet gewoon objectief verslag van zo'n zo'n liedjes.
0: Dat is wel zo. Maar we hebben tegenwoordig 100 zenders op onze televisie. Het is altijd wel ergens in de land volgens mij te zien.
1: Ja.
0: Toch? Dus en dan moet je misschien maar naar de BBC gaan kijken. Ik heb trouwens ook leuk commentaar erbij natuurlijk. Hè, BBC. Dus dat is sowieso al een plusje.
1: Ja.
0: Ja, maar in ieder geval Slachter die zegt, onze doelgroep zit daar niet op te wachten. Volgens mij, ja, dat snap ik wel. Omroep Max is natuurlijk iets voor de wat ouderen. Ik schaam me er zelf ook onder. Maar volgens mij is die opmerking die zegt, onze doelgroep zit er niet op te wachten. Volgens mij heb je een andere motivatie, maar die zegt hij dan niets.
1: Nee, Rick, ik denk dat de doelgroep daar namelijk heel erg op zit te wachten.
0: Ja, nou, klopt. Goed.
1: Maar hij durft zijn handen niet te branden.
0: Nee, ja, nou ja, dat snap ik ook alweer. Ja. Hey, dus Dolly Parton natuurlijk is ons vorige week ontvallen. En nou denk je van, hoe dan? Zij heeft een ster op de Hollywood Boulevard in dit geval. En die was al een klein beetje beschadigd. Er zaten wat krasjes op, dus die was al een beetje op de nominatie om een beetje gerepareerd te worden. Nu heeft een of andere onverlaat heeft gewoon de hele ster vernield.
1: Echt?
0: Ik denk, hoe kun je nou in je botten
1: hersenen?
0: Ja, want kijk, dat je die van Trump, die wordt regelmatig wordt die vernield uiteindelijk. En die moet weer vernieuwd worden.
1: Ik heb je wel begrip voor?
0: Daar heb ik enigszins wat begrip voor in dit geval. Ja, ja. Nou, omdat er natuurlijk een controversie is. Hè? Of je bent voor hem of je bent tegen hem.
1: Ja.
0: Maar iedereen is voor Dolly Parton. Toch?
1: Ja, nou, ik ken inderdaad, dat bleek ook maar weer, weinig mensen die iets tegen Dolly Parton hebben.
0: Ja, niemand eigenlijk. Je hebt in Nederland heb je bijvoorbeeld ook een André Verduin, is ook zo'n type. Iedereen die is voor André, uiteindelijk.
1: Ja.
0: Dus, en Dolly Parton was ook zo iemand. En toch heeft iemand inderdaad die ster vernield. Dus hij moest weer gewoon helemaal vernieuwd worden in dit geval. Nou, dat hebben ze dus gedaan. Sinds 1984 ligt haar ster al op de Hollywood Boulevard. En natuurlijk vorige week dinsdag overleed zij op 80-jarige leeftijd Dolly Parton. Straks hoor je Daniel Lewis hier op Radio Drenthe. En niks mooier als dat. Maar hier zijn hier de Four Tops en Don't Walk Away.

Radio Loïs. En er is niks mooiers als dat. Nou, er is niks mooiers dan David die straks het nieuws uit Drenthe met ons gaat delen. Tot die tijd is hij Timeless en Where is the Love?

0: ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
1: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
3: de wereld aan sierbestrating.
4: In Hogeveen.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
6: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
5: Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
8: En hoe werkt digitale zorg voor mij?
5: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: Tse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
11: Het is 1 minuut voor 11:30. David nu met het nieuws uit de regio.
12: Goedemorgen. Bij het gerechtshof in Leeuwarden gaat vandaag het hoger beroep verder in de zaak rondom de dubbele moord in Wijtenveen. Richard K. werd eerder veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, maar ging in hoger beroep. Gisteren werd in dat hoger beroep opnieuw levenslang geëist. De nabestaanden van het vermoorde echtpaar vroegen gisteren aan K. om zijn straf te accepteren. Vandaag hebben K. en zijn advocaten het laatste woord. Bij de industriële wasserij Elis in Hogeveen wordt vandaag gestaakt. Werknemers hebben volgens vakbond FNV het eindbod van de werkgevers massaal afgewezen. De vakbonden willen in een nieuwe cao onder andere een loonsverhoging van 6% en betere maatregelen om gezondheid van werknemers te beschermen. Bij Elis worden kleding en linnen voor horeca gewassen. Ook de wasserijen in Bolsward, Hardenberg en Tiel blijven vandaag dicht. En werkgevers en zorgverleners in Bovensmilde krijgen hulp bij de omgang met mensen die van dichtbij de schoolgijzeling hebben meegemaakt. In 1977 werden ruim 100 leerlingen en 5 docenten gegijzeld door 4 Molukse jongeren. Uit onderzoek blijkt dat de getroffenen nog altijd met de gevolgen kampen. Onderzoeker Arjen van Leel schreef daarom een boekje voor werkgevers en zorgverleners.
13: Nou, het boekje geeft bijvoorbeeld ook historische context. Nou, wat is er allemaal gebeurd? Wat heeft iemand meegemaakt? Het geeft eigenlijk een indruk van de psychische gevolgen. Wat heeft dat voor een persoon betekend? En daarnaast ook wat handige tips. Van, nou, hoe kun je nou bijvoorbeeld zorgen, waar moet je op letten als zorgverlener? Hoe kun je zorgen dat het contact prettig verloopt?
12: Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
11: Dankjewel, David. Als inhuis dan met het weer.
14: Deze morgen hebben we een mix van bewolking en opklaringen. Maar de lucht raakt onstabiel en er vormen zich stapelwolken die tot een plaatselijke lichte bui kunnen uitgroeien. Bij een zwak tot later matige westelijke wind wordt het een graad of 21.
15: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
16: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
15: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
16: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
17: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
18: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
17: Nu bij Dirk, Silvo-kruiden. Diverse varianten, €1,49, komen altijd van pas.

0: van zijn album Thriller. Michael Jackson was dit. En Billie Jean.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Het is 7 minuten over 10:30. Nou, Aalder was gisteren in Ann bij de opbouw voor de grasbaanraces. In Rolde bouwt ze heel brazen op. Ellie, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Ja, zeker. Ook bij de opbouw. En dit heeft te maken met de Rolde Markt, wat komende week plaats gaat vinden. Goedemorgen, Alex Soegies.
4: Goedemorgen.
3: Ja, waar kijken we hier naar, Alex?
4: Ja, we zijn druk bezig met de opbouw voor het Lanterzeen op de Brink. Voor de Rolde Markt, voor de editie die morgenavond die start.
3: Ja, want vorig jaar hebben jullie dit voor het eerst gedaan. Het is het soort, nou, mag ik het zeggen, fietsen erin?
4: Ja, klopt. Het is een Lanterzeen in de lucht, oudster. En ja, daar zijn we vorig jaar voor het eerst mee begonnen. En dat is zo'n succes gebleken. En ja, we moesten succes maar kopiëren, zei iedereen. En het is wat groter worden en nog mooier.
3: Ja, in welke zin groter?
4: De bak is wat groter, we hebben een paar deelnemers meer, wat meer spektakel. En ja, de opbouw verloopt ook gewoon een stuk gestructureerder, want we hebben 1 jaar ervaring.
3: Klopt, en vorig jaar mag ik hopen goede draaiboeken maken, zodat je voor dit jaar ook wat makkelijker kunt.
4: Ja, we zijn met een geweldig clubje mensen en we hebben samen een geweldig draaiboek gemaakt. En dat kopiëren we en die hebben alleen verbeterd.
3: Ja, nou, donderdag begint dat. Ja. Dat is de opening ook van de Rolde Markt. Hier staat een schans, dan moet ze op de fiets vanavond.
4: Ja, we beginnen aankomende donderdagavond om 7 uur is de officiële opening. Komt de burgemeester van Arnhemse en de complete BNW is hier dan. Die opent het en dan beginnen we 6:15, gaat de eerste fietser gaat van de helling af. En dat is eigenlijk de officiële opening geworden van de Rolde Markt.
3: Ging de burgemeester ook op de fiets naar beneden?
4: Nee, dat willen we helaas niet. En de wethouder hebben we ook nog geprobeerd, dat lukt ook helaas niet.
3: Ah, dat vind ik toch wel bij die kinderen aan.
4: Ja, dat vonden wij ook, maar ja.
3: Nou, woont de wethouder hier vlakbij?
4: Ja. Hij baalde al, want hij moet daarna direct om een raadsvergadering om 8:00.
3: Oh, ja, dat kan niet met naar het park natuurlijk.
4: Nee, vonden wij wel, maar ja.
3: Ja, precies.
4: Prioriteiten, hè?
3: Ja. En, nou, ze komt door dus de schaars af en dan ligt er een evenwichtsbalk van, nou ja, hoe breed?
4: De balk die begint breed en die wordt steeds smaller. Op zijn smalste is hij ongeveer 15 centimeter. En dan op het einde wordt hij wat breder en dan moeten ze de bel aantikken, die is daar. En dan die tijd wordt genoteerd. En dan hebben we 2 klassementen. 1 voor de duo's, die gaan op tandem. En voor de solo. En ja, daar hebben we leuke deelnemers voor. En dat is echt spectaculair. Dat wil zien, dan ben je...
3: Nou, vorig jaar inderdaad heb ik het zien. Nou, dat was echt spektakel.
4: Ja, dat is spektakel. En het leeft ook geweldig in het dorp. Je wil niet weten wat voor mensen, wat voor aanvragen je krijgt. We kunnen zelfs als we plekken willen reserveren op tribune. Zoveel mensen willen komen. Maar ja, we gaan het meemaken morgen.
3: Ja, zo is dat. Hey, dan heb je er ook nog een jury bij. Want is er ook nog een prijs verbonden aan de leukste uitdassing.
4: Ja, de jury die let op de originaliteit. Dus hoe ze aangekleed zijn, hoe de fiets is gepresenteerd. En hoe ze over de baan gaan. Dus de originaliteitsprijs is heel belangrijk. En de manier hoe ze de act uitvoeren. Dus ook hoe mooi ze in het water belanden.
3: Kijk aan. Nou, dat is dus morgenavond om 7:00 op de Brink in Rolde. Maar dan is er natuurlijk ook nog de paardenmarkt. En daar is heel wat aan veranderd.
4: Ja, ze hebben besloten om de paardenmarkt te verplaatsen van de dinsdag naar de zondag. Nou, de dinsdag werd het ietsje minder. Maar dan hebben ze nou, gaan we proberen om die traditie wat te veranderen. En sommige dingen moet je veranderen. En dat kan misschien alleen maar goed uitpakken.
3: Ja, als je niet probeert, weet je ook niet, hè?
4: Nee, dan gaat... als de weersvoorspellingen zijn goed. Dus dan komt daar op de zondag komen er ook al mensen. En dat kan ook mooi wezen, hè? Als er op de zondag wat ander publiek komt. En misschien ook wat meer peren.
3: Ja, nou, dat is wel helemaal wat weten. Ja. En dan dinsdag, is er dan ook nog wat?
4: Ja, we hebben gewoon... eigenlijk, het programma is niet heel veel veranderd. Het begint gewoon donderdag met de opening. Vrijdag is het ouderwetse meerkamp. Overdag is er nog wat voor de kinderen te doen in de tent. Zaterdag is onder andere de fietsen voor de kinderen. De dikke bandenrace. Dan is zaterdagavond is de taptoe en de bedrijvenparade door het dorp in. Zondag is dan de paardenmarkt. En we hebben zondagmorgen het ontbijt voor de Roldenaren. Dan is het maandagavond dus nog peertje rennen hier in de straat. Dat is ook altijd een geweldig
3: evenement. Dat is
4: evenement.
3: Ook spektakel.
4: Ja, dat giet ook hard. Ja. Dat is ook een leuk evenement. En dan is dinsdag is de ouderwetse Roldenmarkt. Met de landbouwmachines en dergelijke op de Brink. Muziek erbij, einde van de middag. Op de hele dag is er wel muziek. Theems winter dinsdag is ook, dat is ook nieuw dit jaar. Dan kunnen de ondernemers, de boeren, die kunnen spuitlicentiepunten halen. En daar boeren we ook, daar trekken we ook wat nieuwe mensen mee aan. En dat is ook geweldig te zien hoe die agrariërs dat ook een beetje proberen in een goede baan te leiden.
3: Daar hebben we, dit is natuurlijk ook hartstikke mooi, maar die agrariërs binnen ook voor deze avond hartstikke belangrijk, hè?
4: Ja, wij kunnen er niet zonder. De boeren die maken overal tijd voor. En die, mensen onderschatten de boeren een beetje. Hoe ver en hoeveel Nederland die nodig is. We hebben die stroopak met nodig, die wordt ter beschikking gesteld. Dat zijn gewoon een stetje boeren, die staan klaar. Die roemen maar te belden en die komen het brengen. Met opbouwen en afbreken, transport wordt geregeld. Dat is uniek. In deze samenstelling, zonder die Ilse Wadwit, zonder de boeren kun je dit niet organiseren.
3: Alex, jouw punt is absoluut duidelijk. Wat ik natuurlijk graag wil, is dat het een enorm succes wordt van het weekend. Zowel het te land te zien op de Brink, als ook de nieuwe stijl Peerdermarkt. Het zou hartstikke mooi worden. Roldermarkt 2026.
4: Dat gaat een succes worden. En we hebben er heel veel zin in. Ik kun je wel zien, een clubje volk waar we mee binnen. En dat gaat echt, dat wordt één groot spektakel.
3: Ja, de weersverwachting ben volgens mij voor vrijdag nog niet zo geweldig. Maar van het weekend gaat het weer helemaal mooi worden. Veel plezier met elkaar.
4: Hartstikke bedankt. En jullie ook. En we zien jullie morgenavond.
3: Ja, dat is zo mooi weer.
4: Ja.
0: Dankjewel, Ellie.
2: Heb jij ook een tip voor Opjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

Rutte. Ik ben Anita Witsier en op dinsdag 8 september ben ik de gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld G.M. Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus dinsdag 8 september van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: naar 1975 was dat. Beretta's Theme. Ik weet niet of je die televisieserie nog herinnert. Van 1975 tot 1978 op de Nederlandse televisie. Dat ging allemaal om detective Anthony Vincenzo, oftewel Tony Beretta. Die onorthodoxe agent die met zijn grote geel kuif kakatoe Fred in een appartementje woonde. En dit was natuurlijk daar de muziek uit. En het is volgens mij zelfs ook dat bepaalde kleding ook nog de naam van Beretta drukt. Als je een t-shirtje hebt, zeg maar, wat die een beetje mouwloos is, dat noemen ze dan ook een Beretta. Dat heeft allemaal ook met dit te maken. Muziek uit de serie uit de jaren 70. Dit is Chef Special. If not now, then when?
1: Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. It's still spinning around. It feels like a spell that I can't.

een hele mooie carrière al achter de rug. Toen ze in de nadagen van haar carrière de heren van de Pet Shop Boys tegenkwam. En zij samen deze What Have You Done To Deserve This helemaal hebben uitgebracht. Het is 11:04. Koffie en Keuvel hier op Radio Drenthe. Straks natuurlijk nog een uurtje met onder andere ook natuurlijk het item met het Drentsarchief. Daar gaan we het hebben over de eerste vrouwelijke commissaris van de Koningin in Nederland. En het was hier in Drenthe. Rod Stewart is dit. And Do You Think I'm Sexy?

0: nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
1: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Vrijdag 11 september. De 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten.

0: van 11 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie was er minstens één ontploffing. Wie er achter die incidenten zit, is niet duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zij nu in de hoofdstad Kathmandu is. Bij de vloedgolf van vorige week in Nepal en Tibet raakten 3 Nederlanders vermist. Het dodental van de natuurramp in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Het treinstation in het Duitse Augsburg is korte tijd ontruimd geweest. Vannacht was er een plofkraak bij een juwelier in de buurt. 2 mensen raakten daarbij licht gewond. Vanochtend werd op het station een verdacht voorwerp gevonden, maar dat bleek loos alarm. Augsburg ligt tussen München en Stuttgart. Het treinverkeer lag er 1,5 uur stil. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
1: Nee, Attens met ds.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis. Inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
4: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Radio Drenthe.
7: Koffie en Keuvel.
6: Met Wim Boer.

afgelopen jaar nog in Nederland voor een live concert. Waarschijnlijk ook zo'n beetje voor de laatste keer. Deze Eric Clapton was dat en Forever Man. Nog een uurtje Koffie en Keuvel op deze woensdagochtend. En straks rond 11:40. In gesprekken met Drents Archief gaan we het hebben over Tineke Schildhuis. De eerste vrouwelijke commissaris van de koningin in Nederland en in Drenthe dus.

0: Beach Boys op Radio Rente. Dat met Good Vibrations. Dat past wel een beetje bij dit muziekje. En ook wel bij het volgende onderwerp. We gaan het hebben over het weer. We hadden het deze week ook al eerder over dat het KNMI verwacht een enorme natte oktober- en novembermaand. Dat heeft ook te maken bijvoorbeeld met de zeewatertemperatuur.
1: Ja.
0: Al dat water wat daar verdampt, dat gaat naar boven. En uiteindelijk komt dat weer naar beneden.
1: Zo is het vaak.
0: Ja, vooral in de kust. En ik las nu net weer een stukje. En ik zit wel een beetje met eigen belangstelling te kijken. Een nieuwe hittegolf in Zuid-Europa. Het is september. Het is herfst.
1: En september is toch geen herfst?
0: Jawel, maar
1: september
0: we gaan,
1: is na zomer weer.
0: We gaan nog weer naar temperaturen van 42 graden in Spanje.
1: Echt?
0: Ja, dan denk ik, nou, dit is in juli, augustus is dat redelijk normaal. Maar het gaat alweer die kant op. Portugal is er weer code afgegeven in dit geval. Nou, Spanje dus heel warm, Italië is warm. En ik had er wel een klein beetje de gaten. Ik ga weer op vakantie, sorry. Maar ja, dat kan niet anders. Maar ik ga naar Italië. En dan wel naar Puglia, naar de Hak. Ja. In dit geval. En daar ga je niet in de zomer naartoe. Want de brandt in de billen, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus ik denk, we gaan lekker in het najaar heen. 1 september ga ik daar even 10 dagen heen met de EGA. En als je daar ook weer een hittegolf terechtkomt. Want dan daarom ga je juist daarheen dat het dan een graad of 23, 24 of zo is. Dan is het heerlijk toe voor daar.
1: Maar jij zit straks in 42 graden.
0: Nou, dat hoop ik toch niet. En ik heb natuurlijk mijn weerappje, die hou ik wel heel goed in de gaten. En ik zit nog steeds te kijken, maar het wordt er eind volgende week gewoon nog weer 34 graden.
1: Oeh.
0: Daar in die periode.
1: Maar hebben wij daar ook nog wat aan? Als in van dat er nog een klein stroompje warme lucht deze kant komt en dat wij dan straks lekker gewoon in 27 graden zitten?
0: Helemaal niks.
1: Helemaal niks?
0: Helemaal niks. Nou, sterker nog, ik zit hier, die is 10 dagen en natuurlijk dat is koffiedik kijken. 16, 17 graden zag ik hier staan.
1: Echt?
0: Over 10 dagen.
1: Ugh.
0: Dus het is hier gewoon. Je kunt wel schudden wat dat betreft, wat het weer betreft. Dus. Maar in ieder geval ook Frankrijk wordt nog steeds warm. Duitsland wordt nog steeds warm. En we hebben het net over Italië. Maar de weerwebsite meteo.it, Italië, die meldt dat het daar 8 graden warmer is dan normaal. Ja.
1: Je zou er maar zitten.
0: Nou, ik heb de korte broek nog niet opbergen. Dus dat heb ik wel in de gaten. En de zonnebrand gaat ook weer mee de cover in. R.E.M. nu, Radio Rente. Dit is Losing My Religion.

Fleetwood Mac op Radio Drenthe. Dat met Go Your Own Way. Straks natuurlijk David met het laatste nieuws uit de regio. En tot die tijd de zangeres die komende zaterdag te gast is in de Ziezo Zaterdag Show hier op Radio Drenthe. Pages, dit is Lisa Ploeger.

0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Aanstaande vrijdag om 8 uur is het weer zover op de Oude Meerdijk. Na 2 overwinningen in eigen huis wacht FC Emmen nu een echte kraker. FC Emmen tegen FC Volendam. Zorg dat jij erbij bent en beleef de sfeer vanaf de tribune. Vrijdag 4 september. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
2: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
4: Het is 11:30, David nu met het nieuws uit de regio.
5: Goedemorgen. De advocaten van Richard K. willen een nieuwe getuige oproepen in het hoger beroep rondom de dubbele moord in Wijtenveen. Vandaag is de laatste dag van het hoger beroep. Volgens de advocaten van K. meldde een nieuwe getuige zich gisteren bij hen. Het gaat om iemand die werkzaam is bij de dienst speciale interventies van de politie. Het Openbaar Ministerie ziet niets in de verhoren van die nieuwe getuigen en hoopt dat het verzoek wordt afgewezen. Of dat verzoek wordt afgewezen is op dit moment nog niet duidelijk. Bij de industriële wasserij Elis in Hogeveen wordt vandaag gestaakt. Werknemers hebben volgens vakbond FNV het eindbod van de werkgevers massaal afgewezen. De vakbonden willen een nieuwe cao met onder andere een loonsverhoging van 6% en betere maatregelen om de gezondheid van werknemers te beschermen. Bij Elis worden kleding en linnen voor horeca gewassen. Ook de wasserijen in Bolsward, Hardenberg en Tiel blijven vandaag dicht. En werkgevers en zorgverleners in Bovensmilde krijgen hulp bij de omgang met mensen die van dichtbij de schoolgijzeling hebben meegemaakt. In 1977 werden ruim 100 leerlingen en 5 docenten gegijzeld door 4 Molukse jongeren. Uit onderzoek blijkt dat de getroffenen nog altijd met de gevolgen kampen. Onderzoeker Arjen van Leel schreef daarom een boekje voor werkgevers en zorgverleners.
6: Nou, het boekje geeft bijvoorbeeld ook historische context. Nou, wat is er allemaal gebeurd? Wat heeft iemand meegemaakt? Het geeft eigenlijk een indruk van de psychische gevolgen. Wat heeft dat voor een persoon betekend? En daarnaast ook wat handige tips. Hoe kun je nou bijvoorbeeld zorgen, waar moet je op letten als zorgverlener? Hoe kun je zorgen dat het contact prettig verloopt?
5: Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook de app.
4: Dankjewel, David. Hans Dienhuis met het weer.
7: Deze morgen hebben we een mix van bewolking en opklaringen. Maar de lucht raakt onstabiel en er vormen zich stapelwolken die tot een plaatselijke lichte bui kunnen uitgroeien. Bij een zwak tot later matige westelijke wind wordt het een graad of 21.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerica.com.

0: minuten over 11:30 hier bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Straks natuurlijk ook nog even in gesprek met het Drentse Archief over Tineke Schildhuis. Maar eerst even David, want we gaan even schakelen met Leeuwarden, geloof ik, hè?
1: Ja, inderdaad. We hoorden net in het nieuws een toch wel opvallende nieuwe getuige heeft zich gemeld. Daar kwam de verdediging van Richard K. mee zojuist. De zaak is nu even geschorst en dat geeft ons gelegenheid om eventjes te bellen met Stefan Klomp, verslaggever ter plekke. Ja, Stefan, dat kwam onverwacht, hè?
2: Dat kwam zeker onverwacht, ook eigenlijk wel voor iedereen, zelfs voor de verdediging. Want gistermiddag was hier natuurlijk de tweede dag van het hoge beroep in de zaak Wijterveen. En tijdens het hoge beroep kwamen er allemaal telefoontjes binnen bij de verdediging. En een van die telefoontjes was van een politieagent. Die zei extra informatie te hebben, ervaringen te hebben met dit soort slachtoffers in dit soort zaken. En de verdediging dacht, daar zien wij wel kans in om die als getuige te horen vandaag.
1: Ja, en hoe dacht het OM daarover?
2: Ja, het OM ziet daar helemaal niets in. Die zegt ook, er zit geen enkele link met die agent met deze zaak. Hij heeft wel ervaringen dus met een conflict. Maar ze zeggen, we weten niet precies wat voor conflict, wanneer dat was. En het was in Noord-Holland. En er is geen enkele link met deze zaak.
1: Nee, dus zij zien daar weinig in. Er is nu geschorst. Betekent dat het Hof zich gaat buigen over dat verzoek?
2: Ja, klopt. Het Hof is nu tot 11:45 is de zaak geschorst. Zij gaan zich inderdaad buigen of de getuige gehoord wordt, ja of dan nee. Daar is afwacht op. De kans is wel inderdaad, als hij wel gehoord wordt, dan is het hoogstwaarschijnlijk niet de laatste dag van het hoger beroep. Maar dan moet daarna natuurlijk weer iedereen de tijd krijgen om daarop te reageren. Misschien het Openbaar Ministerie wel zegt, de zaak zit ineens helemaal anders. Dat ligt niet in de lijn der verwachting. Maar ja, die ruimte moet er natuurlijk wel zijn. Dus dit kan zomaar in één keer. De zaak kan heel anders lopen nu.
1: Ja, we gaan het volgen. Natuurlijk live te volgen op het liveblog op onze website rtvdrenthe.nl. En als er belangrijke updates zijn, dan horen we dat natuurlijk van Stefan Klopp.

0: zomaar in het eens een hele dikke hit voor Jeroen van der Woon. Dit was hij met Je Bent Zo.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met
0: Hilde van het Drents Archief. Hilde, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Wim.
0: Goedemorgen. We gaan het vandaag hebben over een leuk onderwerp waar ik zelf al een beetje affiniteit mee heb. Want ik heb ooit deel uit mogen maken van de Provinciale Staten hier. En die worden dan geleid door de CDK in dit geval. En we gaan nu even in het verleden. En ik las jouw berichtje. Ik denk, nou, dat kan toch haast niet waar zijn.
3: Ja, dat is wel waar. Ja. Ja. Ja, we gaan het inderdaad dus over dit ambt hebben. De CDK, de commissaris van de koning of de koningin. Dat bestaat al ruim 200 jaar. En dan denk je, nou, ja, hoeveel mannen, hoeveel vrouwen? Nou, ja.
0: Het zal geen 50-50 zijn, maar toch.
3: 50-50, iets meer mannen. Ja. Maar over die 200 jaar zijn er in Nederland 9 vrouwen commissaris van de koning of koningin geweest.
0: Nog één keer, 9. Hoeveel? 9.
3: 9. In heel Nederland. Dus niet Drenthe, nee. Heel Nederland.
0: Hoe dan?
3: Dat is toch niet voor te stellen?
0: Nee.
3: En het bijzondere is ook nog, van die 9 zijn er 4, dus bijna de helft, commissaris in Drenthe geweest. Dus wij lopen wel voor hier, maar ja, dat is toch. Er zijn dus heel veel provincie in Nederland die nog nooit een vrouwelijke commissaris hebben gehad.
0: En jij zegt wij lopen voor, dat, maar dan vind ik dat de rest loopt achter.
3: Nou ja, eigenlijk kun je het beter zo zeggen. Ja, ja.
0: Oké, goed. Maar ga door.
3: En ook dus de eerste vrouwelijke commissaris van de koningin op dat moment was in Drenthe. En dat was in 1974. Tineke Schildhuis heette zij. En dat was natuurlijk een hele andere tijd. Dat was de tijd van de tweede feministische golf. Dus Tineke Schildhuis begon daar aan haar baan in Drenthe. Want ja, in Drenthe, daar gebeurt niet zoveel. Dus daar kan dat wel.
0: Dat werd echt zo gezegd, hè?
3: Van, ja, dat is letterlijk gezegd.
0: Dan kun je gewoon, er kan niks fout gaan of zo. Je kunt rustig naar Drenthe gaan,
3: nee.
0: Dan niks aan de hand.
3: Nee. Even alvast een teaser. Er gebeurde wel wat. Maar goed, daar gaan we het zo over hebben. Want Tineke, oftewel Albertina Petronella Schildhuis, die werd geboren in 1921 in Den Haag. Ze studeerde recht in Groningen. Ze is echt best wel ambitieus. Ze werkt op het gemeentesecretarie in Leiden. Voor de Raad van Waterstaat. Ze wordt lid van de Tweede Kamer in 1956. Namens PvdA. En zit daar 11 jaar in. Nou, het is eigenlijk, ze komt in het partijenbestuur. Ze heeft een goede, ja, hele mooie loopbaan. Ja. En in 1974 komt ze dus naar Drenthe, naar het noorden. Er is natuurlijk altijd een beetje gedoe over dat vrouw zijn. Maar zij is daar eigenlijk zelf heel nuchter over. Want bij haar installatie zegt ze, ja, bij haar installatie als commissaris van de koningin zegt ze, ja, voor velen uwen is dat iets ongewoons dat ik vrouw ben. Maar het is niet ongewoon. Hmm. Ik deel deze eigenschap met meer dan de helft van de mensen op aarde.
0: Ja. Prachtig, ja.
3: Ja. En het leuke is dat zij dus ook al in haar periode voor Drenthe ook al, als Kamerlid bijvoorbeeld echt onzin vindt dat de vrouwen zijn die altijd tijdens de vergaderingen de koffie in moeten schenken.
0: Ja.
3: Dus dan neemt ze dan ook actie daarop. En zodat er meer personeel in de koffiekamer is, zodat ook de vrouwelijke fractieleden mee kunnen deelnemen aan de vergaderingen, zonder dat zij ondertussen de koffie moeten inschenken.
0: Kijk,
3: dus ja, toen was ze ook al.
0: Ja. Hey, jij stuurt nog een klein berichtje van, hey, er is nog een interview met Tineke Schildhuis.
3: Ja, met Tineke Schildhuis, ja. Dan moeten we misschien even van tevoren, nee, laten we dit maar eerst even horen. Dan gaan we zo meteen eventjes vertellen over dat in Drenthe gebeurt niet zoveel.
0: Okay.
3: Ja, misschien dat even mooi haar eerste interview met de RONO toen ze commissaris werd.
4: U bent de eerste vrouwelijke commissaris de koningin in Nederland. Waarom trok u juist deze functie?
5: Nou, wat Drenthe betreft natuurlijk dat het een mooi land is, hè. Maar afgezien daarvan, de taak om een bestuursorgaan te leiden, te zorgen dat de diverse problemen van het gebied behoorlijk aan hun trekken komen, dat de diverse belangen tegen elkaar worden afgewogen. Ook met name in deze tijd dat de stem van de bevolking via alle mogelijke inspraak mogelijkheden behoorlijk tot zijn recht komt. Dat vind ik een bijzonder interessante opgave.
4: Maar dat had ook burgemeester kunnen zijn dus.
5: Ja, het had eventueel ook burgemeester kunnen zijn.
4: Ja.
0: Zo zolang het maar het openbaar bestuur was, volgens mij, of niet, Hilde?
3: Ja, maar het vindt wel gelijk, van ze heeft een hoge functie en dan trekken we het gelijk. Ja, maar je had ook iets anders kunnen doen, denk ik. Nou,
0: ja, ja.
3: Bijzondere opmerking van de interviewer. Maar, die skepsis die leefde dus wel, en ook bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. En daar wordt dus inderdaad echt gezegd van, is het wel verstandig om een vrouw aan te stellen, met name in verband met de mogelijke problemen bij de openbare orde. En dan wordt dus echt gezegd, ja, maar in Drenthe gebeurt niet zoveel. Nou, dat pakt wat anders uit. Want Schildhuis krijgt in haar jaren als commissaris te maken met de moeilijkste gijzelingsacties. De treinkaping bij Wijster. Ja. Gijzeling bij de Punt. Bovensmeelde de school. En ook het provinciehuis in Assen wordt in 78, vindt die gijzeling plaats. En waarschijnlijk is zij het doelwit geweest. Maar zij weet dus te ontsnappen door uit een raam te klimmen. En eigenlijk blijft zij ondanks al deze crisis heel rustig. En ze zet zich juist in ook in het herstel met de relatie met de Molukse gemeenschap. Dus ja, het is eigenlijk een beetje een kalme, bescheiden vrouw. Een beetje, ze klinkt natuurlijk, als we daar nu naar luisteren, wel een beetje bekakt. Maar het is ook denk ik wel een beetje conservatief. En ze is niet heel feministisch. En ze heeft ook hobby's, horen we bij de RONO.
0: Nou, luister maar eens.
4: Wat zijn uw hobby's?
5: Nou, ik heb mij de laatste jaren zo in allerlei bestuurlijke functie van de Partij van de Arbeid begeven, dat ongeveer mijn voornaamste hobby is geworden. Maar als ik meer vrije tijd heb, dan is het wandelen, lezen, gewoon familiecontacten.
4: Televisie kijken en radio luisteren?
5: Televisie kijken doe ik ontzettend weinig. De radio, nou dan misschien voortaan de RONO.
0: Ja, dat zal dan nu Radio Drenthe geweest zijn, maar helaas. Ja. Maar uiteindelijk merk je wel dat politiek is natuurlijk een fulltime baan. Hè? Was nu zo, maar toen ook al.
3: Ja, en ik denk dat het toen ook een beetje raar tegenaan werd gekeken. Van vrouwen, voornamelijk het vrouw was toch meer in huis nog altijd in de jaren 70. Dus ze moest toch eigenlijk wel hobby's hebben. Dus ja, het was wat dat betreft wel een vooruitstrevende vrouw eigenlijk in die functie.
0: Ja.
3: En ze was echt ze wordt echt omschreven ook altijd als een harde werker. En ze heeft ook best wel veel voor Drenthe betekend. Zoals herinneringscentrum Kamp Westerbork. Daar is zij ook echt wel een stuwende kracht achter geweest. Omdat het kamp te behouden en een herinneringscentrum te maken.
0: Ja.
3: Maar op het moment dat het geopend wordt, is zij geen commissaris meer. Dus zij staat dan niet naast de koningin bij de opening.
0: Nee.
3: Dus dan wordt ze ook wel een beetje vergeten. En ze wordt ook wel als eigen gereid beschreven. Want ze heeft er in 1979 voor gezorgd dat Meppel een burgemeester krijgt die haar voorkeur heeft, zeg maar.
0: Mm-hmm.
3: Met wie zij het goed kan vinden en die de grachten in de stad ook niet wil dempen. Net als, dat was best wel een heet hangijzer in die tijd.
0: Natuurlijk,
3: het provinciebestuur wil dat niet. Dus ze heeft ook wel soms echt haar stempel ergens op gedrukt. Dus
0: dat betreft is er niks veranderd in de politiek.
3: Nee.
0: Toch?
3: Nou ja, ze blijft tot. Dat klopt. En ze blijft tot 82 in Drenthe als commissaris van de koningin. En dan wordt ze lid van de Raad van State. En in 88 gaat ze met pensioen. Ah. En ze is ook nooit getrouwd geweest. Ze heeft altijd ook alleen gewoond. En ze heeft nog wel een tijdje met haar zus gewoond. En overlijdt uiteindelijk op haar 92-jarige leeftijd in 2013.
0: 2013. Dus.
3: Ja.
0: De eerste vrouwelijke commissaris van de koning in Nederland.
3: Ja.
0: Ik heb even natuurlijk ook gekeken. We hebben er dus vier gehad. Je kent ze allemaal, denk ik ook, hè, of niet?
3: Ja, Margreet de Boer.
0: Ja, klopt.
3: En Jetta Kleinsma en nu natuurlijk Agnes Mulder.
0: Agnes Mulder, waarvan raakt ze?
3: Ja. Maar goed, Zuid-Holland heeft er ook één gehad. Noord-Brabant twee, volgens mij. Zeeland, Overijssel. Het is echt
0: heel dun.
3: Er zijn genoeg. Groningen, bijvoorbeeld nog nooit Groningen en Friesland. Dus ja.
0: Nou, dan zijn we in ieder geval in het noorden zijn we de voorloper. Hè?
3: Ja, niet zo, dat sowieso, maar eigenlijk voor heel Nederland.
0: Ja, dat dacht ik mooi zo. Hey, leuk onderwerp weer vandaag, Hilde. We spreken elkaar een volgende keer weer.
3: Yes, tot volgende week.
0: Doen we. Hoi.

0: muziek van Madonna op Radio Drenthe. Dat met Like a Virgin. Brengt ons aan het einde van deze aflevering van Koffie en Keuvel. Straks natuurlijk Anouk in de middag. Vandaag met Dimitris. En morgenochtend om 9 uur ben ik er weer voor nieuwe Koffie en Keuvel. David, mag ik jou bedanken?
1: Jawel hoor. Ajo.
0: Fijne dag nog. Tot slot, Emotions. Best of my love.

0: altijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
3: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
4: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras, en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay, het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet eerder in had moeten gaan. Dat zei ze voor de enquêtecommissie Corona. In mei 2020 was die wet al klaar, zo verklaarde ze. Maar de urgentie werd niet gevoeld door de Kamer en het kabinet. Uiteindelijk duurde het tot december voordat de wet in werking trad. Daarmee konden maatregelen worden genomen zoals de mondkapjesplicht en het verbieden van festivals. Doordat er dus een periode was waarin er geen wettelijke basis was voor de maatregelen, werden volgens Ollongren meerdere grondrechten geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen, melden de lokale autoriteiten. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee, in het oosten van het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. Aan boord waren mensen uit Egypte en Jordanië. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend.

0: archieven gevonden. Wie er achter de incidenten zit, is niet duidelijk. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens noemt het onaanvaardbaar hoe met de dieren wordt omgegaan. En hij zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. Het weer, een afwisseling van wolken en zon. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan er hier en daar wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
6: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
7: Radio Drenthe.
8: Anouk in de middag.
7: Met Dimitris Kops.

0: Anouk in de middag.
1: Oh, gouden strotje. Kan het niet anders met zo'n naam natuurlijk. Andrew Gold en Lonely Boy hier op Radio Drenthe. Goedemiddag, het is 8:08. Eet smakelijk. Ja, het is lunchtijd. Je hebt nog geen lunch voor je neus. Nou, hoppakee, naar de kantine dan. Of eventjes naar je tas grijpen, want daar zit hij in, denk ik weer. Het broodje voor de woensdagmiddag. Eet smakelijk. Van harte welkom, Anouk in de middag op Radio Drenthe. Mijn naam is Dimitris, want Anouk is lekker vrij. Maar we hebben wel de gebruikelijke ingrediënten vanmiddag in Anouk in de middag. We hebben Ellie met Opchak. Je maakt kans op kaarten voor het Bloemencorso in Ilde. En jij bepaalt wat we vanmiddag draaien in de Slingerplaat. Leuke editie van de Slingerplaat vanmiddag. En muziek onderweg van de Backstreet Boys en ook Chris Ria. Nou, het is nog geen december, dus Driving Home for Christmas kan ik nog niet draaien. Dus het wordt een andere van Chris Ria, dat zometeen. Na de drie A's. Ah, lekker zeg, dit is meteen sfeer.

0: 12:15. Radio Drenthe met de Cats. En sure, here's a cat. Nee, oh, nee, dat is een hond. Zoek een kat natuurlijk. Eens even kijken. Ah, kijk. Toepasselijk. Goed, dit is Anouk in de middag, woensdagmiddag. En aan de telefoon heb ik Reinoud Polé. Goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Een hele goede middag. Ik heb jou niet zomaar aan de telefoon. Want Reinoud, jij komt uit Emmen en je bewaart al ruim een jaar een gevonden ring.
1: Dat klopt.
0: En niet zomaar een ring, het gaat om een trouwring.
1: Het gaat om een dubbele trouwring zelfs.
0: Een dubbele?
1: Jazeker.
0: Omschrijf hem eens, hoe ziet die ring eruit?
1: Het is een trouwring en daar aan vast is een andere trouwring die gedeeltelijk doorgeknipt is, gesoldeerd. Dus, waarschijnlijk van iemand die overleden is of iets dergelijks.
0: Och.
1: Ik zou graag terug willen brengen naar de eigenaar.
0: Ja, en waar heb je de ring gevonden?
1: Ik werk op een wasserij en wij merkten dat een bepaalde pomp te weinig water opbracht. Dus toen hebben we die uit elkaar gehaald en er zat een prop stof zat erin, of met vezels. En daar zat de ring tussen.
0: Och, en hoe lang heeft hij daar gezeten of weet je dat niet?
1: Ik heb geen idee, in ieder geval meer dan een jaar.
0: Ja, zo, oké. Dus nu ben jij eigenaar van de ring, maar je wil er natuurlijk gewoon weer vanaf. Je wil hem gewoon brengen naar de rechtmatige eigenaar.
1: Precies, deze hoort, ik vermoed dat hij een hele emotionele waarde heeft. Dus deze hoort gewoon bij de eigenaar om de vinger.
0: Ja, en nu ben je eigenlijk al een jaar bezig om de eigenaar te vinden. En het lukt niet.
1: Nee, dat klopt. We hebben geprobeerd om te kijken bij onze klanten van, goh, is er iemand die zich gemeld heeft dat er een ring mist? Maar helaas niks gebeurd. Toen is er een oproep op Facebook geweest van, goh, kent iemand die op die datum getrouwd is? Ook geen bereik. Dus ik denk, ik probeer het via de radio.
0: Nou, heel goed, heel goed. Welke datum staat erin, Reinoud?
1: Dat is 5-4-69.
0: 5-4-69. En dat is dus een dubbele trouwring.
1: Ja, de bovenste trouwring die is van Anneke. Staat erin gegraveerd.
0: Ja.
1: En die is doorgeknipt en die zit aan een van... Ik denk dat daar Jacco of iets dergelijks staat. Het is een beetje een moeilijk letterschrift.
0: Uh-huh.
1: Dus ik denk dat daar Jacco staat met dezelfde datum.
0: En hij is gevonden in de wasserij in Emmen?
1: Ja.
0: Oké. Hoe kunnen mensen contact met jou opnemen om de ring weer terug te krijgen?
1: Ze kunnen contact opnemen met Radio Drenthe. En dan gaat Radio Drenthe, die laat aan ons weten of iemand zich gemeld heeft.
0: Ja, oké. Dus gewoon even een mail sturen naar redactie@rtvdrenthe.nl of even bellen met ons.
1: Helemaal goed, ja.
0: Oké. Nou, helemaal goed. Ik hoop dat de eigenaar snel gevonden wordt. En laat het even weten als dat het geval is.
1: Helemaal goed.
0: Hartstikke goed.
1: Bedankt voor het helpen zoeken.
0: Reinoud Polé, dankjewel.
1: Hey, fijne dag.

0: Nieuw bij Marktkauf Meppen. De Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
2: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Goedemiddag, het is 12:30. Tijd voor het laatste nieuws uit Drenthe. Hier is Sebastiaan Meijwaard. Goedemiddag. Op dit moment wordt een nieuwe getuige gehoord in het hoger beroep rondom de dubbele moord in Wijtenveen. Volgens de advocaten van K melden de nieuwe getuigen zich gisteren bij hen. Het gaat om iemand die werkzaam is bij de dienst speciale interventies van de politie. Verslaggever Stefan Klomp is bij het Hof in Leeuwarden en hij vertelde dat het OM hoopte dat het verzoek zou worden afgewezen.
5: OM ziet daar helemaal niets in. Die zegt ook, er zit geen enkele link met die agent met deze zaak. Hij heeft wel ervaringen dus met een conflict, maar ze zeggen we weten niet precies wat voor conflict, wanneer dat was. En het was in Noord-Holland. Er is geen enkele link met deze zaak.
4: De nieuwe getuige zegt dat ook hij te maken heeft gehad met pesterijen van Sam en Ineke. Het echtpaar dat door Richard K. is vermoord. Volgens de getuigen zijn de twee in staat je leven tot een hel te maken. De gemeente Assen heeft het pand van machinefabriek Rinsma aan de Industrieweg gekocht. De aankoop maakt onderdeel uit van de plannen om het havenkwartier de komende jaren verder te ontwikkelen. Het gebied is nu nog een bedrijventerrein dat grotendeels uit de jaren 50 stamt. De gemeente heeft er inmiddels meerdere panden gekocht. Uiteindelijk moet er een wijk komen met huizen voor jongeren, starters, gezinnen en ouderen. En meerdere deelnemers van de halve triathlon van Klazinaveen van afgelopen zondag hebben gezondheidsklachten. Ze hebben onder meer last van maag- en darmklachten, overgeven en diarree. Ook Janine Lubbe uit Schöningsdorf, die zondag de halve triathlon won, werd een dag later ziek. Lubbe vermoedt dat het aan de kwaliteit van het zwemwater heeft gelegen. De organisatie laat weten dat met de testwaarden vooraf niets mis was, maar om uit te sluiten dat de kwaliteit in de tussentijd is veranderd, worden momenteel nieuwe monsters genomen. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app. En dan gaan we naar het weer en daarvoor hebben wij contact met Hans Nienhuis. Goedemiddag.
6: Mooi Dimitris, goedemiddag.
4: Ja, ik lees hier dat er een hittegolf aankomt in Zuid-Europa en Duitsland ook. En hoe zit dat in Nederland?
6: Ja, dat is wel een stukje bij ons vandaan wat dat betreft. Maar nee, je kan je teleurstellen of blij maken. Hangt er vanaf wat je natuurlijk wilt. Bij ons komt er geen hittegolf. Als we op de weerkaart kijken zien we ook hoe dat komt met die hitte. Boven Zuid-Europa is de luchtdruk nog heel hoog. Allemaal hoge druk boven Spanje, boven Italië en boven de Balkan. En wij zitten in een zone met lage druk die over Scandinavië trekt. Tussen die twee in staan westenwinden. En dat merken we vandaag ook, want er staat een matige wind uit het zuidwesten tot westen. En het scheidingsgebied van die twee ligt de komende dagen bij ons in de buurt. Ja, en die gaat zelfs wat regen veroorzaken. Dus de temperatuur die is eigenlijk vrij gemiddeld de komende dagen. Ook vandaag wel rond de 20 graden. 21 graden vandaag maximaal. Maar het weerbeeld twijfelt een beetje tussen depressief weer, om het zo uit te drukken, of hoge druk.
4: Oké, en de komende dagen?
6: Nou, vandaag hebben we dus een mix van allerlei soorten wolken. Af en toe een losse bui deze middag. Geen pittige bui bij een temperatuur 21 tot misschien wel 22 graden. Vanavond en vannacht komt er een neerslaggebied onze kant op. Die is niet al te fanatiek. Het zal vannacht eens een beetje sputteren. Wat lichte regen valt er dan bij. Maar morgen zien we een ander weerbeeld. Het is bewolkt. De zon heeft eigenlijk weinig kans. En de westelijke wind is morgen ook wat aangetrokken. Die is vrij krachtig. Windkracht 5. Dus het voelt vrij winderig aan. Temperatuur nog wel in orde, een graad of 22 morgen. Maar dat weerbeeld is eigenlijk grotendeels bewolkt, met nu en dan ook wat lichte regen of een buitje. Morgenmiddag even een droge episode, kunnen we even ademhalen. En daarna komt er een slepend front die die twee drukgebieden van elkaar scheidt over ons heen op vrijdag. En vrijdag belooft een natte dag te worden, met name in het noorden van Drenthe. Over de Wadden gaat dat front helemaal slepen. Wij pakken nog net wat mee. En het lijkt erop dat het noorden van Drenthe een millimeter of 10 gaat pakken op vrijdag. En het zuiden van Drenthe krijgt ook nog wel wat mee. Er zal ook een handvol millimeters vallen. Temperatuur is dan nog steeds prima in orde, een graad of 21. Maar die wind is ook vrijdag weer nadrukkelijk aanwezig. Windkracht 5 uit het westen en vlagerig. En bij die buiige regens later op vrijdag, als het front er langs is, wordt het een beetje buiige neerslag. Ik sluit niet helemaal uit dat er eentje pittig genoeg kan zijn voor een losse slag onweer, maar grootschalig lijkt dat allemaal niet te gaan worden. Nou is het wel zo dat in het weekend dat hoge drukgebied wat boven Zuid-Europa zit toch even een vinger gaat uitsteken. Gaat ons niet direct echt hitte opleveren, maar wel een weersverbetering. Dus in het weekend op zaterdag misschien in de ochtend nog een spat. Daarna lijkt zaterdag droog. Wel een vrij krachtige westenwind, die blijft nog even staan. Temperatuur een graad of 20. Maar op zondag, dan ziet het er allemaal wat beter uit. Matige zuidenwind, temperatuur ruim 23 graden, helemaal droog. En ook op de maandag 23, 24 graden, zuidwestenwind, lijkt het ook nog droog te zijn. Dus we krijgen een heel klein veegje mee van die warmte, maar niet iets dat 25, laat staan 30 graden zal halen.
7: Hans, we zijn weer bij. Dankjewel.
6: Fijne middag.
7: Hetzelfde. Zometeen op Radio Drenthe horen we waar Ellie is. Want Ellie is op Tjak. We gaan zometeen contact leggen met haar. Muziek onderweg van Ilse Scholten en James Morrison.
8: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
11: Gelukt. Heb je hem al betaald?
10: Wat bedoel je?
11: Mijn betaalverzoek.
10: Zo, dat doe je snel.
11: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Anouk in de middag.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haakse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Chuck.
1: Met Ellie Smit.
2: Ellie is of Chuck. Ellie, waar ben jij?
3: Goedemiddag. Ik ben in Roden. Eigenlijk in de Biep. Zoals ik dat officieel noem. Maar dat mag volgens mij niet helemaal meer, Anita.
4: Nee, de bibliotheek is ook een centraal, hè? Dus het heet ook Grode Centraal hier in de bibliotheek. Dus
3: ja, toch in de volksmond levert het steeds een beetje de biep, hè?
4: Ja, maar ik vind Grode Centraal ook een heel leuk woord voor de bibliotheek.
3: Kijk, nou, dan is helemaal goed. Dan zal ik dat in mijn oren knippen voor in het vervolg. Anita, jij bent nog maar net de klimaatburgemeester van de gemeente Noordenveld. En wat houdt dat dan in?
4: Nou, de klimaatburgemeester is eigenlijk om de inwoners bewust te maken van de klimaatverandering. En daar moet je eigenlijk acties, hè, dingen gaan organiseren hiervoor. Ja.
3: Nou krijg je natuurlijk niet voor niks die stempel klimaatburgemeester. Jij bent er al heel lang mee bezig.
4: Ja, ik was eerst altijd ook SDG-regio-coördinator. Dat is de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen. Heb ik heel veel voor gedaan in de gemeente Noordenveld. Nou, en laatst dus het Bomenbalproject. En wat in maart is gestart. En wat eigenlijk afgelopen donderdag tot slot. Dat was een lezershow over de Earth. Ook weer over de bewustwording van jongens, we moeten er wat aan doen. Ja, dus ik ben al een tijdje ermee bezig.
3: En het volgende project, dat staat hier al op stapel. Vertel eens.
4: Ja, dat is leuk. Dat is de ideeënboom. In de ideeënboom kunnen inwoners van de gemeente Noordenveld hun ideeën, hun wensen of initiatieven aan de boom hangen. En dat kan over alles gaan, want je ziet het al. Hier is ruilbewust kleding, maar het kan over voeding, biodiversiteit, energie of leefbare dorpen en wijken. Ja, er zijn heel veel uiteindelijk thema's die spelen in zo'n duurzaam.
3: Ja, het is de bedoeling dat we gaan een klein eindje aan de kant. Dit is het is een boom met allemaal haakjes eraan. En dat is ook al gebeurd. De mensen uit de gemeente Noordenveld zelf hun ideeën kunt inhangen. Wat er volgens hun gebeuren moet om een duurzamere wereld te krijgen.
4: Ja, want het is ook met de ideeënboom willen we ook inwoners actief betrekken bij de toekomst van Noordenveld. Inderdaad.
3: Nou is dat inderdaad al gebeurd. De eerste is van de wetholder. Die aangeeft, ja, je moet geen vloeibaar zeep meer gebruiken. Maar gewoon vaste blokjes zeep. Waarom nou?
4: Ja, omdat eigenlijk, hij vertelde het gisteren ook, als je een knijpfles hebt, dan krijg je al een hele hoop uiteindelijk zeep. En er zit plastic en alles omheen. En dus als je een blokje zeep hebt, heb je veel langer kan je er mee uiteindelijk met zo'n.
3: En minder afval.
4: En minder afval, inderdaad, minder afval. Ja.
3: Dan hangt hier ook de ruilbeurs voor kleding. Is dat er nog niet?
4: Ja hoor, is er wel. Maar misschien zeggen ze van, goh, het zal toch nog veel meer moeten gebeuren. Ook weer de bewustwording aan de inwoners. Joh, je kan je kleding ruilen. Dat is echt die bewustwording. Dus dat vind ik wel heel leuk dat idee weer van een inwoner komt.
3: Ja.
4: Kijk, en de ideeën, het is wel mooi dat die aan een boom hangen. Maar die ideeën, ga ik meenemen in de klimaattafel die ik ga organiseren in de Klimaatweek in november.
3: En dan ga je om tafel met de mensen die het hier in de gemeente Noordenveld voor het zeggen hebt.
4: Ja, nou, ik ga eerst dus eigenlijk met ondernemers en agrariërs en natuurmensen en jongeren en inwoners, zeg maar een groep van 15, gaan we eerst kijken van, goh, welke ideeën zijn er? Wat gaat goed in de gemeente Noordenveld? Waar liggen knelpunten of waar liggen de kansen? En dat gaan we met elkaar verzamelen, ook weer met idee van, goh, wat speelt er? Hè? Groen, gezond, leefbaar Noordenveld. En daar komen dus aanbevelingen uit. En met die aanbevelingen ga ik aan de gemeente overhandigen.
3: Nou, zul ik denken, de gemeente vindt best wel dat ze al goed bezig bent, want ze ben klimaatgemeente worden.
4: Ja, ze zijn er ook nog maar net klimaatgemeente. Dat hoorde ik van Stichting Klimaat. Die belde mij direct op van, goh, niet, je bent goed bezig, want de gemeente heeft zich al aangemeld. En inderdaad, want de gemeente doet al heel veel. Het Noorden duurzaam hebben we. En ze hebben ook de energieke wijken en dorpen. Dat zijn er een aantal. Maar dan zie je dat speelt meer over de zonnepanelen of de warmwaterpompen. En ik wil het breder trekken met alle inwoners.
3: En ook met hele kleine initiatieven.
4: Juist die kleine initiatieven. Want de kleine initiatieven, de ideeën komen niet, groeien niet in de vergadering.
3: Nee, maar wel aan de boom.
4: Maar wel in de boom en wel met de inwoners van Noordenveld. Want dat is de samenleving.
3: Ja. Precies, nou staat hij hier in Roden, maar er staat nog één, toch?
4: Ja, er zit in de bibliotheek in Pijssen en in Norg komt er ook een boom te staan.
5: Dus.
4: Ja, nog twee, want ik zeg het al, het moet breed, ja. Noordenveld breed, moeten er uiteindelijk de ideeën vandaan komen. Want wat er in het ene dorp speelt, is anders in het andere dorp.
3: Nou hebben we daar een camera. Ja, doe een oproepje, zou ik zo zeggen.
4: Ja, ik zou zeggen van de inwoners van de gemeente, ga naar de bibliotheek en lever je mooie idee of je initiatief of je wens en hang dat aan de boom, zodat we een groen, gezond, leefbaar Noorderveld krijgen.
3: Anita, dankjewel voor je medewerking. Goed, doei, doeg.
1: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: vrijdag 11 september de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
1: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rollo.
2: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
3: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
4: Na een druk weekend wil ik graag in mijn slaap. Handig dat de rolluiken die ik gekocht heb bij Bouwmarkt Schoonhoort in de winter de warmte binnenhouden en in de zomer lekker koel blijft. En heerlijk donker in de slaapkamer. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn vier gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt iets in het Engels met een zwaar accent. Hij zegt dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. Als dat niet gebeurt, dan wordt iedereen die G. lief heeft en met hem samen heeft gewerkt vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt of nep is. De politie onderzoekt

tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee op het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. In de bus zaten Egyptenaren en Jordaniërs. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. En als daaruit blijkt dat er sprake is van mishandeling, dan kunnen de konijnenhouderijen worden vervolgd. Het weer. Een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Radio Drenthe.
7: Anouk in de middag.
6: Met Dimitris Kops.

0: Daarvoor aan de telefoon Bert Ellery. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Uit Elim, hè?
1: Uit Elim.
0: Oh, Elim, zo spreek je het uit. Elim, ja, het is zo klein. Ik zit er te kijken waar het ligt. Maar het ligt ergens tussen Hogeveen en Koevoorde.
1: Ik zeg altijd, het Ponypark Slagharen, daar zitten wij, het zuidelijkste puntje van Drenthe, daar wonen wij.
0: Ja, bij Hollandse Veld in de buurt.
1: Elim. Ja.
0: Elim, ja. Je zit in de hulplijn, hè, Bert?
1: Ja, leuk.
0: Vertel eens, waar ben je naar op zoek?
1: Nou, bedankt in ieder geval dat ik even bij jullie binnen mocht wandelen. Waar vraag ik om een foto van een vervallen schuurtje? Nou, dat is natuurlijk een beetje raar. Maar ooit, heel lang geleden, bijna 100 jaar geleden, is mijn vader, die is geboren in het Groningse, ten Boer Thesingen, had geen werk, op zijn motorfietsje naar Drenthe getogen, want er was een fietsenmaker met de Noorderzon vertrokken. En daar is hij in een schuurtje begonnen met onze fietsenzaak en taxibedrijf in het tankstation. En over, in 1929, dus over 3 jaar, dan doen wij 100 jaar mee. En nu heb ik tijd lang genoeg gehad om er een foto van te maken, nooit gedaan. En nu is hij afgebroken achter het café en wat toen café was, en helaas.
0: Och, wat zonde.
1: Ja.
0: Heb jij even tussendoor al gekeken op Google Maps, want dan kun je terug in de tijd ook, hè?
1: Dat, ja, ik ben wel bezig geweest, maar ik heb hem niet kunnen vinden.
0: Oh, ze zijn er niet langs gereden vanuit Google.
1: Nee, nou, daarachter, het was namelijk, er stond een café, vroeger Café Kramer, waar hij begonnen is. En toen verschillende Mol en Meeuwers, nou ja. In ieder geval, en dat is nu een complex, een appartementencomplex opgezet. En die meneer, dat schuurtje stond erachter, dat is een woning die is verkocht. En die mensen die er nu wonen, die hebben het afgebroken.
0: Oh, oké. Okay. Dus je zoekt dus mensen die een foto hebben daarvan?
1: Ja, er stond aan het oude fietspad van de Maartenkuilenweg. Want de Maartenkuilenweg vroeger was een fietspad. En dat begon dus naast het café, tussen de gereformeerde school en het café. En dan kon je helemaal naar de wijken op fietsen. En daar stond hij net achter het café. Een klein schuurtje van 5x5.
0: Nou, het zou wel echt heel bijzonder zijn als iemand echt een foto van dat schuurtje heeft.
1: Ja, natuurlijk. Nog een paar jaar, dan doen we 100 jaar mee. We toch iets aan doen. Onze zoon is nu de derde generatie. En dan zeg ik, we hebben een fietsenzaak, een tankstation en een taxibedrijf. En leuk dat we dan toch iets daarmee kunnen doen, wat eigenlijk de roots. Dus ja. ik hoop dat iemand luistert en zegt, goh, die heb ik.
0: Ja, dat zou wel heel mooi zijn als er nu iemand zit te luisteren. Die denkt, ja, dat schuurtje, dat heb ik een keer op de foto gezet. Of ik heb daar een foto gemaakt en daar staat het schuurtje bij. Waar moet diegene zich melden?
1: Ik woon in Elim, Bert Ellery. Ellery Tweewielers, dat is dat via de site. Maar je kunt me melden op bert@apenstaartje-ellery.com. bert@ellery.com. En degene die mij een foto van brengt, die krijgt gebak. Of een flesje wijn, of.
0: En niet en?
1: Ja, mag ook.
0: Oh. Mag ook. Noem nog één keer het e-mailadres waar het naartoe kan, Bert.
1: bert@ellery.com. Bert Ellery schrijf je met ELLERIE.com. Maar als je googelt op de naam Ellery, kom je bij ons op de site terecht.
0: Bert, ik hoop dat er iemand luistert die denkt van, ik heb hem, die foto van het schuurtje. Dat zou wel heel leuk zijn, hè?
1: Ik vind het erg leuk dat ik even bij jullie mocht inbreken en dat je belangstelling hebt. Een dom vervallen schuurtje, wie vraagt er nou naar?
0: Ja, hou ons op de hoogte, hè. Mocht je die foto hebben, dan horen we dat graag.
1: Ga ik zeker doen. Okay. Ga ik zeker doen.
0: Bert, fijne dag.
1: En gelijk, dank je.
0: Hoi, hoi.
1: Doei.
0: Zometeen de slingerplaat hier op Radio Drenthe.

0: De Slingerplaat.
1: Anouk in de middag, hier op woensdagmiddag bij Radio Drenthe. Mijn naam is Dimitris, want Anouk die is lekker vrij. Sebastiaan is er wel, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hey, ik lees hier in het nieuws dat het aantal ouderen dat na een lang huwelijk uit elkaar gaat, toeneemt.
2: Nee.
1: Ja. Veel meer stellen dan vroeger die scheiden na 40 of zelfs 50 jaar samen zijn. En dat wordt een grijze scheiding genoemd. En dat komt vaak voor tijdens het pensioen of als de kinderen het huis uit zijn. En de groep 60-plussers die uit elkaar gaat, die groeit hard, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS. Hun aandeel in het aantal echtscheidingen steeg van 8,2% in 2015 naar nu 13,4% vorig jaar.
2: Ja. En jij dacht, dat drama, dat gaan wij eens even uitmelken en een slingerplaat omheen bouwen?
1: Ja, want er zijn natuurlijk wel een hele hoop liedjes bij te verzinnen.
2: Ja.
1: Denk bijvoorbeeld aan nummers over de liefde. Want ja, als je gaat scheiden, dan vind je uiteindelijk ook weer iemand nieuws. Tenminste, dat hoop je.
2: Ja, daar dan gaan we vanuit. En meestal is het ook ooit allemaal wel heel leuk geweest natuurlijk.
1: Ja.
2: Dus zo kun je ook redeneren.
1: Laten we het hopen. Ik weet niet of dat bij iedereen zo is. Laten we dat hopen van wel, ja. Ja. Of nummers over scheiden. Ik weet alleen niet een nummertje over scheiden. CD van jou, CD van mij.
2: Ja, nee, die hebben we zeker. Ja, Tom O'Dell bijvoorbeeld. Nee, daar komen we wel een eindje mee, denk ik.
1: Of platen die we hebben grijs gedraaid.
2: Mag ook. Als je echt helemaal klaar bent met jouw relatie, dan moet je daarmee komen.
1: Ja, of nummers die je doen denken aan je ex. Dat kan ook natuurlijk. Dat jullie samen een nummer hadden die we dan even kunnen draaien.
2: Van die pijnlijke liedjes, ja.
1: Ja, of muziek die je vroeger leuk vindt, maar nu niet meer. Dus je kan echt alle kanten op.
2: Nou, dan komen we er denk ik wel met die 26 letters.
1: Ja, we hebben 26 letters hier op het rad staan. Sebastiaan die pakt zo meteen het rad erbij. En als je een suggestie doet van een plaatje die we kunnen gaan draaien in dit thema. We zijn dus op zoek naar muziek wat past bij het aantal ouderen dat na een lang huwelijk gaat scheiden. Is er iets wat in je opkomt, laat het weten. Bel of app, even je plaatje door en dan zet jij het op het rad, hè?
2: Ik ga 26 liedjes bij elkaar sprokkelen en dan gaan we draaien.
1: Leuk. Hoe kan je het doorgeven? Nou, je kan bellen of appen met de studio van Radio Drenthe. 0592 33 11 88. Herhaal dat nog eens een keer, Sebastiaan.
2: Ik let niet op, joh. Oh. Jongen.
1: Ja, bel of app. 0592 33 11 88. Voor een plaatje dat bij dit nieuws past. Over scheiden. Oh. Dit zijn Agda en de Munnik.

0: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
1: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: Maak hem compleet! 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
3: Goedemiddag, het is 1 minuut voor 1:30. Tijd voor het laatste nieuws uit Drenthe. Hier is Sebastiaan Meijwaard.
4: Goedemiddag. In het hoger beroep rondom de dubbele moord in Wijtenveen is vandaag een nieuwe getuige gehoord. Volgens de advocaten van Richard K. melden de nieuwe getuigen zich gisteren bij hen. Het gaat om iemand die werkzaam is bij de politie Midden-Nederland. De nieuwe getuige zegt dat ook hij te maken heeft gehad met pesterijen van Sam en Ineke, het echtpaar dat door Richard K. is vermoord. De ouders van een van de 2 slachtoffers waren toen de buren van de getuigen. Verslaggever Stefan Klomp is vandaag al de hele dag bij het Hof in Leeuwarden en hij vertelde dat het OM hoopte dat het verzoek zou worden afgewezen.
5: OM ziet daar helemaal niets in. Die zegt ook, er zit geen enkele link met die agent met deze zaak. Hij heeft wel ervaringen dus met een conflict. Maar ze zeggen, we weten niet precies wat voor conflict, wanneer het was. En het was in Noord-Holland. Er is geen enkele link met deze zaak.
4: Vandaag zou eigenlijk de laatste dag van het hoger beroep zijn. Maar de kans is groot dat de zaak nu morgen of op een ander moment verder gaat. De gemeente Assen heeft het pand van machinefabriek Rinsma aan de Industrieweg gekocht. De aankoop maakt onderdeel uit van de plannen om het havenkwartier de komende jaren verder te ontwikkelen. Het gebied is nu nog een bedrijventerrein dat grotendeels uit de jaren 50 stamt. De gemeente heeft er inmiddels meerdere panden gekocht. Uiteindelijk moet er een wijk komen met huizen voor jongeren, starters, gezinnen en ouderen. En meerdere deelnemers van de halve triathlon van Klazinaveen van afgelopen zondag hebben gezondheidsklachten. Ze hebben onder meer last van maag- en darmklachten, overgeven en diarree. Ook Janine Lubbe uit Schöningsdorf, die zondag de halve triathlon won, werd een dag later ziek. Lubbe vermoedt dat het aan de kwaliteit van het zwemwater heeft gelegen. De organisatie laat weten dat met de testwaarden van het water vooraf niets mis was. Om uit te sluiten dat de kwaliteit in de tussentijd is veranderd, worden momenteel nieuwe monsters genomen. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
3: En dan gaan we naar het weer. Daarvoor hebben we Hans Nienhuis.
6: De lucht is deze middag een beetje een vage plek met verschillende soorten wolken waar soms ook een bui in verstopt kan zitten. Het is een graad of 21 en de zuidwestenwind is matig. Vanaf de namiddag wordt de bewolking dichter en vanavond en vannacht valt er zo nu en dan wat lichte regen.
3: Het aantal ouderen dat na lang huwelijk uit elkaar gaat neemt opvallend toe. En daarom zijn we in de Slingerplaat op zoek naar muziek dat hierbij past. Nummers over de liefde, nummers over scheiden, nummers die zijn grijs gedraaid. Laat me weten voor de Slingerplaat. Bel of appje nu Radio Drenthe op 0592 33 11 88. Zometeen in Julio Iglesias en ook Hall & Oates.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: Anouk in de middag.
7: Met

Hallo Drenthe, ik ben Anita Witsier en op dinsdag 8 september ben ik de gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld Gea Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus dinsdag 8 september van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe. Adol.

0: De Slingerplaat.
1: Het aantal ouderen dat na een lang huwelijk uit elkaar gaat, neemt opvallend toe. Veel meer stellen dan vroeger scheiden na 40 jaar of 50 jaar samen zijn. En zo'n grijze scheiding, zoals dat heet, komt vaak na het pensioen of als de kinderen de deur uit zijn. Eindelijk op zichzelf wonen op hun 40ste. De groep 60-plussers die uit elkaar gaat groeit hard. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS. En een aandeel in het aantal echtscheidingen steeg van 8,2% in 2015... naar nu 13,4% in 2025. En daarom zijn we vandaag op zoek naar een slingerplaat die daarbij aansluit. Denk over nummers over de liefde, nummers over scheiden, platen die zijn grijs gedraaid. Muziek die je vroeger leuk vond, maar nu niet meer. Omdat het bijvoorbeeld jullie liedje van vroeger was. Hè? Dat heb je soms in relaties, dat je een bepaald liedje heel leuk vindt. Ja, als de relatie voorbij is, vind je dat nummertje natuurlijk ook niks meer. Ja, welke plaat past bij dit bericht? Laat het weten, bel of app. Even de studio van Radio Drenthe, 0592-3311-88. Sebastian, er is een hoop binnengekomen, hè?
2: Nou, kennelijk wordt er ook in onze provincie veel gescheiden, denk ik dan zo. Want we kregen inderdaad heel veel liedjes tegen die toch wel een beetje aan de treurigheid van dit onderwerp raken.
1: Ja, ik zag Jan met een suggestie, André Hazes. Zeg maar niets meer.

0: treurig om dat zo te horen.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, het hoort bij het leven.
0: Ja, ja, dat is ook weer zo. Zo'n man alleen. Bert, die kwam met Jannes met Ga, maar...

0: ik zag hier binnenkomen Another Love van Tom O'Dell. Dat stuurde Anita. Dat is ook toepasselijk.
1: Kan soms ook gebeuren. Ja, en liefde is natuurlijk liefde, maar het kan ook vriendschap zijn. Dat weet Auke, want die stuurde vriendschap van het goede doel.
0: Dat is een illusie. Ja, een pakketje is groot.
2: Vriendschap is groot.
0: Oh.
2: Een pakketje is groot met een dun laagje
1: vloer. Ik hoop niet dat jij zo over de liefde denkt, Dimitris.
0: Nee, zeker niet.
1: Ken jij het verhaal achter waarom Stefan het volgende liedje instuurde?
0: Ja, ik zag het binnenkomen. Die keek altijd naar Divorce. Ja, en dat is natuurlijk Madness met Our House. Was daar het themaliedje van die serie?
1: De intro, ja.
0: Ja, precies. Our house, in the middle of our house, it has a crowd. There's always something. Kwam hier binnen van Nick, maar ook Wiep, die kennen elkaar niet. Fleetwood Mac, Go Your Own Way.
1: Oh ja, of Wiep en Nick, die kenden elkaar wel. En het was nog even een steek onder water. Tot slot, Dirk, die wilde heel graag van Monique Smit en Tim Douwsma horen. Eén zomeravond met jou. Eén zomeravond met jou, daarvan lig ik te dromen. Eén zomeravond met jou, zou het nog zo ver komen. Eén zomeravond met jou.
0: Ja, het aantal ouderen dat gaat scheiden neemt toe. En daarom zijn we in de Slingerplaat op zoek naar muziek dat daarbij past. Heb je een suggestie? Laat het weten. Bel of app. De studio van Radio Drenthe 0592 33 11 88. Alle suggesties komen zo meteen op het rad. En Sebastian gaat aan het rad draaien.
1: Zeker.
0: En de letter die eruit komt is gekoppeld aan een plaat. En dat kan zomaar jouw plaat zijn. Je hebt niet veel plekken meer, hè?
1: Kan altijd wat bij.
0: Oké, heel goed. Nou, als je nog eentje weet, bel of app maar 0592 33 11 88. Een plaatje dat te maken heeft met het aantal ouderen dat steeds vaker gaat scheiden.
3: Wat zou het mooi zijn

0: slingerplaat.
1: Ja, we zijn druk met de slingerplaat deze woensdagmiddag hier op Radio Drenthe. Het aantal ouderen dat na een lang huwelijk uit elkaar gaat, neemt opvallend toe. Veel meer stellen dan vroeger scheiden na 40 jaar of 50 jaar samen zijn. Dat je dan niet denkt, nou, die laatste paar jaartjes, die plak ik hier ook nog wel aan vast. Nee, die kiezen echt voor zichzelf, die scheiden. Het wordt een grijze scheiding genoemd als je zo lang bij elkaar bent geweest en je gaat dan scheiden. Het aantal 60-plussers dat uit elkaar gaat groeit hard. Het was in 2015 8,2%. Het is nu in 2025. Nou ja, het is nu 26, maar de cijfers over 2025 zijn net bekend geworden. 13,4%. Dat is een opvallende stijging. En daarom zijn we op zoek in de slingerplaat naar muziek dat erbij past. Nummers over de liefde, nummers over scheiden. De platen die zijn grijs gedraaid. Muziek die je vroeger leuk vond, maar nu niet meer. Er is een hoop binnengekomen via de app en via de telefoon van Radio Drenthe. Je hebt de rode hotjes van het opnemen, Sebastian.
2: Ja, het was de ouderwetse telefooncentrale.
1: Oh, 0592-3311-88. André Hazen staat op het rad. Zeg maar niets meer. If You Could Read My Mind van Gordon Lightfoot. Jannes, Ga Maar Weg. Someone Like You van Adele. Fleetwood Mac, Going Your Own Way. Zomeravond Met Jou van Monique Smit. Er kwam nog een cd van jou, cd van je mij. Dat is de kapitein, hè? Van Akda en Munnik komt nog binnen. Hoop binnengekomen. Je hebt alle platen een plekje gegeven op het rad, Sebastian. Ja. Schakelt de televisie mee of...
2: De televisie schakelt zeker mee als ik daar nu voor ga staan.
1: Ah.
2: En vandaag doet hij het. Daar, nou ben jij.
1: Ik moet niet te hard, ik moet niks meer zeggen, want dan gaat hij op mij. Ah, dat was het even. Nou ja, goed.
2: Ik ga draaien.
1: Ja, moment, we maken het even spannend. Ja, doe maar.
2: En jij hebt de lijst voor je.
1: Ik heb de lijst voor me.
2: Ik heb weer hard gedraaid. Daar gaat hij nog steeds.
1: We zijn benieuwd. B, de C zie ik.
2: Hij komt uit op de J. De J.
1: Op de J? Oh, dat is vriendschap van het goede doel. Dat is een toepasselijke.
2: Dat is een leuke.
1: Dan moet ik er wel even bij halen. Vriendschap.
2: Want in een relatie is vriendschap heel belangrijk.
1: Vriendschap is een illusie. Zingen ze.
2: Een dun laag. Oh.
1: Ja, een dun laagje chroom. Nee? Wat is
2: het pakketje is groot met een dun laagje chroom.
1: Ah, dat is het. Hartstikke goed. Slingerplaat voor deze woensdag. Het goede doel op Radio Drenthe. Vriendschap.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
2: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
3: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
4: Aanstaande vrijdag om 8 uur is het weer zover op de Oude Meerdijk. Na 2 overwinningen in eigen huis wacht FC Emmen nu een echte kraker. FC Emmen tegen FC Volendam. Zorg dat jij erbij bent en beleef de sfeer vanaf de tribune. Vrijdag 4 september. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
5: Sunne te fel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rollo.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. En daarbij komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd de afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van Overasselt. De politie doet ook onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt in gebrekkig Engels met een zwaar accent dat G een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. En doet hij dat niet, dan wordt iedereen die G lief heeft vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt is of nep, de politie onderzoekt dat nog. Wel worden in de video details genoemd die niet openbaar zijn gemaakt. Onder meer dat het gaat om een partij drugs van ruim 1200 kilo. De Duitse politie onderzoekt of er sprake is van een terroristisch motief bij de explosie en sabotage bij een hoogspanningsstation in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Het doel van de aanval kan zijn geweest om de stroomvoorziening in Duitsland te destabiliseren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond was er in de buurt van Keulen ook een incident bij een hoogspanningsstation. En de politie gaat ervan uit dat dat stroomstation is gesaboteerd. Of er een verband is met de actie in Brandenburg wordt nog onderzocht. Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië. De rechtbank in Den Haag zegt dat de leefomstandigheden van teruggestuurde asielzoekers niet kan worden gegarandeerd. Asielminister Van den Brink gaat ervan uit dat de situatie in Italië beter is geworden na het ingaan van het Europese Migratiepact. Daarin staat allemaal verplichtingen voor landen. Maar de rechtbank stelt dat Van den Brink dat niet goed genoeg kan aantonen. De zaak werd aangespannen door een Russische asielzoeker die niet wil worden teruggestuurd naar Italië. Het weer, er is sprake van een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en er kan her en der regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
9: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
10: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
11: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
10: Of,
12: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
10: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
13: De lekkerste vis. Bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
1: Wij zijn Medipoint.
14: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
15: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
14: En voor Harold met een staalopstoel.
16: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
14: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
14: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
17: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
14: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: Radio Drenthe.
19: Anouk in de middag.
18: Met Dimitris Kops.

0: Stevie Wonder, isn't she lovely? Dit is Anouk in de middag op woensdagmiddag. Het is 3:05. Dimitri is hier zo, want Anouk is lekker vrij vandaag. En het is de derde dag van het hoge beroep in de rechtszaak rond de dubbele moord in Wijtenveen. Een wending in het hoge beroep Wijtenveen, waar Richard K. terecht staat voor de dubbele moord op Sam en Ineke. De advocaat van Richard K. die verraste namelijk vandaag door een nieuwe getuige op te roepen. De nieuwe getuige zou Sam en Ineke kennen uit het verleden. En verslaggever Stefan Klomp van RTV Drenthe is al de hele dag bij het Hof in Leeuwarden. We hebben contact met Stefan. Stefan, wat zei de getuige precies?
1: Ja, de getuige die sprak over een conflict wat hij heeft gehad met Sam en Ineke. Want hij woonde destijds in Velgen, Noord-Holland. En hij was directe buren van de ouders van Sam en Ineke. En Sam en Ineke woonde daar ook in de buurt. En daar heeft hij sinds 2019, zo'n 3 jaar, zegt hij, is hij slachtoffer geweest van pesterijen vanuit de kant van Sam en Ineke. Hij zegt ook, daar hebben we nog steeds last van. Mijn kinderen, als die een grote zwarte auto zien, dan zeggen ze nog steeds, weet je nog dat moment dat zij ons daarin wilden overrijden? Maar hij wil dus inderdaad nu zijn verhaal doen. Hij heeft al vaker gezegd, gebeld met het onderzoeksteam. Van, hey, er is hier een heel dossier van alle informatie die hier beschikbaar is over deze burenruzie. Maar daar is niets mee gedaan. Kwam hij achter, via, zei hij. Dus gistermiddag heeft hij de verdediging gebeld en zijn verhaal gedaan. En toen dacht de verdediging, dit willen wij wel als gebruik in onze zaak. En dus kwamen ze vandaag pas met het verzoek om deze getuigen te horen. Nou, dat is allemaal last minute, op de laatste dag van het hoge beroep in de zaak Wijtenveen. En dus die is inderdaad net verhoord. Het Hof heeft gezegd, ja, hij heeft veel informatie gedeeld. Dat die getuigenis gaat mee het dossier in.
0: Oké, en deze getuige kent Richard K. ook? Of kennen die elkaar niet?
1: Nee, hij kent Richard K. kent hij helemaal niet. Hij heeft de zaken, zegt hij, een beetje gevolgd vanuit de media. Hij zegt, ja, ik wil eigenlijk helemaal niks meer met Sim en Ineke te maken hebben. En alle pesterijen, niks meer mee te maken hebben. Hij had wel aangeboden inderdaad bij de diensten van, hey, er is informatie beschikbaar over de pesterijen, wat daaraan vooraf ging, et cetera. Vraag die informatie op, zei hij. Dat is dus niet gebeurd. En toen hij daarachter kwam, dacht hij, ja, dan wil ik toch dat deze informatie beschikbaar is.

0: Waar is dat het duidelijk wordt dat het er niet alleen Richard Kahn ruzie had met hen. En daarom heeft hij dus inderdaad op het laatste moment nog contact gezocht.
1: Oké, ja, dat is wel een aardige wending.
0: Dat is zeker een grote wending. Het was ook de vraag inderdaad wat dit gaat betekenen voor het hoger beroep. Je kan bedenken van ja, als zo'n getuigenis is, dan moet het Openbaar Ministerie tijd voor krijgen om zich voor te bereiden op een getuige. Misschien verandert hier de hele zaak door. Het Openbaar Ministerie was nog niet zo heel blij met die getuigen. Vond ook niet dat die gehoord hoefde te worden. Want die zeggen, we hebben al heel veel deskundigen aan het woord. Heel veel dossiers. Ja, de aanleiding is hier wel bekend in de zaak Wijteveen. En wat de aanleiding is geweest voor de ruzie in Velsen, dat weten we niet. En je kan die twee zaken niet één op één met elkaar vergelijken. Ja, de rechter ging daar niet in mee. Die zei, ja, we gaan dan toch horen. En inderdaad dan eigenlijk een beetje van, schaadt het niet, dan hebben we het toch maar gedaan. Uiteindelijk is het zometeen, gaat het weer helemaal verder. Was de vraag, gaat het vandaag nog verder of wordt het lange tijd geschorst, deze hoge beroep, zodat het Openbaar Ministerie weer hierop kan reageren. Maar zometeen is het woord dan aan de verdediging voor een pleidooi. Ja, en dat gaat nog wel een paar uur duren, is de verwachting.
1: En het gaat weer om 2:30 starten.
0: Dat is wel de planning inderdaad. Om 2:30 zal iets langer, iets later kunnen beginnen. En dan mag de verdediging het woord doen.
1: En jij houdt het blog ook bij, hè, op rtvdrenthe.nl, Stefan?
0: Zeker, wij blijven gewoon alles volgen. Hoe lang het ook maar duurt, wij zitten er gewoon bij.
1: Hartstikke mooi. Dan houden wij contact, Stefan. Ik denk dat we jou later vandaag nog wel een keer horen op Radio Drenthe.
0: Helemaal goed.
1: Oké, succes daar. Ja.

0: Shania Twain. Is dus al 61.
1: En gescheiden?
0: Dat weet ik niet. 61. Goh, jeetje. That don't impress me much. Hier op Radio Drenthe. Och. We hebben zulke mooie prijzen hier bij Radio Drenthe. Je maakt namelijk kans op 2 kaarten voor het Bloemencorso in Ilde. Het zit weer aan te komen. 2 passepartout-tickets liggen voor je klaar. Lastig woord is dat, hè? Daarmee kan je naar het Corso kijken op zaterdag 5 september... en naar de tentoonstelling op zondag 6 september. Voor de kaarten moet je de juiste soort bloemen raden in een liedje. Ja, we hebben er eens even over zitten nadenken hier bij Radio Drenthe. En we zijn tot het volgende gekomen. Ik heb een plaatje geknipt. En daarin wordt gezongen over een bloem. En de bloem waarover gezongen wordt is weggepiept. Ik zou zeggen, luister ernaar en raad over welke bloem dit gaat.
2: Als de lente komt, dan stuur ik jou uit Amsterdam.
1: Dit is wel een moeilijke. Ik denk dat dit de vraag wordt waarbij de winnaar... dat we geen winnaar hebben, denk ik.
0: Dit is een hele, hele makkelijke. 2 passepartout-tickets voor het Bloemencorso in Eelde. Zaterdag 5 en zondag 6 september liggen voor je klaar. Ja, over welke bloem wordt hier gezongen? Maar het is weggepiept.
2: Als de lente komt, dan stuur ik jou uit Amsterdam.
0: Eikenbomen...
1: Narcis.
0: Kan ook. Als je het weet, bel op Edmar 0592 33 11 88.

0: Miles Smith en Niall Horan, Drive Safe. Radio Drenthe, 3:08 is het. Aan de telefoon heb ik Ria uit Zwartemeer. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zwartemeer, dat ligt tegen de Duitse grens.
1: Jawel.
0: Doe je dan ook de boodschappen in Duitsland?
1: Nee, ik kom bijna nooit in Duitsland.
0: Oh, je hebt geld zat. Je had ze gewoon...
1: Oh nee, geld zat, nee. Oh. Ik heb er geen zin om alleen er naartoe te gaan.
0: Dus. Oh, maar je woont echt op de grens.
1: Ja, dat woon ik ook.
0: Ja, maar je gaat er nooit heen?
1: Nee.
0: Nog?
1: Praktisch nooit, nee.
0: En ook niet om te tanken?
1: Nee, ook niet om te tanken, want zo weinig rij ik, dus dat... maakt voor mij niet zoveel uit.
0: Oh, dus al gaat die benzineprijs naar 4 euro per liter... Dan, dat maakt jou niet uit.
1: Dan ga ik ook wel fietsen.
0: Oh, oké. Nee, dat is dan allemaal mooi. Ja, nee, maar je woont echt tegen de grens aan, joh. Dus ik denk, dat is mooi voor de boodschappen en voor tanken en zo. Maar dat niet in huizen,
1: nee,
0: Ria.
1: Nee.
0: Ach. Hey, wat was je aan het doen vandaag?
1: Ik was naar de aardappelschil.
0: De aardappelschil voor vanavond?
1: Ja.
0: Lekker. Worden ze gekookt of gebakken?
1: Ze worden gekookt.
0: Ze worden gekookt. En wat heb je erbij, Ria?
1: Rundvlees.
0: Rundvlees, ja.
1: En ook bloemkool.
0: En bloemkool ook nog zo. Dat is een lekker aanvergeetje.
1: Ja.
0: Op de woensdag, heerlijk zeg. Hey, en je zag het wel zitten om naar de bloemencorso in Eelde te gaan?
1: Nou, dat denk ik. Als je een mee kan krijgen, dan leek me dat wel leuk.
0: Ja, dat is toch mooi. Hè? Dan gaan ze door die straten heen met die prachtige bloemen op die wagens, hè?
1: Ja.
0: Ik heb hier 2 passepartouts liggen. En die krijg jij als jij weet welke bloem er is weggepiept in een liedje.
1: Ja.
0: Zullen we nog 1 keer luisteren naar de opgave?
1: Prima.
0: Nou, dan komt ie hoor.
2: Als de lente komt, dan stuur ik jou.
0: Oh, wat zeg je, Ria? Wat moet er op de piep?
1: Ik zeg... Tulpen uit Amsterdam.
0: Tulpen zou het goed zijn. Sebastian, wat denk je?
3: Ik denk dat we hem goed rekenen.
0: Nou, dat weet ik nog niet, want we gaan even luisteren.
2: Als de lente komt, dan stuur ik jou tulpen uit Amsterdam.
0: Ja, de tulpen uit Amsterdam zijn goed hoor, hé.
1: Ja.
0: Ria uit Zwartemeer, ze zijn voor jou 2 passepartout-tickets. Waarmee je kan kijken op zaterdag 5 september naar het Corso. En ook de toneelstelling kan je meepakken. Dat is een dag later, zondag 6 september. In Eelde natuurlijk, hè?
1: Ja, oké.
0: Ja, hartstikke goed. Het wordt er mooi in orde gemaakt. En zullen we dat plaatje gewoon even draaien? Tulp uit Amsterdam?
1: Ja, doe maar.
0: Hartstikke leuk, hè? Herman Emmink op Radio Drenthe. Fijne dag!
1: Ja, hetzelfde.

0: Nieuw bij Marktkauf Meppen. De Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
4: In Hoogeveen.
5: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
6: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
7: Goedemiddag, het is 1:30. Tijd voor het nieuws uit Drenthe. Hier is Sebastiaan Meijwaard.
8: Goedemiddag. In het hoger beroep rondom de dubbele moord in Wijtenveen, waar Richard K. terecht staat voor de moord op Ineke en Sam, is vandaag een nieuwe getuige gehoord. Volgens de advocaten van K. meldde de getuige zich gisteren bij hen. Het gaat om iemand die werkzaam is bij de politie Midden-Nederland. Verslaggever Stefan Klomp is al de hele dag bij de zitting in Leeuwarden en hij vertelde dat de getuigen Sam en Ineke goed kenden.
9: De getuige die sprak over een conflict wat hij had gehad met Sam en Ineke. Want hij woonde destijds in Velgen, Noord-Holland. En hij was directe buren van de ouders van Sam en Ineke. En Sam en Ineke woonden daar ook in de buurt. En daar heeft hij sinds 2019 zo'n 3 jaar, is hij slachtoffer geweest van pesterijen vanuit de kant van Sam en Ineke.
8: Het OM hoopte dat het verzoek om de getuige te horen zou worden afgewezen, weet Stefan Klomp.
9: OM ziet daar helemaal niets in. Die zegt ook, er zit geen enkele link met die agent met deze zaak. Hij heeft wel ervaringen dus met een conflict. Maar ze zeggen, we weten niet precies wat voor conflict, wanneer dat was. En het was in Noord-Holland. Er is geen enkele link met deze zaak.
8: De getuige zegt dat hij zich heeft gemeld omdat hij vindt dat alles onderzocht moet worden en dat dat in de zaak Wijtenveen niet is gebeurd. De gemeente Assen heeft het pand van machinefabriek Rinsma aan de Industrieweg gekocht. De aankoop maakt onderdeel uit van de plannen om het havenkwartier de komende jaren verder te ontwikkelen. Het gebied is nu nog een bedrijventerrein dat grotendeels uit de jaren 50 stamt. De gemeente heeft er inmiddels meerdere panden gekocht. Uiteindelijk moet er een wijk komen met huizen voor jongeren, starters, gezinnen en ouderen. En meerdere deelnemers van de halve triathlon van Klazinaveen van de afgelopen zondag hebben gezondheidsklachten. Ze hebben onder meer last van maag- en darmklachten, overgeven en diarree. Ook Janine Lubbe uit Schöningsdorf, die zondag de halve triathlon won, werd een dag later ziek. Lubbe vermoedt dat het aan de kwaliteit van het zwemwater heeft gelegen. De organisatie laat weten dat met de testwaarde van het water vooraf niets mis was. Om uit te sluiten dat de kwaliteit in de tussentijd is veranderd, worden momenteel nieuwe monsters genomen. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
7: En dan gaan we naar het weer met Hans Nienhuis.
10: De lucht is deze middag een beetje een vage plek met verschillende soorten wolken waar soms ook een bui in verstopt kan zitten. Het is een graad of 21 en de zuidwestenwind is matig. Vanaf de namiddag wordt de bewolking dichter en vanavond en vannacht valt er zo nu en dan wat lichte regen.
7: Zometeen op Radio Drenthe muziek van Hot Chocolate en CCR komt er ook aan.
11: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
12: Wij zijn Medipoint.
13: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
14: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
13: En voor Harold met een sta-opstoel.
15: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
13: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
12: Medipoint.
13: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
12: Medipoint.
13: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
17: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
18: Anouk in de middag.

0: Zoek het uit. Woensdagmiddag, 3:50. Radio Drenthe. Greetje is aangeschoven. Goedemiddag.
1: Hey, hi.
0: Ja, we krijgen bij Zoek het uit allerlei vragen binnen. Soms lijken ze heel simpel. Maar als je het even induikt, dan blijken ze toch wat ingewikkelder te zijn. Zo kregen we de vraag, Greetje, hoe oud is Drenthe eigenlijk?
1: Ja, dat is op zich wel een goede vraag. Hè? Klinkt als een vraag waarop je gewoon zou kunnen zeggen, nou, dit is het jaartal. Maar dat blijkt dus niet zo eenvoudig te zijn. Want het hangt er eigenlijk vooral een beetje af wat de insturen van de vraag bedoelt met Drenthe.
0: Ja, laten we even helemaal teruggaan naar het begin dan. Wanneer komen de eerste mensen in het gebied dat we nu Drenthe noemen?
1: Ja,
0: wanneer
1: precies. Komen ze voor? Als je helemaal teruggaat naar het allereerste begin van Drenthe. Hè, dat zou je kunnen zeggen van, nou ja, dat eerst dat hier bewoning was bijvoorbeeld. Hè, dat is heel lang geleden. Volgens de provincie Drenthe zijn de oudste sporen van menselijke aanwezigheid. Dus je kunt dan denken aan vuistbijlen. Hè, dat ze echt in de grond dingen hebben gevonden. Ongeveer 60.000 jaar oud.
0: Jo.
1: Nou ja, dan gaat het onder meer om sporen van Neandertalers. Want dat is nou eenmaal zo lang geleden. En nou ja, jagers die door het gebied trokken, zeg maar. Ja, er was toen nog helemaal geen provincie Drenthe natuurlijk. Maar mensen waren er wel, ja.
0: Ja, en die mensen woonden daar dan ook echt?
1: Nou, wat ik zeg, hè, het waren vooral jagers die er doorheen trokken. En echt de bewoners kwamen wat later. Toen vestigden zich de eerste boeren hier. Huh? De landbouw en de... Het waren eerst jagersverzamelaars. Toen kwamen de landbouwers. Landbouwers die blijven op de plek waar ze zijn. Want daar groeit hun graan, bij wijze van spreken. En de provincie beschrijft bewoningssporen, noem je dat dan, uit de middensteentijd. Dat is van ongeveer 10.000 tot 7.000 jaar geleden. Dus ja, als je vraagt hoe oud het gebied is als plek waar mensen wonen, ja, dan ga je ook al een heel eind terug.
0: Ja, en dan hebben we natuurlijk de hunnebedden. Hè? Die zijn misschien wel het belangrijkste bewijs van hoe oud Drenthe is. Of
1: ja,
0: is
1: het, het belangrijkste weet ik niet. Wel het bekendste, denk ik. Hè? De hunnebedden die werden vanaf ongeveer 3400 voor Christus werden die gebouwd door de mensen van de Trechterbekercultuur. Ja, die grote stenen grafmonumenten die zijn daarmee ongeveer 5400 jaar oud. Een heel zichtbaar overblijfsel inderdaad van de prehistorische bewoning van Drenthe.
0: 5400 jaar oud. Kunnen we dan zeggen dat Drenthe 5400 jaar oud is?
1: Nou, ook dat eigenlijk niet. Want de hunnebedden zijn niet het begin van Drenthe. Dat is wel het meest duidelijke, het zichtbare in het landschap natuurlijk. Hè? Het oudste wat je zo met het blote oog ziet, nu nog. Maar ja, mensen waren hier, zoals ik al zei, al veel langer. En ja, er was toen ook nog geen bestuurlijk gebied met de naam Drenthe of iets wat erop leek. Dus ja, je kunt dan niet zomaar de ouderdom van de hunnebedden gebruiken als de ouderdom van Drenthe. Nee, dat kan niet.
0: En wanneer ontstaat Drenthe dan wel als een soort bestuurlijke eenheid?
1: Ja, daarvoor moet je helemaal terug naar de middeleeuwen. Het jaar 1046 is daarbij een belangrijke. Want toen gaf koning Hendrik II de grafelijke macht over Drenthe aan de bisschop van Utrecht. Dus werd de bisschop van Utrecht werd de baas. En in 1046 werd die macht ook daadwerkelijk van kracht. Er gingen een paar jaar overheen, zeg maar, voordat er ook echt iets mee gedaan werd. En ja, de bisschop van Utrecht die kreeg toen de zeggenschap over Drenthe.
0: Dus 1046 is het geboortejaar van Drenthe.
1: Ook dat zou te simpel zijn. Ja, ik maak het heel ingewikkeld hoor. Het gebied en die bewoning waren dus al veel ouder. Dus ja, het hangt er echt heel erg van af. Maar als je het hebt over de bestuurlijke geschiedenis van Drenthe, dan is 1046 wel echt een belangrijk moment.
0: En dan komen we uiteindelijk uit bij de provincie zoals we die nu kennen. Wanneer wordt Drenthe dan officieel een provincie?
1: Ja, dat is wel een stuk recenter. Gelukkig zou ik bijna zeggen. Daarvoor moeten we naar de Franse tijd. In Nederland werd eerst een Franse vazalstaat. En dat werd in 1810 onderdeel van het Franse keizerrijk van Napoleon. En na de nederlaag van Napoleon kwam daar een einde aan. En het Koninkrijk der Nederlanden, weet je natuurlijk, je hebt geschiedenis gehad op de middelbare school, werd gevormd. En in 1814 werd Drenthe toen officieel een provincie.
0: Dus Greetje, als iemand nu vraagt, hoe oud is de provincie Drenthe?
1: Nou, de provincie Drenthe, dat antwoord is heel duidelijk. In 2026 bestaat de provincie Drenthe 212 jaar.
0: Oké, maar als iemand vraagt hoe oud Drenthe is, dan kun je dus verschillende antwoorden geven.
1: De provincie Drenthe is wat anders dan Drenthe als gebied, als landschap. Hè? Als je kijkt naar de... We spatten het even samen. Als je kijkt naar de oudste menselijke aanwezigheid, dan gaat die geschiedenis wel 60.000 jaar terug. De hunnebedden zijn ongeveer 5400 jaar oud. In de middeleeuwen kreeg Drenthe steeds meer een eigen bestuurlijke vorm, waarbij 1046 dus een belangrijk moment is. En sinds 1814 is Drenthe officieel een provincie.
0: Oké, dat zijn een hoop jaartallen, een hoop dingen. Dus wat is eigenlijk nu het kortste antwoord op de vraag van onze inzender? Hoe oud is Drenthe?
1: Nou, als provincie 212 jaar. Als gebied en als plek waar mensen wonen duizenden jaren ouder. Er is niet één jaartal op te plakken verder. Nee.
0: Oké, ja, oud. Zo zie je. Een simpele vraag, maar uiteindelijk behoorlijk wat jaartallen.
1: Ja, het is gewoon een geschiedenislesje op zich eigenlijk. En ja, vooral de vraag, wat bedoel je precies met Drenthe? Speelt daar een belangrijke rol. Dat maakt eigenlijk het verschil in wat het antwoord is.
0: Ja, heel goed. Oké. Okay. Nou, als je nu thuis ook een vraag hebt, dan mag je die insturen naar Zoek het uit. Dat kan op rtvdrenthe.nl/zoekhetuit of via de mail.
1: Ja, naar Zoek het uit, apenstaartje rtvdrenthe.nl. Komt het dan bij mij binnen en dan kijk ik of ik er wat mee kan.
0: Ga het uitzoeken en dan kom je dat vertellen hier op de radio.
1: Ja hoor.
0: Dankjewel hè.
1: Goed.
0: Hoi.
2: Zoek het uit.

Taylor Swift en The Fate of Ophelia. Dit is Radio Drenthe. Mijn naam is Dimitris. Ik ga mijn tanden poetsen. Moet zo meteen naar de tandarts namelijk. En daarom zometeen hier René Steenbergen op Radio Drenthe met Studio Steenbergen. En in zijn eerste uur van Studio Steenbergen staat de muziek in het teken van de 60s en de 70s. Dat wordt genieten. Fijne woensdag.

0: nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in gordijnen en in-betweens. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bij de coronacommissie erkend dat hij kritisch was over sommige burgemeesters. Hij vond dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad onterecht nog eens ministerraadje gingen spelen over zaken waar de landelijke politiek al een besluit over had genomen. En hij geeft ook toe dat er in het kabinet werd gemort als het Veiligheidsberaad stelde dat een bedachte maatregel niet werkbaar was. Burgemeesters die coronamaatregelen niet streng wilden handhaven heeft Grapperhaus aangesproken. Maar dat waren er volgens hem maar een handvol. De Nederlandse Bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus ging het vanuit de VS en Canada naar Londen, heeft DNB bekendgemaakt. Dat is bijna een kwart van de 313 ton goud die de centrale bank in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op de ernstige crisis. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. De Nederlandse Bank is ook bezorgd over de verslechterde situatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. De poging tot een drone-aanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een nieuwe escalatie van Russische activiteiten op Europese bodem. Dat zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Als de aanval was geslaagd, dan had dat volgens haar tot doden kunnen leiden. Volgens von der Leyen staat het incident niet op zichzelf en is er een breder patroon van steeds gevaarlijker incidenten. De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen, gemaskerd en met zware wapens, richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. Daar schoten ze de bewaker dood. Het weer, afwisselend zon en wolken, lokaal kan

0: over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een staalopstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer. Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
2: Nee, Attents met ds.nl.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Radio Drenthe.
8: Studio Steenbergen.

0: letterlijk en figuurlijk een leerling van Otis Redding. En dat hoor je er ook wel een beetje in terug, hè, bij deze van Arthur Conley en Sweet Soul Music.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: En dat is een buitengewoon soulvol begin van het jaren 60 en 70 uurtje voor vandaag. Ik had bijna dinsdag gezegd. Nee, het is toch echt woensdag. 2 september 2026 alweer. Een beetje druilerige woensdag, dat wel. Maar dat zijn altijd perfecte omstandigheden om de radio even lekker in de gaten te houden. Hè? Eventueel een streepje harder te zetten. En te genieten van alles wat daar het komend uur weer uit gaat komen. Want dat zijn weer alleen maar pareltjes uit die twee fijne decennia. De jaren 60 en de jaren 70. Zo kun je het komend uur klassiekers verwachten van onder andere de Monkees. En Martha Reeves en de Vandellas.

en ook Nancy Sinatra. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Nou, dat en meer kun je verwachten tussen nu en 4 uur. Verder ook nog de top 40 van exact 50 jaar geleden. De top 40-lijst van 3 september 1976 heb ik meegenomen. 2 september, moet ik zeggen. En daar ga ik weer 3 grote hits uithalen en op een rijtje zetten. Ja, wat heb ik toch met die dagen en data vandaag? Ik weet niet wat het is. Dat het 1 keer misgaat, heb je daar de hele middag last van, hè? Nou goed, als het met die muziek verder maar voor elkaar is, hè. Nou, daar durf ik wel even een weddenschap op in te zetten. Dat dat allemaal wel voor elkaar is. De jukebox, die is er ook. Ik heb hier een mooi pareltje heel diep uit onze archieven tevoorschijn getoverd. En er is onvervalste country muziek van John Denver. Dit is Take Me Home, Country Roads.

0: lekker nummer 1 hit van exact 60 jaar geleden. Geschreven door Neil Diamond en tot een wereldhit gezongen door deze mannen, The Monkees en I'm a Believer. En daarvoor nog Take Me Home Country Road. Wat blijft dat ook een prachtig liedje van John Denver. Drie liedjes over drie. De bibliotheek is vanochtend weer open gegaan. Ik heb de geschiedenisboeken daarvan de plank gehaald en daarin lees ik bijvoorbeeld dat het op deze dag in 1964 is dat de Rolling Stones in de Regent Sound Studio in Londen dit nummer opnemen.
1: I am the little red rooster. Too lazy to crow for day.
0: Little Red Rooster is geschreven door blues-icoon Willie Dixon. En Howlin' Wolf is de eerste die Little Red Rooster op de plaat zet. Dat is in 1961. En deze versie van de Rolling Stones bereikt aan het einde van het jaar, 1964 dus, de vierde plaats in de top 40. En de Fortunes, zij nemen op deze dag in 1965 deze klassieker op.
2: Here it comes again.
0: Here It Comes Again is een compositie van Les Reed en Barry Mason. In oktober van het jaar, 65, komt de plaat binnen in de Nederlandse top 40. En met een nummer 2 notering wordt het de grootste hit voor de Fortunes hier in Nederland. Ja, dan deze. Dit is wel een leuke. Op deze dag in 1967 wordt dan nog kroonprins Willem-Alexander gedoopt in de Sint-Jacobskerk in Den Haag.
3: De dienst wordt geleid door dominee Kater, die ook het huwelijk van prinses Beatrix en prins Klaus inzegende. Nadat hij onder meer voorlezing heeft gedaan van het doopformulier, stelt hij de ouders de drie doopvragen, waarvan de laatste luidt:
4: belooft gij uw kind voor te gaan in eerbied en liefde tot God en de mensen? Wat is hierop uw antwoord?
5: Ja.
3: Iedereen richt nu de blik naar het midden van de kerk. Uit de Van Assen-Delft-kapel draagt zuster Swellengrebel de dopeling naar zijn ouders.
4: Willem, Alexander, Klaus, George, Ferdinand. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Dan zijt gij licht in de Heer. Wandelt dan als een kind des lichts. Amen.
3: Onder zang van het jeugd- en kinderkoor wordt de dopeling weggebracht. Prins Willem-Alexander is dooplid van de Nederlands Hervormde Kerk geworden.
0: Ja, en nu zijn we 59 jaar verder en is het kroonprinsje van toen, Willem-Alexander, sinds 2013 de koning van Nederland. Nou, dan nog even naar deze dag in 1972. Dan komt dit prachtige liedje van Cornelis Vreeswijk op 25 binnen in de top 40.
6: Veronica, Veronica, waar is je blauwe hoed?
0: Dit liedje Veronica is dan al alarmschijf geweest op radio, je raadt het al, Veronica. En het liedje bereikt uiteindelijk de 12e plaats in de top 40. Hey, de top 40. Ik heb de lijst van exact 50 jaar geleden meegenomen. De top 40 op deze dag in 1976. En daaruit hoor je zometeen ABBA met Dancing Queen. Daarvoor, ja, Queen, zit een linkje in. De band Queen met You're My Best Friend. En eerst, de eerste in deze rij van drie, dat is een beetje een vergeten liedje van de George Baker Selection. Dit is

0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Aanstaande vrijdag om 8 uur is het weer zover op de Oude Meerdijk. Na 2 overwinningen in eigen huis wacht FC Emmen nu een echte kraker. FC Emmen tegen FC Volendam. Zorg dat jij erbij bent en beleef de sfeer vanaf de tribune. Vrijdag 4 september. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Nieuw bij Marktkauf Meppen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen, kijk op marktkaufmeppen.nl.
5: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
6: 1 minuut over 3:30 exact. Hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Vandaag is de derde dag van het hoge beroep in de zaak Wijteveen. Daarbij staat Richard K. terecht voor de moord op zijn buren. De advocaten van K. verrasten vandaag door een nieuwe getuige op te roepen. De politie heeft vanochtend een bestuurder aangehouden die een stopteken negeerde en daarna op de vlucht sloeg. De bestuurder is door de politie klemgereden op de Europalaan in Meppel. En de gemeente Assen heeft het pand van machinefabriek Rinsma in het havenkwartier gekocht. De laatste tijd heeft de gemeente meer panden daar gekocht omdat ze daar huizen willen gaan bouwen. Hoe dat allemaal zit en nog veel meer nieuws kun je allemaal terugvinden op rtvdrenthe.nl en in de app. En daar is Hans Nienhuis met het weer.
7: De lucht is deze middag een beetje een vage plek met verschillende soorten wolken waar soms ook een bui in verstopt kan zitten. Het is een graad of 21 en de zuidwestenwind is matig. Vanaf de namiddag wordt de bewolking dichter en vanavond en vannacht valt er zo nu en dan wat lichte regen.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren.
8: Bij de sperend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
11: Met

0: anders doet.
1: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
4: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
3: En voor Harold met een staalopstoel.
5: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
3: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
2: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accuschroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

Met een beetje flower power op de radio, hè. Laten we eerlijk zijn. Het is The Fifth Dimension en muziek uit de musical Hair. Aquarius and Let the Sunshine In. Eigenlijk twee liedjes in één, zou je kunnen zeggen. Daarvoor nog Sister Sledge met Lost in Music. En Nancy Sinatra hoor je ook nog met These Boots Are Made for Walking. Je hebt weer een leuke eendagsvlieg meegenomen. Vind ik altijd leuk. Het is altijd een beetje uitdaging voor mij elke ochtend als ik hier kom en ik ga het muziekarchief weer in, om dan even zo'n plaatje te vinden waarvan ik hoop dat jij thuis aan de andere kant van de radio zegt: oh ja, die was er ook nog, die was ik helemaal vergeten. En wat leuk dat die weer eens voorbij komt in het jaren 60 en 70 uurtje. Nou, ik denk dat het vandaag best wel goed gelukt is. Ik heb namelijk een band meegenomen die altijd een beetje, ja, je zou kunnen zeggen, qua stijl in de slipstream van de Eagles en dat soort bands zat. Beetje country-achtig, beetje soft rock-achtig. Prachtige samenzang daarin. En deze band, ja, het was meer zo'n albumact. De muziekpuristen die kochten dan de hele albums, maar qua singles deden ze niet zo heel veel. Behalve met dit liedje, het prachtige Dance With Me. Dit is Orleans.

bijna een beetje verplichte kost in dit programma. En Motown-klassiekers die komen gelukkig regelmatig voorbij. Zoals nu ook weer Martha Reeves en de Vandellas en Dancing in the Street. En zo zijn we ongemerkt, bijna ongemerkt alweer, zo'n beetje aan het einde van dit uur aangekomen. En dat betekent twee klassiekers uit onze jukebox. En daarvoor neem ik je vandaag mee naar deze dag in 1995. Dan wordt in Cleveland het Rock'n'Roll Hall of Fame Museum geopend. Nou, spectaculaire toestand waarvan alles te zien is uit de muziekgeschiedenis. Instrumenten, kleding, andere items. Hartstikke mooi. Zeg maar een beetje ja, de Efteling voor elke muziekfan. Nou, die opening is dus vandaag in 1995. En een keur aan topartiesten treedt daarbij op. Nou, dan voel je hem al aankomen. Dan ga ik twee van die artiesten uit onze jukebox halen. Zometeen hoor je Bruce Springsteen met zijn prachtige Born to Run. En eerst is hier de Queen of Soul, Aretha Franklin. En respect.

0: start hem zo meteen opnieuw in, want er zijn ontwikkelingen in de zaak Richard K. Verslaggever Ineke Kemper, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat is er aan de hand daar in de rechtbank in Leeuwarden?
1: Het restant van het hoge beroep is uitgesteld. Nadat we terugkwamen van een schorsing en de advocaat zijn pleidooi zou houden, gaf hij aan dat hij vandaag niet wilde en niet kon pleiten. De advocaat van Richard K. zei: door die nieuwe getuigen die we vandaag hebben gehoord, moet ik dat er allemaal in verwerken. Ik heb daar niet voldoende tijd voor gehad. Daarnaast gaat mijn pleidooi heel lang duren. Ik heb gisteravond tot laat zitten werken. Ik heb vanochtend non-stop zitten werken. Ik ben bang dat ik steken laat vallen. Het gaat hier over de zwaarst mogelijke straf die geëist is, levenslang. Ik wil het goed doen voor mijn cliënt. En dat kan ik nu niet. Nou, toen begon er een flinke discussie. Het was een beetje of we naar een live datumprikker zaten te kijken, want de datums vlogen over en weer. Dan kon die niet, dan kon die niet. En het gerechtshof wilde eigenlijk dat het deze week afgerond zou worden, maar de verdediging was onverbiddelijk. Dat gaan wij niet doen. Na lang soebatten waren ze eruit. 5 oktober gaan ze vast verder, René.
0: Dit is wel een verrassende ontwikkeling in de zaak, lijkt me.
1: Dit is een hele verrassende ontwikkeling en voor de nabestaanden ook een ontzettend nare ontwikkeling. Die willen dit natuurlijk gewoon achter de rug hebben. Hebben wekenlang deze datum in het hoofd gehad dat de zaak afgerond zou worden. En daarna zouden we naar een uitspraak toe gaan werken. Ja, er is zojuist ook gevraagd: wanneer komt er dan een uitspraak? Ja, dat kan nog wel na die 5 oktober nog wel 6 tot 8 weken duren. Dus ja, voor hen is het heel vervelend dat ze nog steeds niet weten waar ze aan toe zijn.
0: En concreet betekent dit dus Ineke gewoon van: nou, klaar, tas inpakken, iedereen naar huis en over iets meer dan een maand kijken we weer verder.
1: Dat heb je correct samengevat. Jazeker, het is nu echt gewoon letterlijk gestopt. We zouden het pleidooi gaan voeren. Of de advocaat van Richard K. zou het pleidooi gaan houden. Dat heeft hij niet gedaan. En dat is waar we 5 oktober om 9:00 ochtends mee gaan beginnen.
0: Goed, nou, dan horen we er tegen die tijd ongetwijfeld weer meer over. En later in dit programma zullen we de hele dag nog weer even op een rijtje gaan zetten wat daar allemaal gebeurd is in de rechtbank in Leeuwarden. Dankjewel, Ineke, voor dit moment. Ja, ik had net Aretha Franklin al even gestart met R.E.S.P.E.C.T. Dat ga ik opnieuw doen. Die plaat van Bruce Springsteen kom ik dan even niet meer aan toe. In verband met reclame en nieuws die ook alweer in de nek lopen te hijgen. En dat is allemaal begrijpelijk, dus die tel ik dan even over 4:00 heen.

0: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Bij DN Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DN Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DN-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
2: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
2: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven ontvangen door premier Jetten. De twee politici voeren gesprekken over de internationale politiek, waaronder de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar het zal voornamelijk ook gaan over de tech-industrie. Ook ASML en een aantal Franse techbedrijven schuiven daarbij aan. Macron en Jetten willen dat Europa zijn strategische positie op technologisch gebied versterkt. Duitsland heeft twee verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De verdachten die in beeld zijn komen uit Letland en Belarus, maar ze hebben ook een Russisch paspoort. Duitsland zei gisteren dat Rusland achter de drone-actie in Leipzig zit. En ook de Europese Commissie en de NAVO houden Rusland verantwoordelijk, zeiden ze vandaag. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze het Russische luchtruim moeten mijden. Volgens hem vliegen daar nu zoveel Oekraïense drones dat vliegtuigen het risico lopen geraakt te worden. Hij voegde eraan toe dat Oekraïne burgertoestellen niet zal aanvallen. Sinds de oorlog met Oekraïne is het vliegverkeer boven Rusland afgenomen. Rusland heeft luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie bijvoorbeeld uitgesloten. Wel vliegen nog maatschappijen uit onder meer China, India en Turkije door het Russische luchtruim. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. De rest is in de VS en Canada verkocht. En voor hetzelfde bedrag is in Londen weer goud aangekocht, heeft een DNB bekendgemaakt. Het ging om bijna een kwart van de 313 ton goud die Nederland in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Het weer bewolkt met af en toe zon en verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
1: Nee, Attents met ds.nl. Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.

0: was nog een stukje muzikale administratie dat ik nog van het vorige uur had liggen. Bruce Springsteen en Born to Run.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: En hoe kwam dat nou dat ik die Bruce Springsteen plaat nog had liggen? Omdat er even voor vier uur toch wel opvallend verrassend nieuws binnenkwam. Ja, mocht je het gemist hebben. Sebastiaan, goedemiddag.
3: Goedemiddag René.
0: Zet jij nog even op een rijtje, want er zijn verrassende ontwikkelingen in de zaak Richard K. Het hoge beroep.
3: Ja, we hadden hier zo net onze rechtbankverslaggever Ineke Kemper live in de uitzending. En zij vertelde dat het restant van het hoge beroep rond de dubbele moordzaak in Wijtenveen, waar Richard K. terecht staat voor de moord op Ineke en Sam, is uitgesteld tot 5 oktober. En dat komt omdat de advocaat van Richard K. vandaag aangaf dat hij niet kon en niet wilde pleiten. Er is eerder vandaag onverwacht een nieuwe getuige gehoord. Een getuige die zegt Ineke en Sam te kennen uit het verleden. En ook zegt door hen te zijn getreiterd en gepest, net als Richard K. claimt. En de advocaat wil

0: de tijd hebben om de getuigenis te verwerken in zijn pleidooi. En dat is op 5 oktober.
1: Oké, goed. Het is dus nog niet ten einde, hoewel dat wel een beetje de bedoeling was. Straks over ongeveer een uurtje, dan zetten we de hele dag nog eventjes rustig op een rijtje wat er allemaal voor ontwikkelingen waren. Nou, dat was serieus nieuws. Sebastian, heb je ook nog leuke dingen?
0: Een klein stapje maken we. Van de rechtszaal naar Frankrijk. Heb een bijzonder verhaaltje meegenomen. Want een Belgische toerist die heeft op zijn vakantie alarm geslagen omdat hij tijdens een bergwandeling noodkreten hoorde.
1: Nou, dat kan.
0: Nou, wat moet je dan doen?
1: Ingrijpen.
0: De politie bellen.
1: Ja.
0: Maar na een zoekteam en agenten op onderzoek uitgingen, er werd gezocht en gezocht en gezocht, maar niets of niemand werd gevonden. Betekent dat het mysterie onopgelost bleef. Totdat dinsdagochtend plots een lokale inwoner zich meldde bij de gendarmerie, zoals ze dan in Frankrijk noemen. En wat was er aan de hand?
1: Ja, ik heb geen idee. Ik zit al een minuut in spanning te wachten van wat wordt de ontknoping van dit verhaal?
0: Het bleek te gaan om een lokale boer die de avond ervoor luidkeels zijn koeien bij elkaar riep.
1: Nou, dat zijn hele rare kreten geweest dan die boer uitgeroepen heeft waarschijnlijk.
0: Zou ik ook gelijk de politie voor bellen voor zoiets?
1: Ja. Ander nieuws nog?
0: Ja, ik denk dat we maar even door moeten gaan. Want we hebben showbiz nieuws. Matthijs van Nieuwkerk is zijn carrière weer aan het oppakken.
1: Oh ja.
0: Hij maakt een podcast.
1: Oh ja.
0: Schuilen in schoonheid. Ja, en daarin interviewt hij bekende Nederlanders over plekken waar ze troost vinden in bange dagen. Want, zo zegt hij zelf, het waren voor hem ook verwarrende jaren waarin hij troost zocht in van alles en nog wat. Maar goed, er is meer, want hij gaat ook een nieuwe spelshow bij SBS presenteren.
1: Spelshow?
0: Ja, een spelshow. Hij deed hij ook al kort bij de NPO toen. The Wheel of zo heette dat. Mm-hmm. Maar dit heet Golden Elevators. Kandidaten moeten de top van een wolkenkrabber zien te bereiken. En als dat lukt, winnen ze de jackpot, René.
1: Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Maar goed, zeg je Matthijs van Nieuwkerk, ja, dan denk je natuurlijk maar aan één ding.
2: Henry van Loonen, Ben, Prem en Nico Dijkshoorn. Veel fragmentjes in mijn tafel, dames. Mark Marie, dit is DWDD in een paar minuten. Welkom hier, zeg ik altijd een paar dingetjes met mijn armen over elkaar, want dat lijkt het serieus, maar tegen in de avond, ik heb geen flauw idee waar het over gaat, want het gaat allemaal veel te snel, maar we laten wel wat fragmentjes zien. En met tafeldame van vandaag is Mark-Marie. Mark-Marie, hoe is het?
3: Ja, nee, echt, nee.
2: Oké, aan tafel. Ja, vandaag was het weer zover. Prem, Redicatjoen had behoefte aan aandacht. Ja, dat klopt, Matthijs. Ik vind het een schande. Wat vind je precies een schande? Doet er niet toe. Oké. Zoals elke keer laten we bij de TV daardoor fragmentjes zien die eigenlijk van zichzelf al grappig zijn. En soms dan halen we ook fragmentjes het einde eraf, zodat het lijkt alsof iemand helemaal gek is, terwijl dat in het oorspronkelijk fragment helemaal niet was. Man op de maan, iemand die helemaal niet boeit, geeft zijn favoriete blablabla. Van wat dan ook. Is jou ook iets opgevallen? Mail en mensen, verdomd, mythes, donderschaaf, recht, kek, lachen, reuze, tof, cameraatje of een tas. Het is vandaag weer een dag. Nico Dijkshoorn. DWDD is een programma waar je veel geld kan verdienen. Als je maar veel lef hebt en lekker hard schreeuwt, je moet vooral niet echt een artistiek geweten hebben. Combineer dat met het eindeloos uitmelken van één grap. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Nog iets met Ria Visser en dan een slokje bier nemen. Ja, nou, bedankt. We hebben een muzikale gast, we hebben de primeur. Jullie zijn de allerbeste band van dit moment. We gaan je nu spelen. Een superkort fragmentje van ons liedje. Oké, hier is superkort met mijn liedje. Hey, applaus. Ja, geweldig. Oké, straks Henry van Loon over het verpesten van zijn kans om ooit nog bij DWDD te gast te zijn. Maar nu eerst fokken en sukken. Dit is hij, Nooit een leuke eindgrap. Ja, Henry van Loon denkt dat hij leuk is, toch heeft hij nog niks bereikt en meent hij in zijn programma een succesvol programma als DWDD af te moeten zeiken. Henry van Loon, welkom. Dankjewel. Waarom doe je dat? Nou ja, het programma heeft toch een beetje de pretentie van een inhoudelijk journalistiek programma, terwijl eigenlijk is het gewoon één grote reclamespot die vooral zo lekker mogelijk moet wegkijken, toch? Ja, we gaan even kijken naar een fragmentje. Oké. Ja, leuk. Ja, maar dit fragmentje is wel leuk, maar ik doe het hele programma in een paar minuten, maar jullie hebben een stukje uitgehaald, dus dan klopt er eigenlijk helemaal niks van. Hey Henry, als je het zo kut vindt, waarom zit je dan toch hier? Nou ja, Matthijs, het is een beetje noodzakelijk kwaad. Als ik ooit wil dat er meer mensen naar mijn show komen, ja, moet ik je natuurlijk wel een beetje reclame gaan lopen maken. Oh, dus jij wil dat meer mensen van jouw gedachtegoed kunnen genieten? Nee, dan verdien ik meer geld. Oh, je bent net als ik. Absoluut. Oké. Tot morgen.
4: Altijd in de buurt. Studio Steenbergen.

0: als je nou denkt, wat zingen ze daar nou toch de hele tijd? Ja, dat snap ik wel, want het is een eigen verzonnen woord. Het is namelijk oogschans. Ja, zelfverdacht woord van Gers uit Coevorden.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Nou, van Coevorden naar Emmen, het kan allemaal via de radio. Ellie Smit is in het gemeentehuis al daar. En Ellie, is het plechtige moment al west of komt het nog?
3: Nee, het plechtig moment is net west. En ik denk een minuut of 10 leden. Wetholder Davy Kane, goedemiddag.
4: En goedemiddag.
3: Ja, een plechtig moment was het zeker. Want je hebt net, of eigenlijk hebben de jonge lui de Heldenmuur onthuld. Vertel hem, wat is die Heldenmuur?
4: Nou, de Heldenmuur is een muur hier in ons gemeentehuis waarin onze jonge helden zijn afgebeeld.
3: En wat bindt dat voor jonge helden?
4: Nou, dat zijn jongeren en kinderen die iets goeds hebben betekend, zeg maar, voor een ander. En die hebben van ons een jeugdlintje gekregen vorig jaar. En die staan nu in het gemeentehuis om, zodat iedereen kan zien, zeg maar, wat voor helden het zijn.
3: Hebben jullie al vaker dit soort lintjes uitreikt?
4: Ja, we doen het al 15 jaar aan inmiddels zo'n 79 kinderen. Dus we hebben heel wat helden hier in onze gemeente Emmen. En die mogen we ook laten zien, want daar zijn we ontzettend trots op.
3: Ja, maar die andere helden, die zie ik nou even niet.
4: Nee, dat klopt. We hebben ieder jaar gaan we deze muur verwisselen. Dus ieder jaar hebben we nieuwe helden. En die komen dan hier op deze heldenmuur.
3: Nou, ik vind het hartstikke mooi initiatief. Een van diegenen die naast me staat, die hier achter op die muur staat. Julian, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
3: Ja, Julian, we hebben elkaar al eens keer eerder gesproken, hè?
5: Ja, dat klopt.
3: Ja, een jaar geleden of zo, denk ik.
5: Ja, zoiets zo.
3: Ja, weet je nog wofür het was?
5: Het compliment van Drenthe.
3: Ja, want jullie waren toen nomineerd voor het compliment van Drenthe, dacht ik. En jij hebt toen het woord voerd. Wat doe jij precies? Waar ben jij nou jonge held voor worden?
5: Nou, ik ben al 3 jaar vrijwilliger bij Sportplein Emmerhout.
3: En wat doe je daar?
5: Ik laat de kinderen lekker spelen en zo.
3: Jij laat de kinderen lekker spelen. Maar hoe oud ben je zelf?
5: 16.
3: Net de kinderschoenen ontgruit.
5: Ja.
3: Maar je doet dat dus wel al even. Ook al vanaf heel jongs. Jij neemt niet plaats achter je PlayStation.
5: Nee, zeker niet.
3: Nee, wat doe je het liefst?
5: Met kinderen naar buiten om dat te laten spelen en zo. Gewoon naar buiten.
3: Ja, en is dat ook iets wat je later wilt gaan doen? Of denk je, nou, laat me zien.
5: Ja, gewoon dat ik later ook wil doen. Ja.
3: En ik zie je papa en mam hier ook bij staan. Trotse papa en mam, denk ik, hè?
5: Ja, denk ik ook wel.
3: Ja. Vind je het ook leuk dat je hier op die muur staat?
5: Ja, dat is een hele grote eer.
3: Ja, want sowieso is het al een eer, denk ik, voor je om een lintje te kriegen. Nou word je echt extra zichtbaar. Word je een bekende Emmena?
5: Ik denk het wel.
3: Ik denk het ook wel, ja. En daar moet je straks wel gebruik van maken. En als ik een keer solliciteren moet of zo, dan zou ik daar mooi gebruik van maken.
5: Zeker.
3: Goed zo. Buiten Julian binnen natuurlijk nog 3 hier op die muur hangen. Wat hebben zij voor bijzonders dan?
4: Ja, van allerlei mooie dingen. Er is iemand die bijvoorbeeld een festival heeft georganiseerd voor eenzame mensen. Iemand die heel veel kniebertjes heeft gebakken om te doneren aan het Beatrix Kinderziekenhuis. Dus dat zijn allemaal hele mooie initiatieven die kinderen ondernemen om iets goeds te doen voor een ander.
3: Deze kinderen zijn al heel jong sociaal betrokken.
4: Ja, dat is toch geweldig.
3: Ja, dat heeft ook met haar opvoeding te maken, denk ik.
4: Nou, dat denk ik wel. Zeker wel. En soms zit het ook in de kinderen zelf. Dus ook dat willen we natuurlijk hartstikke ondersteunen. En hopelijk inspireert het anderen ook om het goede te doen.
3: Dat was nou net wat ik zei, Mo. Ik neem aan dat jullie hopen dat dit een voorbeeld is van heel veel kinderen hier in de omgeving om goede dingen te doen voor een ander.
4: Ja, en naast dat we natuurlijk ontzettend trots zijn op onze jonge helden, hopen we ook echt dat we daardoor andere mensen ook gaan inspireren.
3: Nou, ik denk dat zeker goed komt. Dankjewel, Davy. En hartstikke mooi dat dit initiatief er is. Julian, dankjewel. Ga goed door met je goede werk. En doe heel veel initiatieven nog. En veel succes ermee.
5: Ja, dankjewel.
3: En wie weet tot de volgende keer. Misschien zie ik je volgend jaar gewoon weer. Ja, liep mij goed. René, dit was het voor vandaag.
0: Nou, was weer een buitengewoon gevarieerd opjakdagje. Dankjewel, Ellie.
2: Heb jij ook een tip voor opjak? Mail hem naar opjak@rtv

0: altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hogeveen.
4: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
5: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
6: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
7: 4:30 exact, we gaan naar het regionale nieuws en dat krijg je van Sebastiaan Meijwaard.
8: Goedemiddag. Het restant van het hoger beroep rond de dubbele moordzaak in Wijtenveen, waar Richard K. terecht staat voor de moord op Ineke en Sam, is uitgesteld tot 5 oktober. De advocaat van K. gaf aan dat hij vandaag niet kon en niet wilde pleiten. En dat komt allemaal omdat vandaag onverwachts een nieuwe getuige is gehoord. Een getuige die Sam en Ineke zou kennen uit het verleden en zegt door hen te zijn getreiterd en gepest. Ook Richard K. claimt dat hij door het stel is bedreigd en gepest. Door de ontwikkelingen kon de advocaat vandaag niet pleiten, zegt rechtbankverslaggever Ineke Kemper.
9: De advocaat van Richard K. zei, door die nieuwe getuigen die we vandaag hebben gehoord, moet ik dat er allemaal in verwerken. Ik heb daar niet voldoende tijd voor gehad. Daarnaast gaat mijn pleidooi heel lang duren. Ik heb gisteravond tot laat zitten werken. Ik heb vanochtend non-stop zitten werken. Ik ben bang dat ik steken laat vallen. Ik wil het goed doen voor mijn cliënt. En dat kan ik nu niet.
8: Maandag 5 oktober vanaf 9 uur gaat de zitting verder. De politie heeft vanochtend een bestuurder aangehouden die een stopteken negeerde en daarna op de vlucht sloeg. De bestuurder is door de politie klemgereden op de Europalaan in Meppel. Het is onduidelijk waarom de bestuurder het hazenpad koos. De gemeente Assen heeft het pand van machinefabriek Rinsma aan de Industrieweg gekocht. De aankoop maakt onderdeel uit van de plannen om het havenkwartier de komende jaren verder te ontwikkelen. Het gebied is nu nog een bedrijventerrein dat grotendeels uit de jaren 50 stamt. De gemeente heeft er inmiddels meerdere panden gekocht. Uiteindelijk moet er een wijk komen met huizen voor jongeren, starters, gezinnen en ouderen. En meerdere deelnemers van de halve triathlon van Klazinaveen van afgelopen zondag hebben gezondheidsklachten. Ze hebben onder meer last van maag- en darmklachten, overgeven en diarree. Ook Janine Lubbe uit Schöningsdorf, die zondag de halve triathlon won, werd een dag later ziek. Lubbe vermoedt dat het aan de kwaliteit van het zwemwater heeft gelegen. De organisatie laat weten dat vooraf met de waterkwaliteit niets mis was, maar om uit te sluiten dat de kwaliteit intussen is verslechterd, worden nieuwe monsters genomen. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
7: En dan het weer, Hans Nienhuis.
10: De lucht is deze middag een beetje een vage plek met verschillende soorten wolken waar soms ook een bui in verstopt kan zitten. Het is een graad of 21 en de zuidwestenwind is matig. Vanaf de namiddag wordt de bewolking dichter en vanavond en vannacht valt er zo nu en dan wat lichte regen.
11: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
12: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerful Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen.
3: daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
15: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
14: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
15: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Studio Steenbergen.
18: Met René Steenbergen.

Drenthe. Ik ben Anita Wits hier en op dinsdag 8 september ben ik de gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld Gea Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus dinsdag 8 september van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: hier zullen we tot in lengte van jaren zingen. La la la la la la la la la la. Atje voor de sfeer. Ja, daar blijft het voor ons onlosmakelijk mee verbonden. En ik denk eigenlijk voor heel Nederland wel. Hè. Maar dit was waar René Kars destijds de muzikale mosterd een beetje haalde. Give It Up van Casey en de Sunshine Band. En daarmee zijn we alweer toe aan het spelletje. Sebastiaan, we gaan een stukje interactie beleven.
1: Leuk.
0: Dat is altijd leuk, hè? Ja, het spel Remember the Music kun je weer winnen. Dat is dat spelletje met al die kaartjes en die dobbelstenen en dat zandlopertje. En het belangrijkste, avondenlang, binnenkort herfstavondenlang, vol spelplezier. Nou, hoe gezellig is dat? Dat wil je gewoon spelen met het hele gezin of met de vriendenclub. En hier is weer de kans om zo'n spel te winnen. We zijn weer op zoek naar een artiest. Ik heb weer zo'n kaartje uit het spel gehaald. En van die artiest worden een paar hints gegeven. Ik denk dat die vandaag niet zo heel moeilijk is. En er staat ook een QR-code op dat kaartje. En als je dat inleest met je telefoon, dan krijg je een stukje muziek van die artiest te horen. Nou, kind kan de was doen. Wil je het spel winnen? Let dan nu goed op, want hier zijn de hints die op dit kaartje staan. We zijn op zoek naar een Amerikaanse singer-songwriter die geboren werd in oktober 1941. Dus zij is al een dagje ouder. En hij heeft een tijd lang een duo gevormd met zijn toen nog beste vriend Arthur. Oké, nou, dat kan. Ik ga naar de tweede hint die op het kaartje staat. In mei 2018 gaf hij het eerste concert van zijn afscheidstournee. Dat gebeurde in Vancouver in Canada. Canada. Canada. Maar ja, dan zit ik dit zo te lezen. Ik denk, die man is hier net nog geweest. Dus het was ongeveer de eerste van ik weet niet hoeveel afscheidstours. Hij treedt nog wel regelmatig op. Hij heeft toen wat gehoorproblemen gekregen. Maar hij heeft wel een manier gevonden om daar een beetje mee om te gaan. Dus zo af en toe dan klimt hij het podium nog weer op. Deze man. Dan een titel van een legendarisch album van hem. Dat is Graceland. Dit zou wel eens een beetje een instinkertje kunnen zijn. Zullen we snel naar de QR-code gaan? Dat we een stukje muziek van deze grootheid te horen krijgen. Als je je telefoon richt op dat kaartje. En je gaat naar de QR lezen, dan hoor je dit. Nou, voldoende toch, Sebas?
1: De telefoon die gaat al, René.
0: Nou, kun je nagaan. Hey, was die hele QR-code niet eens nodig eigenlijk? Nou goed, hier moet je het mee doen. Welke artiest zoeken wij? 0592-3311-88. Dat nummer kun je gebruiken om een appje naar ons toe te sturen. Maar je mag ook gewoon bellen, hoor. De lijnen staan open, dus doe je best. En wie weet zit je zometeen in de uitzending.

0: oude bandje van Steve Winwood, de Spencer Davis Group en Keep On Running. En daarvoor nog Bente met haar nieuwe liedje 3, 2, 1. Nou, ik tel af van 3 naar 1. En dat betekent dat we hopelijk, Sebastiaan, naar de ontknoping kunnen van het spelletje. Het is toch altijd wel mooi om iemand blij te kunnen maken met dat spel. Dat muziekspel.
1: Zeker, de kerstdagen komen dus stilletjes aan.
0: Ja.
1: Maar beter dat je het hebt.
0: Zo is het, ja. Laten we eens even gaan schakelen met Smilde. Ja, altijd weer de vraag met welke van de Smildes hebben we het genoegen. Fokko Visser, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Welke Smilde is het?
2: Middensmilde.
0: Ah, kijk aan. En is het daar ook al een beetje herfstig? Ja, het zal wel, hè?
2: Ja, nou, de bladeren beginnen hier aardig te vallen, ja.
0: Ja, ja. Ah, heeft ook wel wat, hè, dat tijdperk dat eraan komt, dat seizoen.
2: Ja, zeker, ja. Zeker.
0: Hé, hey, wat heb je gedaan vandaag, Fokko? Hard aan het werk geweest?
2: Nee, want ik had mijn vrije dag vandaag.
0: Oh, wat lekker. Oh, en dan lekker op de woensdag.
2: Ja, heerlijk.
0: Dat breekt zo lekker de week, zeggen ze dan altijd. Want dan blijkt het morgen ineens zo al donderdag te zijn. En dan kun je heel ver aan de horizon dat weekend wel een beetje zien gloren natuurlijk.
2: Precies, ja, precies.
0: Dat snap ik wel. Maar wat moet je dan morgen weer doen, als je weer naar de baas moet?
2: Morgen moet ik weer richting Staphorst.
0: En wat moet daar gebeuren?
2: Ik werk bij Brink Trekhaken.
0: Ah, dat ken ik wel. Ja. Als je van de A28 vanuit Zwolle weer richting Noorden rijdt, dan kun je daar niet omheen.
2: Nee, precies.
0: Je ziet het altijd wel liggen naast de snelweg, ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Hey Fokko, het spelletje van vandaag. Wij zochten een Amerikaanse singer-songwriter, geboren in 1941. Heeft lange tijd een duo gevormd met zijn jeugdvriend Arthur. Toen zat die hint erbij dat hij zijn afscheidsconcert gaf in 2018. Nou, dat is inmiddels een beetje achterhaald. Bekend album van hem is Graceland. Dat leek me een beetje een instinker te kunnen zijn. En als je de QR-code leest, hoor je dit. Nou, toen wist jij het wel natuurlijk.
2: Ik wist het al met Graceland, ja.
0: Ja, want wie zochten we?
2: Paul Simon.
0: Ja, en er zijn toch een paar mensen ingestonken, naar aanleiding van het Graceland, die toch dachten dat het hier om Elvis Presley ging.
2: Nee,
0: ik begrijp de gedachtenkronkel, want het was natuurlijk het landgoed van Elvis. Maar ja, Elvis is totaal niet te rijmen met die andere hints. Hè. Ja, die jeugdvriend van Arthur, dat was natuurlijk...
2: Garfunkel.
0: Art Garfunkel, ja. Ja, Artie noemt hij hem altijd. Ja.
2: Artie.
0: Graceland, legendarisch album. Daar staat dit liedje, You Can Call Me Al, op. En daar liet ik dan een stukje van horen. We gaan het spel naar je toe sturen, Fokko. Dus veel plezier daarmee.
2: Oké, dankjewel.
0: En geniet nog even van je vrije dag, hè, wat er nog van over is.
2: Dat gaan we doen.
0: Oké, hoi Fokko.
2: Oké, hoi. Yo, hoi.

legendarische Paul Simon, die zochten we in het spelletje voor vandaag. En dat levert Fokko dat hartstikke gezellige muziekspel op. Morgen spelen we weer een rondje. En nou ja, hopelijk is die dan net zo goed te doen als vandaag. You Can Call Me Al van Paul Simon. Daarom is het bijna 5 uur. Zometeen na 5 kijken we even terug op de afgelopen radiodag. En daarin natuurlijk ook nog weer eventjes een uiteenzetting van die derde dag. Rondom het hoge beroep, rondom de zaak van Richard K. Die derde dag, die de laatste dag had zullen zijn, maar dat toch allemaal weer een beetje anders gelopen is. Nou, we zetten het straks allemaal nog weer even op een rijtje na 5.

0: Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
1: Kurk24.nl.
3: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies? Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
4: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
5: Sunne te fel? Jokason.nl. Albino 60 Joorsen weer en rollo.
6: Nieuw bij Marktkauf Meppen. De Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Of onder de verdachten ook de bewoners van het huis zijn waar de schietpartij was, wil de politie niet zeggen. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse exclave, die een maand geleden vanuit Marokko werd bestormd, zitten nog steeds duizenden migranten. Inwoners van Ceuta maken zich zorgen over deze uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. Maar er is ook toenemende kritiek op de regering Sanchez, omdat die te lax zou zijn. Sanchez noemt de oproep voor de manifestatie, die deels uit de koker van de oppositie komt, politiek gemotiveerd. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Die moeten helpen drugsgeweld tegen te gaan, want de steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En nu is op bewakingsbeelden niet te zien van wie die zijn. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, bewolkt met af en toe zon, verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
13: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Radio Drenthe.
17: Studio Steenbergen.
7: Met René Steenbergen.

0: Het is de nederpop van de T-set en She Likes Weeds.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Exact 8,5 minuut over 5 is het op de woensdagmiddag. Het laatste nieuws uit Drenthe. Sebastiaan, wat speelt er?
3: Ja, toch wel het nieuws van de dag. Het restant van het hoger beroep rond de dubbele moordzaak in Wijtenveen, waar Richard K. terecht staat voor de moord op Ineke en Sam, is uitgesteld tot 5 oktober. En zometeen hoor je het hele verhaal van verslaggever Stefan Klomp, die er al de hele dag bij is bij het Hof in Leeuwarden. En de Raad van State geeft groen licht voor de bouw van 120 huizen tussen de Maatlanden en de Zulten in Rode. In de uitspraak zijn alle bezwaren van omwonenden van tafel geveegd. En de politie heeft vanochtend een bestuurder aangehouden die een stopteken negeerde en daarna op de vlucht sloeg. De bestuurder is door de politie klemgereden op de Europalaan in Meppel.
0: Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en ook in de app.

0: Misschien wel de meest muzikale tweeling van Nederland, hè? Sander en Arnoud Brink, oftewel Tangerine. En voor dit nieuwe liedje riepen ze de hulp in van Venice. Het heeft een mooi liedje opgeleverd, By Your Side. En daarmee is het 13:05 exact. Ja, vandaag was het de derde dag van het hoge beroep van de dubbele moord in Wijtenveen. Richard K. werd eerder veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op Sem en Ineke. Nou, tegen die straf ging hij in beroep. Gisteren eiste de advocaat-generaal in hoger beroep opnieuw levenslang. Vandaag dus de derde dag. Dat had de laatste dag zullen zijn, maar die dag kende toch wel een verrassend einde. Snel weer over naar onze verslaggever die er ook vandaag weer de hele dag bij was. Stefan Klomp, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, zometeen maar even naar dat verrassende einde van, wat is het, anderhalf uur geleden. Maar hoe begon het allemaal vanochtend?
1: Zo verrassend als de dag eindigde, zo verrassend begon ook deze hele dag vandaag. Want vandaag stond de verdediging eigenlijk in de planning, die mocht het woord voeren. Maar die kwam in één keer met een nieuwe getuige op de proppen. En het ging om een ex-buurman van Sem en Ineke. Of ex-buurman, hij was de directe buurman van de ouders van Sem en Ineke. En woonde ook vlakbij Sem en Ineke. En dat was in de periode van 2019 in de buurt van Velzen in Noord-Holland. En deze getuige zegt dat hij daar ook doorgepest is. En die vond dat ook wel nodig dat het gezegd werd in deze rechtszaal. Dus die is op het laatste moment nog opgeroepen als getuige door de verdediging. En mocht inderdaad zijn woord doen. En dat heeft er alles toe geleid tot inderdaad de verdediging op het eind zegt: wij zijn nog niet klaar voor een pleidooi, mede door de inbreng van deze nieuwe getuigen.
0: Ja, dus dat was al. Kwam dat echt een beetje uit de hoge hoed, die getuigen?
1: Ja, zeker. Ook eigenlijk wel voor de verdediging zelf. Want de nieuwe getuige heeft de verdediging gisteren ook pas opgebeld. Hij had wel eerder gebeld een keer met politie en het onderzoeksteam van: hé, dit speelde er bij mij, is dat interessant voor het onderzoek? Daar heeft hij niks meer van gehoord. En toen hij begreep dat er helemaal niks is mee gedaan in het onderzoek, met zijn bevindingen en zijn rapporten die daaruit zijn gekomen over alle pesterijen, heeft hij gisteren contact gezocht met de advocaat van Richard K. Om zijn verhaal te doen. En toen dacht de advocaat: wij willen hem als getuige horen.
0: Ja, dus die is ook echt letterlijk en figuurlijk op het laatste moment erbij gehaald.
1: Ja, inderdaad, echt op het laatste moment. En dat maakt inderdaad dat deze hele dag toch heel anders is verlopen. Want in plaats van dat je dan 's ochtends al begint met het pleidooi van de verdediging, werd dus eerst de getuige gehoord. Daar ging al wat de nodige tijd overheen. Mag hij wel of niet gehoord worden? Daar moet het Openbaar Ministerie wat van vinden. Het Hof moet er wat van vinden. Enfin, eigenlijk pas tegen een uur of drie zou dan het pleidooi beginnen van de verdediging. En toen kwam de advocaat: wij kunnen nu geen pleidooi geven, afgezien van de tijd, want het zou zo'n 2-3 uur in beslag nemen. Dus ik denk dat wat er door deze nieuwe getuige is gezegd, zijn we er gewoon niet klaar voor. Ja, en dat heeft ook een grote impact op de nabestaanden. Daar hebben wij ook de advocaat van de nabestaanden, Sebas Dijkstra, even over gesproken. En die zegt: ja, dit is verschrikkelijk voor hen.
2: Nee, mijn cliënten kunnen het niet echt goed begrijpen. Vooral niet omdat vandaag stond het pleidooi gepland. Er is verder niks gebeurd vandaag. Ja, er is een getuige gehoord. Nou, zoveel werd er ook niet op tafel gelegd. En dat pleidooi wat vandaag klaar had moeten zijn, vandaag niet door heeft kunnen gaan, dat kunnen zij echt niet volgen.
0: Ja, dat is dus Sebas Dijkstra, de advocaat van de nabestaanden van Sem en Ineke. Ja, die klinkt niet heel erg onder de indruk, Stefan.
1: Nee, dat klopt. En het Openbaar Ministerie was dat ook niet op zijn zachtst gezegd. Die zeiden: ja, dit was al lang van tevoren gepland. En nu ineens kan het niet meer en is er extra tijd nodig. Die zei ook van: ja, wij werken ook 's avonds door. Dan maar wat langer doorwerken in zo'n zaak. Nou, daar vond de verdediging niet zo heel blij mee. Er volgt een heel lange discussie. Wanneer gaan we het dan wel houden? Er komen allerlei data op tafel. Dan kan die niet. Dan gaat de ander weer op vakantie. Dan is de advocaat weer weg. Nou, het Hof heeft uiteindelijk gezegd: dan doen we het op 5 oktober.
0: Ja, dus het had eigenlijk nu zo'n beetje ten einde moeten zijn. Maar nu moeten we nog weer dik een maand wachten op verdere ontwikkelingen.
1: Ja, inderdaad een maand wachten. En dan is eigenlijk, beginnen we met de dag die vandaag eigenlijk volledig gepland stond. De pleidooi van de verdediging. Dan mag inderdaad ook het Openbaar Ministerie erop reageren. Nabestaanden mogen reageren. En is uiteindelijk het laatste woord aan Richard K. zelf.
0: Goed, dan horen we daarover iets meer dan een maand. 5 oktober om exact te zijn, horen we daar meer over. Dankjewel, Stefan Klomp.

0: En zo heet het liedje inderdaad. Yamo Be There van James Ingram en Michael McDonald. Mensen die van dichtbij de schoolgijzeling in Bovensmilde in 1977 meemaakten, kampen nog altijd met de gevolgen daarvan. Bijvoorbeeld in contact met hun werkgever of bij een bezoek aan de huisarts. Die zijn namelijk niet altijd op de hoogte van de impact van die gebeurtenissen van toen. En daarom is er nu een soort handleiding geschreven om werkgevers en zorgverleners te helpen. Arjen van Lille, onderzoeker van ARC, Nationaal Psychotrauma Centrum is dat, die schreef die handleiding.
1: We hebben een groot onderzoek gedaan, dat is vorig jaar gepubliceerd. En in dat onderzoek hebben we heel veel getroffenen geïnterviewd. En er bleek eigenlijk dat veel mensen ook wel negatieve ervaringen gehad hebben met zorgverleners in het begin. En dat veel mensen het ook als belastend ervaren, dat ze vaak hun verhaal steeds opnieuw moeten doen. Steeds weer terug moeten gaan naar die gebeurtenissen.
2: Want waar kampen zij dan nu nog mee? Wat is het probleem dan nu? Ja, je kan ook zeggen, nou, ik heb geen zin meer om dat verhaal te doen. Ik doe het niet meer. Maar ervaren zij nog echt mentale en misschien wel fysieke problemen naar aanleiding van die gijzeling?
1: Klopt, ja, eigenlijk allebei. We zagen dat veel mensen nog last hebben van klachten van PTSS, van posttraumatische stressstoornis. En door die klachten hebben heel veel mensen bijvoorbeeld ook moeite om hun werk nog goed te kunnen doen. Moeite met het onderhouden van relaties. Dus dat is voor heel veel mensen dagelijks nog, heeft dat belemmeringen eigenlijk.
2: Ja, u zegt heel veel mensen. Is dat een groot percentage dan van de kinderen die toen gegijzeld waren?
1: Dat is wel wat moeilijk te meten. Wat wij in ieder geval zien is dat wel een heel groot percentage wel heel veel symptomen daarvan nog vertoont, zeg maar. Ja. Maar het kan zich natuurlijk nog op veel meer manieren uit. Hè. Het kan ook te maken hebben met het vertrouwen in mensen, vertrouwen in relaties met de ander. En dat hoorden we heel veel terug in ons onderzoek.
2: Ja, u dacht naar aanleiding van dat onderzoek, met deze uitkomsten moeten we iets?
1: Klopt, ja. We dachten, hier moeten we een verschil in kunnen maken. We moeten eigenlijk een handreiking doen, vrij letterlijk. En die is ook geschreven. En we dachten, als we nou een klein boekje schrijven, dan kunnen we in ieder geval zorgen dat het contact met zorgverleners of met het UWV of met werkgevers, dat we daar iets in kunnen betekenen. Dat die mensen iets kunnen meegeven van dit is er met mij gebeurd.
2: Want hoe moet ik mij dat dan voorstellen? Stel, je komt bij een huisarts of bij het UWV. Wat kun je met dat boekje in de hand dan meer dan zonder dat boekje?
1: Nou, het boekje geeft bijvoorbeeld ook historische context. Nou, wat is er allemaal gebeurd? Wat heeft iemand meegemaakt? Het geeft eigenlijk een indruk van de psychische gevolgen. Wat heeft dat voor een persoon betekend? En daarnaast ook wat handige tips. Van, nou, hoe kun je nou bijvoorbeeld zorgen, waar moet je op letten als zorgverlener? Hoe kun je zorgen dat het contact prettig verloopt eigenlijk?
2: Want wat zou een advies zijn van u aan hulpverleners of het UWV bijvoorbeeld?
1: Nou, dat het bijvoorbeeld heel belangrijk is om de ervaring van vroeger als klein kind ook serieus te nemen. Wat veel mensen toen hebben ervaren is dat werd gezegd van ja, je bent nog jong, het zal wel meevallen. Je groeit er wel overheen. En dat hebben heel veel mensen als heel pijnlijk ervaren. En dat het bijvoorbeeld heel goed is om daar goed op te letten, respect voor te hebben en die ervaring van toen ook al serieus te nemen.
0: En dat zei onderzoeker en schrijver van dat boekje, Arjen van Lille.

0: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
0: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
3: Ja, ik lig al uren wakker.
2: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
4: Lekker slapen. Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
6: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
7: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
8: Het is zo goed als 5:30. Snel over naar Sebastiaan Meijwaard voor het regionale nieuws.
9: Goedemiddag. Het restant van het hoger beroep rond de dubbele moordzaak in Wijtenveen, waar Richard K. terecht staat voor de moord op Ineke en Sam, is uitgesteld tot 5 oktober. De advocaat van K. gaf aan dat hij vandaag niet kon en niet wilde pleiten. En dat komt allemaal omdat vandaag onverwachts een nieuwe getuige is gehoord. Een getuige die Sam en Ineke zou kennen uit het verleden en zegt door hen te zijn getreiterd en gepest. Ook Richard K. claimt dat hij door het stel is bedreigd en gepest. Door de ontwikkelingen kon de advocaat vandaag niet pleiten, zegt rechtbankverslaggever Ineke Kemper.
10: De advocaat van Richard K. zei, door die nieuwe getuigen die we vandaag hebben gehoord, moet ik dat er allemaal in verwerken. Ik heb daar niet voldoende tijd voor gehad. Daarnaast gaat mijn pleidooi heel lang duren. Ik heb gisteravond tot laat zitten werken. Ik heb vanochtend non-stop zitten werken. Ik ben bang dat ik steken laat vallen. Ik wil het goed doen voor mijn cliënt. En dat kan ik nu niet.
9: Maandag 5 oktober vanaf 9 uur gaat de zitting verder. De politie heeft vanochtend een bestuurder aangehouden die een stopteken negeerde en daarna op de vlucht sloeg. De bestuurder is door de politie klemgereden op de Europalaan in Meppel. Het is onduidelijk waarom de bestuurder het hazenpad koos. De gemeente Assen heeft het pand van machinefabriek Rinsma aan de Industrieweg gekocht. De aankoop maakt onderdeel uit van de plannen om het havenkwartier de komende jaren verder te ontwikkelen. Het gebied is nu nog een bedrijventerrein dat grotendeels uit de jaren 50 stamt. De gemeente heeft er inmiddels meerdere panden gekocht. Uiteindelijk moet er een wijk komen met huizen voor jongeren, starters, gezinnen en ouderen. En meerdere deelnemers van de halve triathlon van Klazinaveen van afgelopen zondag hebben gezondheidsklachten. Ze hebben onder meer last van maag- en darmklachten, overgeven en diarree. Ook Janine Lubbe uit Schöningsdorf, die zondag de halve triathlon won, werd een dag later ziek. Lubbe vermoedt dat het aan de kwaliteit van het zwemwater heeft gelegen. De organisatie laat weten dat vooraf met de waterkwaliteit niets mis was, maar om uit te sluiten dat de kwaliteit intussen is verslechterd, worden nieuwe monsters genomen. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
8: En dan gaan we naar het weer kijken met wie anders dan Hans Dienhuis. Goedemiddag Hans.
11: Mooi René, goedemiddag.
8: Hans, qua plaatje lijkt het herfst, maar die temperaturen die blijven best tussen aanhalingstekens hoog. Of ervaar ik ze al zo hoog?
11: Nou, het was ruim 21 graden. Ja. Op sommige plekken bijna 22 graden vandaag. Dus dat is rond of net iets boven de jaarnormaal. Niet spectaculair boven of zulks wat, maar gewoon best een aardige dag wat dat betreft. Al was het weerbeeld een mengeling. We hadden bewolking, we hadden ook wat zon. En er ontstonden op een gegeven moment ook wat buien. Vanmiddag is er eentje van precies over Assen heen geprutteld en eigenlijk tot mijn verrassing, laat ik maar eerlijk zeggen, zaten daar wat slagen onweer bij op. Dus die bui was wat beter ontwikkeld dan het eigenlijk leek dat zou kunnen vandaag. Assen diepstroeten melden 5 mm uit die bui, maar we moeten morgen in de neerslaggetallen zien of dat de hoogste melding blijft. In elk geval zijn die nu de provincie allemaal weer uit. We hebben nu een mix van zon, bewolking en nog steeds een zwak tot matige zuidwestelijke wind. Maar vanuit het zuidwesten komt een nieuwe bewolking aan en vanavond gaat het af en toe eens een beetje sputteren. Het is allemaal niet zo heel spannend wat er vannacht gaat vallen. 1 of 2 millimeter, dan is het ook wel op, als dat al lukt. Maar het wordt toch wel een beetje nattig buiten. En die zuidwestelijke wind, kracht 3 ongeveer, blijft vannacht ook staan. En het is er vrij mild bij, vannacht 14 of 15 graden minimumtemperatuur. Nou, dat gesputter en die grijzigheid gaat morgenochtend eigenlijk door, maar de wind trekt verder aan. We zien morgen dat de wind matig tot vrij krachtig gaat worden en in de middag is het voluit windkracht 5 uit het westen. Vlagerig ook. Er valt nu en dan wat lichte regen bij, geen grote hoeveelheden, maar het kan net even iets druilerig aandoen. Maar de temperatuur, net zoals vandaag, 22 graden ongeveer. Kijk, dat is allemaal een mooie peil. Maar als we op de weerkaart kijken, dan zien we dat de grootschalige situatie eigenlijk is. Lage druk boven Scandinavië, hoge druk boven Zuid-Europa. Daar ontrolt zich ook weer een hittegolf. En wij zitten er natuurlijk weer eens keurig tussenin met een straffe westelijke wind. Nou kun je van twee walletjes eten en dat gebeurt dus ook. Het is niet bijzonder heet bij ons en ook niet bijzonder droog. Maar ook niet echt, nou ja, hoe moet ik dat zeggen, wisselvallig als in Scandinavië. We zien vrijdag een front boven ons hoofd. Die gaat over ons heen slepen. 20, 21 graden. Weer die straffe zuidwest tot westelijke windkracht 5. Vlagerig is het er dan ook bij. En dat front gaat regen brengen. Echt regen van betekenis. Met name vrijdagochtend wordt een hele natte ochtend in de kop van de provincie. Er valt dan waarschijnlijk wel een millimeter of 10. In de middag knapt dat allemaal geleidelijk aan een klein beetje op. Maar echt droog wordt het de hele vrijdag niet. Het blijft gewoon een herfstige dag. Maar daarachteraan worden we wel beloond richting het weekend. We zien een ruggetje van hoge druk aankomen. Zaterdag doet de temperatuur een stapje terug. Het is dan een graad of 20. Maar na een laatste spat in de ochtend wordt het droog. De zon die komt erbij. En een matige tot vrij krachtige westelijke wind waait de hemel een beetje schoon. Nou, op zondag ziet het er nog beter uit. 23 graden. Dan is het een mooie zonnige droge dag met de zuidenwind. En maandag misschien 24 tot bijna 25 graden. Zou je bijna zeggen, er komt een soort nazomertje aan. Daar duurt het net te kort voor. Maar het zijn toch wel weer twee hele mooie dagen die we in het vooruitzicht hebben staan.
12: Aanstaande vrijdag om 8 uur is het weer zover op de Oude Meerdijk. Na 2 overwinningen in eigen huis wacht FC Emmen nu een echte kraker. FC Emmen tegen FC Volendam. Zorg dat jij erbij bent en beleef de sfeer vanaf de tribune. Vrijdag 4 september. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
13: Zin in een gezellige fietstocht? Fiets dan mee op zaterdag 12 september met de vrienden van RTV Drenthe. Ontdek de prachtige natuur en bijzondere plekjes in de gemeente Noordenveld. Onderweg beantwoord je leuke vragen, speel je spelletjes en maak je kans op mooie prijzen. De start is bij Café Zwaneveld in Noorg. Inschrijven vanaf 10:30, starten tussen 11 en 12, inclusief koffie of thee met iets lekkers. Kijk voor alle informatie op vriendenvanrtvdrenthe.nl. Fiets je ook mee?
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
17: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
16: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
21: Wow!
20: Kost je maar 3 minuten.
21: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
20: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
22: Studio Steenbergen.
23: Met René Steenbergen.

0: Heel even waren ze heel groot in de jaren 80. De Fine Young Cannibals en She Drives Me Crazy. En daarmee is het 5:30 geworden. De Adventskerk in Assen maakt kans op de titel Mooiste Kerk van Nederland. De kerk in Assen-Oost is een van de 7 genomineerden. Het gebouw is inmiddels een ontmoetingsplek voor onder meer kwetsbare mensen, vluchtelingen en muziek- en kunstliefhebbers. Reinder van der Molen van Stichting Stadsklooster Assen is natuurlijk hartstikke blij met de nominatie.
1: Leuk, hè? Ja, prachtig. We zijn natuurlijk ook heel trots op de Adventskerk. Zo'n mooi gebouw in Assen. Provinciaal monument en ja, architectonisch en juweel. Ja, dan denk je van, ja, tuurlijk.
2: Wat omschrijven we dus, hè, voor de mensen die hem niet kennen? Wat maakt hem zo
1: bijzonder? Het is tegenover het Wilhelmina ziekenhuis in Assen. Overkant spoor, een kerk die in de jaren 60 gebouwd is voor bewoners en patiënten en personeel van GGZ Drenthe, toen nog Licht en Kracht. Het is een kerk die gebaseerd is, geïnspireerd is op het werk van de Corbusier, die mooie kerk in Frankrijk. En de architect uit Groningen, de Vriezen, die heeft er een kerk van willen maken die de mensen welkom heet en ook omarmt. Er zijn dus 2 ronde muren die als het ware omarmen voor degene die binnenkomt. Het licht van boven, daglicht, het is een prachtig kerkraam met het verhaal van de duif die ontsnapt is uit de Ark van Noach en met een olijftakje terugkomt, een teken dat er weer land in zicht is. Ja, en de kerk heeft een prachtige akoestiek. Ziet eigenlijk een beetje uit als een Grieks-Romeins theater, doordat het de vloer naar beneden loopt en uitloopt op het podium. Ja, het is een juweel.
2: Ja, maar niet een klassieke kerk zoals velen van ons op een kindertekeningetje maakten.
1: Nee, maar wel weer een kerk. En het bijzondere is, heeft er een toren bij met een luidklok. Nou, hoeveel kerken hebben we nog in de buurt met een klok, met een luidklok?
2: Ja. Die kerk die deed dus diensten in de jaren 60, 70, 80 misschien wel, hoor ik u zeggen.
1: Ja, tot voor kort als kerk van de protestantse gemeente Assen. En die kozen voor om op een gegeven moment naar 1 kerkgebouw te gaan. Ja. En dan hebben een aantal mensen gezegd, ja, maar het is jammer dat die mooie Adventskerk in Assen-Oost, dat die niet meer gebruikt wordt voor religieuze, maatschappelijke, culturele doeleinden. En zo is Stichting Stadsklooster opgericht die de kerk intensief gebruikt, ook laat gebruiken. Zo zijn er ook taalkursussen van mensen van AZC Drenthe, door present gegeven. Ja, er is een overvloed aan activiteiten in deze kerk met heel veel vrijwilligers. Ja, en dat is zo de moeite waard dat we dat gedaan hebben.
0: Ja, en morgen wordt een spannende dag voor deze Reinder van der Molen van Stichting Stadsklooster Assen en al die andere genomineerden, want dan wordt bekend wie die prijs van Mooiste Kerk daadwerkelijk gewonnen heeft.

0: Schilder en Thomas Akta in Sterker Nu Dan Ooit. Elke woensdagochtend is er bij Wim in het programma Koffie en Keuvel aandacht voor de Drentse geschiedenis, samen met de medewerkers van het Drents Archief. En vandaag vertelde Hilde Boelema van het archief over de bijzondere functie van commissaris van de koningin, of koning, of kortweg de CDK. Dat ambt dat bestaat al ruim 200 jaar en in al die jaren zijn er nog maar 9 vrouwelijke commissaren geweest in heel Nederland. En van die 9 is bijna de helft, 4 dames, commissaris geweest in Drenthe. De eerste in dat korte rijtje ooit, dat was Tineke Schildhuis. Zij werd tot CDK benoemd in 1974.
1: Tineke, oftewel Albertina Petronella Schildhuis, die werd geboren in 1921 in Den Haag. Ze studeerde recht in Groningen. Ze is echt best wel ambitieus. Ze werkt op het gemeentesecretarie in Leiden. Voor de Raad van Waterstaat. Ze wordt lid van de Tweede Kamer in 1956. Namens PvdA. En zit daar 11 jaar in. Nou, ze komt in het partijenbestuur. Ze heeft een goede, ja, hele mooie loopbaan. En in 1974 komt ze dus naar Drenthe, naar het noorden. En ja, er is natuurlijk altijd een beetje gedoe over dat vrouw zijn. Maar zij is er eigenlijk zelf, ja, heel nuchter over. Want bij haar installatie zegt ze, ja, voor velen uwen is dat iets ongewoons dat ik vrouw ben. Maar het is niet ongewoon. Hmm. Ik deel deze eigenschap met meer dan de helft van de mensen op aarde.
2: Ah, prachtig, ja. Hey, jij stuurt nog een klein berichtje van, hey, er is nog een interview met Tineke Schildhuis.
1: Ja, met Tineke Schildhuis, ja.
3: U bent de eerste vrouwelijke commissaris de koningin in Nederland. Waarom trok u juist deze functie?
4: Nou, wat Drenthe betreft natuurlijk dat het een mooi land is, hè. Maar afgezien daarvan, de taak om een bestuursorgaan te leiden, te zorgen dat de diverse problemen van het gebied behoorlijk aan hun trekken komen, dat de diverse belangen tegen elkaar worden afgewogen. Ook met name in deze tijd dat de stem van de bevolking via alle mogelijke inspraak mogelijkheden behoorlijk tot zijn recht komt. Dat vind ik een bijzonder interessante opgave.
3: Maar het had ook burgemeester kunnen zijn dus.
4: Ja, het had eventueel ook burgemeester kunnen zijn. Ja.
2: Zolang het maar een openbaar bestuur was volgens mij, of niet, Hilde?
1: Ja, maar het vindt wel gelijk van, ze heeft een hoge functie en dan trekken we het gelijk. Ja, maar ja, het had ook iets anders kunnen doen, denk ik. Nou.
2: Ja, ja.
1: Bijzondere opmerking van de interviewer. Die skepsis die leeft dus wel, en ook bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. En daar wordt dus inderdaad echt gezegd van, is het wel verstandig om een vrouw aan te stellen, met name in verband met de mogelijke problemen bij de openbare orde. En dan wordt er dus echt gezegd, ja, maar in Drenthe gebeurt niet zoveel. Nou, dat pakt wat anders uit. Want Schildhuis krijgt in haar jaren als commissaris te maken met de Molukse gijzelingsacties. De treinkaping bij Wijster. Ja. Gijzeling bij De Punt. Bovensmilde de school. En ja, ook dus het provinciehuis in Assen wordt in 78 vindt die gijzeling plaats. En waarschijnlijk is zij het doelwit geweest. En, maar zij weet dus te ontsnappen door uit een raam te klimmen. En eigenlijk blijft zij ondanks al deze crisis heel rustig. En, ja. Ze zet zich juist in ook in het herstel met de relatie met de Molukse gemeenschap. Dus ja, het is eigenlijk een beetje een kalme, bescheiden vrouw. Een beetje, ja, ze klinkt natuurlijk als we daar nu naar luisteren wel een beetje bekakt. Het is ook denk ik wel een beetje conservatief. En ze is niet heel feministisch. Ja, en ze heeft ook hobby's, horen we bij de RONO.
3: Wat zijn uw hobby's?
4: Nou, ik heb mij de laatste jaren zo in allerlei bestuurlijke functie van de Partij van de Arbeid begeven, dat ongeveer mijn voornaamste hobby is geworden. Maar als ik meer vrije tijd heb, dan is het wandelen, lezen, gewoon familiecontacten.
3: Televisie kijken en radio luisteren?
4: Televisie kijken doe ik ontzettend weinig. De radio, nou, dan misschien voortaan de RONO.
2: Ja, dat zal dan nu Radio Drenthe geweest zijn, maar helaas. Ja. Maar uiteindelijk merk je wel dat politiek is natuurlijk een fulltime baan. Hè? Was nu zo, maar toen ook al.
1: Ja, en ik denk dat er toen ook een beetje raar tegenaan werd gekeken. Van ja, vrouwen, voornamelijk de vrouw was toch meer in huis nog altijd in de jaren 70. Dus ja, ze moest toch eigenlijk wel hobby's hebben. Dus ja, het was, ja, wat dat betreft wel een vooruitstrevende vrouw eigenlijk in die functie. Zij was echt ze wordt echt omschreven ook altijd als een harde werker. En ze heeft ook best wel veel voor Drenthe betekend. Zoals herinneringscentrum Kamp Westerbork. Daar is zij ook echt wel een stuwende kracht achter geweest. Omdat het kamp te behouden en een herinneringscentrum te maken. Ja. Maar ja, op het moment dat het geopend wordt, is zij geen commissaris meer. Dus zij staat dan niet naast de koningin bij de opening. Nee. Dus ja, dan wordt ze ook wel een beetje een beetje vergeten. Ze wordt ook wel als eigen rijt beschreven. Want ze heeft er in 1979 voor gezorgd dat Meppel een burgemeester krijgt die haar voorkeur heeft, zeg maar. Mm-hmm. Met wie zij het goed kan vinden en die de grachten in de stad ook niet wil dempen. Net als, dat was best wel een hete hangijzer in die tijd.
2: Het
1: provinciebestuur wil dat niet. Dus ja, ze heeft ook wel soms echt haar stempel ergens op gedrukt. Dus dat,
2: Wat dat betreft is er niks veranderd in de politiek.
1: Nee, dat klopt. En ze blijft tot 82 in Drenthe als commissaris van de koningin. En dan wordt ze lid van de Raad van State. En in 88 gaat ze met pensioen. En overlijdt uiteindelijk op haar 92-jarige leeftijd in 2013.

0: is de Schotse Amy MacDonald. Nou, helemaal een eendagsvlieg was ze niet, maar het scheelde niet heel veel. Hierna niet heel veel meer van gehoord. Mr. Rock'n'Roll. En daarmee is het 6:04. Elke middag, even na 1:00, dan is onze hulplijn weer geopend. En daarin meldde zich vanmiddag Bert Ellery uit Elim. Dat is een bekende naam uit een bekende ondernemersfamilie. Over 3 jaar vieren ze het 100-jarig bestaan van het bedrijf. En daar is Bert nu natuurlijk al over aan het nadenken. En daarvoor is hij nu al op zoek naar een foto van het schuurtje waarmee het destijds allemaal begon. Maar eerst vertelt hij hoe het bedrijf ooit begonnen is, bijna 100 jaar geleden.
1: Ooit, heel lang geleden, bijna 100 jaar geleden, is mijn vader, die is geboren in het Groningse, ten Boer Thesinge, had geen werk, op zijn motorfietsje naar Drenthe getogen, want er was een fietsenmaker met de Noorderzon vertrokken. En daar is hij in een schuurtje begonnen met onze fietsenzaak en taxibedrijf in het tankstation. En over, in 1929, dus over 3 jaar, dan doen wij 100 jaar mee. En nu heb ik tijd lang genoeg gehad om er een foto van te maken, nooit gedaan. En nu is hij afgebroken achter het café, en wat toen café was, en helaas...
2: Och, wat zonde.
1: Ja.
2: Heb jij even tussendoor al gekeken op Google Maps? Want dan kun je terug in de tijd ook, hè?
1: Dat, ja, ik ben wel bezig, maar ik heb hem niet kunnen vinden.
2: Oh, ze zijn er niet langs gereden vanuit Google.
1: Nee, nou, daarachter, het was namelijk, er stond een café, vroeger Café Kramer, waar die begonnen is. En toen verschillende Mol en Meeuwers, nou ja. In ieder geval, en dat is nu een complex, een appartementencomplex opgezet. En die meneer, dat schuurtje stond erachter. Dat is een woning die is verkocht. En die mensen die er nu wonen, die hebben het afgebroken.
2: Dus je zoekt mensen die een foto hebben daarvan?
1: Ja, er stond aan het oude fietspad van de Maartenkuilenweg. Want de Maartenkuilenweg vroeger was een fietspad. En dat begon dus naast het café, tussen de gereformeerde school en het café. En dan kon je helemaal naar de wijken op fietsen. En daar stond hij net achter het café. Een klein schuurtje van 5x5.
2: Het zou wel echt heel bijzonder zijn als iemand echt een foto van dat schuurtje heeft.
1: Ja, natuurlijk. Nog een paar jaar, dan doen we 100 jaar mee. We hebben toch iets te doen. Onze zoon is nu de 3e generatie. En dan zeg ik, we hebben een fietsenzaak, een tankstation en een taxibedrijf. Dus ik hoop dat iemand luistert en zegt, goh, die heb ik.
2: Ja, dat zou wel heel mooi zijn. Als er nu iemand zit te luisteren en denkt, ja, dat schuurtje, dat heb ik een keer op de foto gezet. Of ik heb daar een foto gemaakt en daar staat dat schuurtje bij. Waar moet diegene zich melden?
1: Ik woon in Elim, Bert Ellery, Ellery Tweewielers. Nee, dat is dat via de site. Maar je kunt me melden op bert@ellery.com. Bert@ellery.com. En degene die mij een foto van brengt, die krijgt gebak. Of een flesje wijn, of.
2: Noem nog één keer het e-mailadres waar het naartoe kan, Bert.
1: Bert@ellery.com. Bert Ellery, schrijf je met ELLERIE.com.
0: Nou, ging dat nou te snel? Dan kun je altijd even contact met ons opnemen hier bij RTV Drenthe. En dan geven wij jou die gegevens van Bert wel weer door. En dan komt dat allemaal goed. En wil je net als Bert ook een keertje in de hulplijn? Kan altijd even een mailtje sturen naar, hoe kan het ook anders, hulplijn@rtvdrenthe.nl. Tot zover voor dit moment. Zometeen na 6:00 neemt Johan Derksen het over voor een nieuwe Muziek voor Volwassenen. Veel plezier daarbij en een fijne avond.
3: Zin in een gezellige fietstocht? Fiets dan mee op zaterdag 12 september met de vrienden van RTV Drenthe. Ontdek de prachtige natuur en bijzondere plekjes in de gemeente Noordenveld. Onderweg beantwoord je leuke vragen, speel je spelletjes en maak je kans op mooie prijzen. De start is bij Café Zwaneveld in Noorg. Inschrijven vanaf 10:30, starten tussen 11 en 12, inclusief koffie of thee met iets lekkers. Kijk voor alle informatie op vriendenvanrtvdrenthe.nl. Fiets je ook mee?
4: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller & Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller & Heller. Voor zekerheid en gemak.
5: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
6: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller & Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
7: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
8: Dit is Radio Drenthe. met het nieuws van 6 uur.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Hun bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het land. Mensen kunnen er anoniem en zonder boete hun vuurwerk inleveren, dat sinds 1 augustus verboden is. De bus startte in Terneuzen en de gemeente is tevreden over de opbrengst. Alleen vuurwerk van de categorie F1 is nog legaal. Dat zijn trektouwtjes, sterretjes of sierfonteintjes voor op een taart. De inleverbus rijdt nog tot half oktober door het land. Bestellingen van onder meer de Bijenkorf en Bol worden weer normaal afgehandeld. Een maand geleden was er een hack bij een logistiek bedrijf in Waalwijk. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen. Inmiddels worden de pakketjes voor de meeste klanten van het bedrijf weer bezorgd zoals normaal. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike boekte in Lorca zijn 3e ritzege van deze ronde. De Fransman Brian Coquart werd 2e, Jordi Meus uit België 3e. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen gaat het waaien, het blijft bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
10: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
11: Goed, het is gelukt.
10: Wat is er gelukt?
11: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
10: Fluitje van een cent dus?
11: Nou, het was wel wat meer dan dat.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
14: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
16: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
15: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Radio Drenthe.
17: Muziek voor volwassenen.
8: Met Johan Derksen.

0: komt uit de band Million Dead en hij ging solo verder, want hij wilde akoestische muziek maken. Intussen heeft hij 23 albums gemaakt, hij heeft 10 hits, maar dit nummer werd geen hit. Frank Turner, Polaroid Picture.
1: Manly, you

Frank Turner, Polaroid Picture. Louis Capaldi komt uit Schotland en hij deed ervaring op in de pubs van Glasgow. Deze single werd 28 miljoen keer afgeluisterd op Spotify en het werd een hit in Engeland, Australië, Canada, Ierland, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Zweden en Zwitserland. Louis Capaldi, Bruises.

Louis Capaldi, Bruce's, Dermot Kennedy. Dat is een Ierse songwriter. Hij komt uit de band Shadows and Dust en hij begon in het voorprogramma van de onlangs overleden Glenn Hansard. Hij heeft 4 albums gemaakt, 37 hits. Dit was alleen een hit in Ierland. Dermot Kennedy, Young and Free.

0: done. Well, that's all I could want.
1: Dermot Kennedy, Young and Free. Callum Beattie uit Schotland zorgde in 2019 voor enige opschudding met zijn nummer Boris Song. Dat ging over de Brexit en de conservatieve partij in Engeland. Maar zijn debuutalbum People Like Us werd meteen een grote hit. Callum Beattie, We Are Stars.

Callum Beatty, We Are Stars. Jack Savaretti uit Londen is een Brit met Italiaanse roots. Hij begon als voorprogramma tijdens de Europese tour van Corinne Bailey Ray. Intussen heeft hij 10 albums gemaakt en hij heeft 2 hits. Jack Savaretti, Take Me Home.

Jack Savaretti, Take Me Home. Rufus Wainwright uit New York is de zoon van Loden Wainwright en Kate McCarrickle. Hij heeft 21 albums gemaakt en 7 hits. Dit is een cover van Leonard Cohen. En dat nummer werd ook nog opgenomen door Michael Bolton, Bono, Bon Jovi, Tangerine Dream, Johnny Mathis, Bonfire en Papa Chubby. Rufus Wainwright, Hallelujah.

Rufus Wainwright, Hallelujah. Crowded House, dat is een band uit Nieuw-Zeeland, met de broers Neil en Tim Finn. En ook Liam en Elroy Finn, zonen van Neil Finn, maken tegenwoordig deel uit van de band. Het was een hit in Australië, Canada, Nederland en Nieuw-Zeeland. Crowded House, Into Temptation.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Foxes in the Snow van Jason Isbell is het album van deze week. En Jason Isbell heeft intussen 15 soloalbums gemaakt en hij heeft 11 hits. En hij begon een nieuwe band, de 400 Unit. Genoemd naar een psychiatrisch ziekenhuis in Florence in Alabama. Met muzikanten uit Driving and Crying, Sunfold, Centromatic en South San Gabriel. Jason Isbell, Don't Be Tough.
2: Don't be tough until you have to.

Jason Isbell, Don't Be Tough. Paul Carrick uit Sheffield is een man met een grote staat van dienst. Hij was actief bij Ace, Squeeze, The Bleeding Heart Band, Paul Young, Mike and the Mechanics, Roger Waters, Roxy Music, Elton John, Eric Clapton, Ringo Starr, B.B. King, The Pretenders, The Smith en Madness. Intussen heeft hij ook nog 40 solo-albums gemaakt en dit was zijn eerste solo-hit, Paul Carrick, I Need You.

Paul Carrack, I Need You. Het komt van het album Wildflowers van Tom Petty, opgenomen met producer Rick Rubin. En Tom Petty was actief bij Tom Petty and the Heartbreakers en de Traveling Wilburys. En hij raakte na zijn echtscheiding verslaafd aan heroïne. En zijn tweede vrouw trof hem thuis dood aan. Hij was overleden aan een overdosis. Hij werd 66 jaar. Tom Petty, Wildflowers.

Petty, Wildflowers. Roger Daltrey uit Londen is de zanger van The Who, maar de man heeft ook een mooie serie solo-hits. Dit nummer komt uit de film MacVicar met Roger Daltrey in de hoofdrol. Het nummer eindigde 2 in Nederland, 4 in Amerika en 5 in België. Roger Daltrey, Without Your Love.

Roger Daltrey, Without Your Love. Joan Armatrading, dat is een Engelse zangeres uit Birmingham. Deze eigen compositie komt van haar album How Cruel. Het werd een hit in Australië, België, Nederland, Nieuw-Zeeland en Engeland. Joan Armatrading, Rosie.

John Armour Trading, Rosie. Andrew Gold uit Los Angeles was songwriter, producer en zanger, maar vooral gitarist bij Linda Ronstadt, Brindle, Art Garfunkel, The Eagles, Jackson Browne, James Taylor, Joni Mitchell, Cher, Wynonna Judd en Celine Dion. En dit was een hit in Amerika, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en Engeland voor Andrew Gold, Lonely Boy.

Andrew Gold, Lonely Boy. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Gordon Lightfoot, de Canadese songwriter, schreef het nummer in 1969 en het werd vervolgens gecoverd door Barbara Streisand, Glen Campbell, Olivia Newton-John, Petula Clark, Gene Clark, Don Williams, Don McLean, Johnny Cash, Neil Young en Jesse Dayton. Dit is de originele versie van Gordon Lightfoot, If You Could Read My Mind.

0: Zin in een gezellige fietstocht? Fiets dan mee op zaterdag 12 september met de vrienden van RTV Drenthe. Ontdek de prachtige natuur en bijzondere plekjes in de gemeente Noordenveld. Onderweg beantwoord je leuke vragen, speel je spelletjes en maak je kans op mooie prijzen. De start is bij Café Zwaneveld in Noorg. Inschrijven vanaf 10:30, starten tussen 11 en 12, inclusief koffie of thee met iets lekkers. Kijk voor alle informatie op vriendenvanrtvdrenthe.nl. Fiets je ook mee?
1: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
7: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
6: Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
6: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
5: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
9: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wijchen gevonden. De Telegraaf schrijft dat daar wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud, zegt economieredacteur Ruben Eg.
11: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest is nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
10: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Dat was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, wolken en kans op regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio Drenthe.

0: mensen, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Daar vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en ook gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
2: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
1: De minister wil ook kijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de student verpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak. Daarmee biedt hij nu EHBO-diensten bij evenementen aan. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
2: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel het mee te nemen in het onderzoek.
1: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wil hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
3: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran en ik weet ook niks van Iran.
1: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. En Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reece Nelson was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel. Maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Het onderzoek in Overasselt ging vandaag intussen door, zegt verslaggever Simone Langejan.
2: Wagens, wapens in beslag genomen. Er zijn aanhoudingen geweest hier in de omgeving, verderop en zelfs aan de Belgische grens. En ja, dat wijst er natuurlijk allemaal op dat het echt om een veel groter onderzoek gaat.
1: De politie wil niet zeggen of de bewoners van het huis waar de schietpartij was ook aangehouden zijn. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. Nelson is daar een van de oude bekenden, zegt sportredacteur Marjolein Kronenberg.
3: 2021-2022, toen werd hij al gehuurd voor Arsenal. Speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde. Goed jaar dus. 4 goals maakte hij toen. Niet al te veel, maar goed. Hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar.
1: Hij was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. En voor het eerst heeft een Nederlandse dartster een 9-darter gegooid op live tv. Noah Lin van Leuven gooide met 9 pijlen precies 501. Dat is de moeilijkste actie in de dartsport. Ze is na 2 Britten de 3e vrouw ooit die dat lukte tijdens een tv-toernooi. Van Leuven stond in de Britse Super Series tegenover de Duitser Daniel Klose. Ze verloor de partij wel met 2-4. Het weer, vooral in het noorden nog wat buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst regen, later overal zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

Drenthe. Ik ben Anita Witsier en op dinsdag 8 september ben ik de gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld G.M. Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus dinsdag 8 september van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen begin 2024. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor. De man zegt zelf ook te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar in Wijtenveen, met wie hij een conflict had over de verkoop van zijn geboortehuis. Het OM eiste gisteren in het hoger beroep opnieuw levenslang, maar na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg de advocaat meer tijd voor zijn pleidooi en heeft tot 5 oktober de tijd gekregen van het hof. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat, maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Het gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. De Engelsman Rhys Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. 4 jaar geleden speelde hij ook al voor Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden nog buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen begin 2024. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor. De man zegt zelf ook te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar in Wijtenveen, met wie hij een conflict had over de verkoop van zijn geboortehuis. Het OM eiste gisteren in het hoger beroep opnieuw levenslang, maar na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg de advocaat meer tijd voor zijn pleidooi en heeft tot 5 oktober de tijd gekregen van het hof. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat, maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Het gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. De Engelsman Rhys Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. 4 jaar geleden speelde hij ook al voor Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden nog buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vindt dat Sanchez geen oplossingen zoekt. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft zware straffen uitgedeeld aan Los Angeles Clippers. Het team krijgt een boete van $30 miljoen en de eigenaar is voor een jaar geschorst. De Clippers krijgen de straf voor het omzeilen van de regels over het salarisplafond. Het team hielp via externe partijen zeker één speler aan inkomsten boven dat plafond. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van een podcastmaker. De boete van $30 miljoen is 10 keer hoger dan de hoogste boete die ooit was opgelegd in de basketbalcompetitie. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De dag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accuschroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing.